0: park aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen. Ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week, natuurlijk op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen

0: Elke zondagmiddag op Radio West, Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de Dag van Toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

mist met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Goedemorgen, we kijken straks even in de kranten. We kijken naar het Nederlands elftal natuurlijk. En Akte en de Munnik die komen eraan. En Reinhard Roemer, die is hier al met het nieuws.
8: Een stoet van honderden fietsers en een rijdende DJ trok gisteravond langs de bekendste plekken van Den Haag op Wereldfietsdag 2026. De tocht was bedoeld als een feest voor fietsers, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor de verkeersveiligheid in de stad. Tegen een 24-jarige man is gisteren een taakstraf van 180 uur geëist vanwege de oudejaarsrellen van 2,5 jaar geleden in de Delftse Griekstraat en Debussystraat. Tegen drie andere verdachten die niet in de rechtbank waren eiste het OM een half jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, en het betalen van een schadevergoeding aan 3 agenten. En de gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie na de verkiezingen van maart. Richard de Mos van de grootste partij Hart voor Den Haag hoopt een coalitie te vormen met CDA, VVD en DENK, nadat eerder onderhandelingen met D66 op niets uitliepen. Meer regionieuws straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Goedemorgen, het is 4 juni en meer is er gezellig weer bij.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het natuurlijk veel over het voetbal hebben vandaag. De uitzwaaiwedstrijd en daar ben jij zo ontzettend blij mee.
1: Ja, absoluut. En een schattige foto al waar we het straks over verder gaan hebben. Maar ja, ik weet niet eens wat de uitslag was.
0: Dat is wel heel erg. Oh, ik mag toch hopen dat onze nieuwe buitenpost dat wel weet.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen,
2: ja,
0: Dennis.
2: Ja, het was een pijnlijke nederlaag.
0: Ja, net op het nippertje eigenlijk.
2: Ja, en dat van een land dat niet zo heel hoog aangeschreven staat op het voetbalniveau.
0: Nee.
2: Was dat toch even schrikken? Ja. Hoe gaan we dat oplossen in Amerika? Maar goed, we hebben nog even.
0: Ja, we hebben er nog even. Het deed er niet toe natuurlijk, maar je gaat niet met een lekker gevoel dat vliegtuig in.
2: Nee. En zeker voor Koeman zal er heel veel werk aan de winkel zijn om toch te zorgen dat deze elf het wel gaat doen.
0: Ja, aan jou heb ik tenminste wat. Kan je zelf een beetje voetballen?
2: Ja. Nee, dat is de eentjes, dat was het laatste. En dat is toch alweer heel lang geleden.
0: Ja.
2: Ik vind het leuk om naar te kijken, maar ik doe er zelf niet zo heel veel mee.
0: Nee. Ja, het voordeel van als Bob een keer op vakantie is, dan hoor je eens wat andere stemmen hier op de radio. Dennis van Schia, je werkt hier al een hele tijd. Bij de WOS ook. Ook verslag gedaan. En nu maak je vooral video's voor online bijvoorbeeld. Of voor tv. Radio, dat schoot er eigenlijk een beetje bij in. Maar stiekem is dat toch ook wel een liefde van je.
2: Ja, en het is hele makkelijke apparatuur. Dus dat scheelt. Ja. Het is de eerste keer vandaag. Dus of ik in de sloot val of dat die apparatuur ergens anders blijft hangen, dat gaan we zien.
0: Ja, je zou niet de eerste zijn die in de sloot valt met apparatuur en al.
2: Ik zag die beelden van Leeuwen nog gisteren. Ik was nog even research gaan doen. Maar heel veel zin in. Ja. Lekker vroeg. Ik ben een ochtendmens. Dus dat komt wel goed.
0: Nou, dan is er in ieder geval één ochtendmens hier.
2: Ja.
0: Dat is ook fijn.
2: Wie niet dan?
1: Ja, ik ook wel.
0: Oh, jij ook?
1: Ja, okay. Ik ben ook een ochtendmens.
0: Nou, ik doe zo nog even een dutje. Laat ik jullie lekker de show doen.

0: Town. En Wherever I Lay My Head. En daarvoor hoorde je nog ABC van de Jackson 5 met een 11-jarige Michael Jackson.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, de kranten die gaan natuurlijk over oranje, de voorpagina's. Ik zie bijvoorbeeld wat spelers, bijvoorbeeld Reinders, met zijn kinderen ook op het veld staan. Want dat hoort een beetje bij een uitzwaaiwedstrijd wat het gisteren was. De sfeer is daar goed, maar op het veld bleef het toch een beetje achter. Ik heb even de sportwereld van het AD erbij gepakt. Oranje stapt met een kater van het veld, is de kop daar. Want door een late treffer van iemand die we nogal kennen, een Feyenoorder, Anis Hajmoussa, reist het Nederlands elftal met lichte kopzorgen af naar de Verenigde Staten. Ja, de laatste wedstrijd in eigen land gisteren in de Kuip tegen Algerije eindigde in een 1-0 nederlaag. Dat is toch niet helemaal hoe je wil vertrekken richting het WK natuurlijk. Was dan helemaal niks goed. Nou ja, ze speelden eigenlijk best wel aardig. Veel kansen voor Donny Malen, maar ze gingen er dus allemaal niet in. Ook Depay die mocht nog invallen. Nou, iedereen mocht zo'n beetje invallen geloof ik, want het hele elftal werd volgens mij gewisseld. Ook hij wist het niet te doen, maar had ook wel een aantal kansen. En één iemand die wel echt opviel, een debuut was er voor Somerville. Was toch wel sprong duidelijk het meest in het oog, schrijft ook het AD. Hij deed ook niet alles goed, maar de aanvaller van West Ham United, die was toch voortdurend bezig. Hij had een flitsende startsnelheid en regelmatig dreigend op de rechtervleugel. En ik zag hem een assist geven, dat ik dacht, zo, als hij erin gaat, dan heeft hij alvast een mooie assist binnen 10 minuten op zijn naam.
2: Gekeken.
0: Ik heb het begin in ieder geval gezien en de rest de samenvatting moet ik eerlijk bekennen.
2: Ik ben gaan slapen en ik denk nou appeltje eitje 4-0, ja. Maar dat dacht hij er vast meer.
0: Ja, nee, hij heeft uiteindelijk 3 assists gegeven als ze erin waren gegaan, maar Reinders en Malen die misten of de kans of ja, de vlag ging op een gegeven moment omhoog, dus dat doelpunt werd afgekeurd. Dus ja, ze gaan vandaag het vliegtuig in en we moeten het maar zien, maar dit is niet echt een lekker begin. 1 oefenwedstrijd zit er nog voor het WK, dat is dan in Amerika tegen Oezbekistan. Ook altijd lastig natuurlijk. 8 juni is die.
2: Oezbekistan uit, altijd lastig.
3: Ja, altijd lastig. Maar ik denk dat ze nu wel getergd zijn. En dat ze niet lekker naar achter gaan leunen.
0: Nou, de druk zit er nu misschien
3: precies,
0: meer op.
3: Precies, dat met mijn voetbalkennis denk ik, dit is goed.
0: Heel goed, ja.
3: Een heel ander verhaal. In de Telegraaf staat een verhaal. Het kopt verkracht via chatgroepen. En een nog onbekend aantal vrouwen lijkt in Nederland slachtoffer van een schokkend verkrachtingsschandaal. En de vrouwen zouden zijn gedrogeerd door hun partner en vervolgens werden ze verkracht. Dat werd gefilmd en die beelden verspreid. En die ontdekking doet natuurlijk denken aan de Franse zaak rond Gisèle Pelicot, die door haar partner werd gedrogeerd en door meerdere mannen werd misbruikt. Het blijkt uit een groot politieonderzoek waarbij eind mei op meerdere plekken in Nederland invallen zijn gedaan. En een van die invallen was in Sassenheim in onze regio. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. En 4 personen werden gearresteerd, waaronder dus die uit Sassenheim. Ze zouden actief zijn geweest, die mannen, in besloten internationale groepen op social media, waarin tips werden gegeven hoe slachtoffers buiten bewustzijn konden worden gebracht en waar beelden van misbruik werden gedeeld. En ja, ik vind dit zo'n ontzettend shocking verhaal. En ik had gedacht en gehoopt eigenlijk dat Gisèle Pelicot, hoe gruwelijk dat ook was, dat een eenlingzaak was, maar dat dit gebeurt. En ik hoop dat al die

0: mannen die zich boos maken om mannen die van buiten Nederland komen ons vrouwen te verkrachten, zich ook hier echt woest op maken en hier ook tegen opstaan. Want dit is toch schandalig. Thuis moet je je veilig voelen. En nou ja, stoom uit mijn oren.
1: Want het gaat vaak inderdaad tussen onbekenden.
0: Ja.
1: He, die hun eigen vrouw drogeren.
0: Precies.
1: Net dus, zoals bij die Giselle.
0: Je gaat s'avonds slapen. Je wordt 's ochtends wakker dat je denkt, nee, ik voel me niet zo lekker.
1: Ja.
0: En dan blijkt dus de persoon die je het meest moet vertrouwen op de plek waar je het allerveiligst moet voelen. Nou, ik vind het schandalig.
2: Meer, Jorinda. Ik gooi het even over een andere boeg. Wat doe je als automobiliste met een rotvaart langs je huis rijden? Wat kun je doen? Wat zou je willen doen?
1: Ja. Dat is een goeie. Ja, ik zou van alles willen doen. Stenen die richting op gooien. Nee. Maar veel te hard rijden dus.
2: Ja.
1: Je kan niet zoveel doen. De politie bellen. Je kan er moeilijk voor gaan staan.
2: En die zou wat moeten doen. Nou, Herman Kiek uit Nieuwekerk, die wist er wel raad mee. Die maakte van een oude cv-ketel een nepflitspaal. En die zette die in zijn heg. Het AD schrijft erover. En volgens hem is het resultaat dat er ook inderdaad een stuk langzamer wordt gereden. Dat het onderwerp hem bezighoudt komt ook omdat zijn kleinkinderen in de straat skieleren. Volgens Kik is dat gevaarlijk als auto's hard voorbij rijden. In de straat geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Herman zegt dat vooral werkbusjes en pakketbezorgers nogal eens te hard rijden. Kik plaatste dus die nep flitspaal. En naar eigen zeggen deed hij dat niet om vervelend te doen, maar om mensen bewust te maken van hun rijgedrag.
1: Ja, ik zie nu een foto ook in het AD staan. En hij heeft ook een beetje de kleuren en de strepen als politie.
2: Als je oppervlakkig kijkt, denk je...
1: Dan is het officieel, ja.
0: Dan denk je, oh jee, remmen.
1: Remmen.
2: Ja. Niks strafbaars aan, denk ik.
1: Nee, maar het is inderdaad gewoon een normale woonwijk. Ja. Hè? En dan dat ze veel te hard rijden. Ja, ik kan me wel voorstellen, ik vind het heel creatief. Ja.
2: Het gaat om het resultaat ook, hè?
0: Precies.
2: Ik bedoel, dit mag. Ja. Hè? Je mag in je eigen vast wel een cv-ketel neerzetten als het de buurt niet ontziet. Nou ja, dan is het effect dat mensen minder hard rijden. En nadat we dit op de radio hebben verteld, misschien niet meer. Dat kan natuurlijk.
1: Ja, het is een beetje als het krantoverzicht, eigenlijk.
2: Dat is voorbij, voor je het weet?
1: Met een flits is het voorbij.
2: Oh, met een flits is het voorbij. Hoppakee. Luister maar. Ik gooi het in de papierbak, ja? Hoppakee.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Terwijl Reinhard Roemen hier gewoon oud wordt genoemd.
7: Ja, wat heet oud, denk ik dan maar.
6: Okay. Ja. Oud. Oud. Is die hier wel gelukkig met het nieuwe nieuws?
7: Ja, mijn coming-out bedoelt ze misschien. Een stoet van honderden fietsers trok gisteravond langs bekende plekken van Den Haag ter gelegenheid van de Wereldfietsdag 2026. Tocht was bedoeld als een feest voor fietsers, maar ook om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de stad. 7 uur gisteravond vertrokken de honderden Haagse fietsers vanaf de Grote Markt, waarna ze onder meer langs het Westbroekpark, het Vredespaleis en de onlangs omgedoopte fietsstraat aan de Pletterijkade reden. Onder de deelnemers was ook een fietsende DJ. Leuk. Tegen een 24-jarige man is gisteren een taakstraf van 180 uur geëist vanwege de oudejaarsrellen van 2,5 jaar geleden in de Delftse Griekstraat en Debussystraat. De boel liep die avond uit de hand toen de deuren van een supermarkt in de Griekstraat werden opgeblazen. Agenten die de winkel wilden beschermen werden belaagd door tientallen vaak gemaskerde relschoppers. Het OM eiste gisteren tegen 3 andere verdachten die niet in de rechtbank in Den Haag aanwezig waren een half jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De verdachten zouden ook een schadevergoeding van €2.000 moeten betalen aan 3 agenten die werden getrakteerd op een spervuur aan vuurwerk en 1 agent werd van zijn fiets getrapt. Rechtbank doet in deze zaak over 2 weken uitspraak. En de gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie na de verkiezingen van maart. Richard de Mos van de grootste partij, Hart voor Den Haag, hoopt een coalitie te vormen met CDA, DENK en de VVD, nadat eerder onderhandelingen met D66 op niets uitliepen.
6: Dan gaan we naar de ene Reinhard naar de andere. Want Reinhard van der Born, die is onze weerman van vandaag. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, ja, de Reinhard die van thee houdt inderdaad.
6: Oh, kijk.
7: Reinhard met een thee, die van mij is met een thee.
6: Ja. Ik zat aan koffie te denken. Ben je ook een theedrinker dan?
8: Ik ben echt een theedrinker. Ja, dat ik drink moet dan wel. Echt geen koffie. Nee, ik hou daar wel rekening mee. Ja.
7: Heerlijk.
6: Ik werd gisteren niet zo blij van het weer. Sterker nog, ik heb een flinke bui op mijn hoofd gehad toen ik mijn hond moest uitlaten. Dus wat kan ik vandaag verwachten?
8: Ik denk dat je er vandaag ook niet blij van wordt. Ja. Het is bewolkt buiten de deur. Het waait flink. Aan zee staat nu al een windkracht 6. Dat wordt vanmiddag een windkracht 7. Nou, dat zien we niet altijd in de zomer. Vlagerige wind. En die voert later vandaag ook een paar buien aan. Daar kan onweer bij zitten. En soms even flink wat regen in korte tijd. Ik denk dat het later in de middag allemaal wel beter wordt. En dat we dan de zon in ieder geval ook nog van tijd tot tijd te zien krijgen. Voorlopig is het nog aan de bewolkte kant. En ja, de temperaturen vallen ook tegen. We zijn de laatste tijd verwend geweest. Maar het wordt vandaag geen 20 graden. Maximum temperaturen vanmiddag zo'n 18 graden. En dat met die vlagerige wind erbij doet zelfs een klein beetje aan de herfst denken.
6: Ja, inderdaad. We hebben ook nog een weerverzoek van Charles en Lindsay. Aanstaande zaterdagochtend is de Stichting Zeldzame Ziektefonds de Kids Rally daarvan. 72 kinderen die gaan dan dus een autorally doen vanaf Madurodam. En ja, ze zouden heel graag willen weten of jij kan vertellen of het dan wel droog is.
8: Nou, in ieder geval in de ochtend wel. Dan ziet het er goed uit met flink wat zon. Ik denk dat er in de middag wat meer bewolking is en dat er dan ook lokaal nog wel een spatje valt. Het zal niet heel veel zijn, maar die ochtend die ziet er eigenlijk best wel goed uit voorlopig. En dezelfde temperatuur, graad of 18.
6: Het is om 12 uur afgelopen, zie ik. Dus dat komt dan helemaal
8: goed. Moet het goed komen. Ja.
6: Dankjewel, Reinhard. Tot zo, hè.
8: Hey, tot zo.
7: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West wordt wakker.

op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirje wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Love is a Stranger van Eurythmics. En daarvoor hoorde je nog Jamie Lydell in Another Day. En van hem vind ik het altijd jammer dat hij eigenlijk maar één echte hit heeft gehad. En die is echt fantastisch. En hij maakt zoveel energie. En ja, ik hou heel erg van blazers en violen. En dat het echt lekker groots en bombastisch is.
1: En meeslepend, groots en meeslepend.
0: Ja, hij maakt nog steeds muziek, maar ja, we horen het eigenlijk niet meer op de radio. Toch? Ja, jammer. Misschien dat het nog gaat komen. We gaan naar het nieuws van buiten de regio. Een grote brand bijvoorbeeld op een bedrijventerrein in Leerdam vannacht. Er zijn geen gewonden gevallen en omliggende panden moesten ontruimd worden. De brand ontstond in een pand dat wegmarkeringen en beleidingen verzorgt, zegt de brandweer.
2: Er staat een bedrijf van Trekline in de brand. Dat is een bedrijf dat beleiding op wegen aanbrengt. Daar kregen we om ongeveer 12:30 een melding dat er allemaal zwarte rook uit de pand kwam. Het eerste voertuig dat aankwam zag dat het pand toen al goed in brand stond. En daarop is fors opgeschaald door de brandweer.
0: Nou, de omliggende bedrijven die zijn wel gespaard gebleven en kunnen vandaag gewoon weer open.
1: En Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India geïmporteerd. En die middelen worden hier met heel veel winst verkocht. En de stoffen waren legaal, maar niet zonder gevaar. Want er is maar weinig bekend over de effecten van designerdrugs op lange termijn, zegt deze drugsonderzoeker.
3: En daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn, nou ja, hart- en vaatproblemen krijgt.
1: En inmiddels is het overgrote deel van de stoffen nu toch wel verboden in Nederland. Maar toch gaat de handel nog steeds door, bijvoorbeeld via social media.
0: Ja, en het Nederlands elftal vertrekt vandaag met een kater naar Amerika voor het WK. Gisteravond verloor Oranje in Rotterdam de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 0-1. In de eerste helft kreeg Nederland een flink aantal grote kansen. Maar de bal ging er niet in. En bondscoach Ronald Koeman die baalt ervan.
4: We gingen daarna, en zeker in de tweede helft, moeilijke voetballen. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Hè, op 50-50 ballen in het middenveld. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
0: Ja, te lief zijn ze nog. Het Nederlands elftal moet meer ballen krijgen. En speelt maandag nog een oefenende wedstrijd tegen Oezbekistan. En volgende week zondag is in Japan dan is Japan de eerste tegenstander van het WK in Amerika.

0: Frans Gall en Poupée de Cire, Poupée de Son. En dat brengt ons gelijk natuurlijk in Frankrijk. En daar gaat iets heel belangrijks gebeuren vandaag. Iets dat elk jaar gebeurt. En ik ben altijd onder de indruk van wat er daar op die Nederlandse berg aan
1: de hand
0: is.
1: Ik vind dat zo mooi en indrukwekkend om te zien hoe ze daar gaan op die Alpe d'Huez, Alpe 6. Hè. De mensen die dan daar naar boven lopen, naar boven fietsen om geld op te halen voor kankerbestrijding, om hun geliefde te herinneren. En het is bijzonder, het is emotioneel en... Ja, ik vind het ook heel bijzonder dat het vandaag is. Het is, ik zei net, het is de sterfdag van mijn vader. Dus dat geeft het wel een extra... En hij is ook aan die ziekte overleden. En het geeft dat wel een extra gelaagdheid mee.
0: Ja, dan heb je daar misschien extra respect voor. Ja. Heb je dan ook de behoefte om mee te doen met Alpe d'Huez? Want daar hebben we het natuurlijk over.
1: Ja, nee, dat vind ik heel, heel mooi. Maar die behoefte heb ik niet. Maar ik snap dat het samen delen met elkaar, dat heel fijn is.
0: Ja, dat is inderdaad volgens mij wat er altijd boven komt. Naast die inspanning die je doet met z'n allen en gesponsord worden natuurlijk, kan je ook gewoon praten met elkaar. Want je hebt een gedeeld leed vaak.
1: Ja. Hè? Een verdriet, een leed. En dan is het fijn omdat je herkent elkaars verdriet. En dat is vaak ook die rouw en dat soort dingen. Dat is vaak moeilijk om dat aan buitenstaanders uit te leggen. En daar begrijpt iedereen je. En dan heb je aan een half woord genoeg. En ja, dat als ik die beelden dan zie van de mensen, ook hoe ze met elkaar omgaan, de kaarsjes die in bochten worden geplaatst, kourillingen.
0: Ja, inderdaad, er is zelfs een kinderbocht. En dan kinderen die dus overleden zijn aan kanker, die worden daar geëerd. Wat natuurlijk heel mooi is. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar dan langskomt, dat het bijna niet lukt om verder te gaan.
1: Oh, dat wist ik
0: heel
1: niet.
0: Heel verdrietig, inderdaad. Iemand die zo'n zware dag voor de boeg heeft, is ook Douwe Bob. Hij gaat namelijk meedoen vandaag met de Alpe d'Huez. Deelnemers die beklimmen dan die Alpe d'Huez bergen, om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het liefst 6 keer, daarom heet het zo. Maar volgens mij doen sommigen het ook wel minder. Jaarlijks worden er wel miljoenen opgehaald. En ook Douwe Bob gaat dus die uitdaging aan. En hij schreef er zelfs een speciaal liedje voor. Dit is het liedje wat hij schreef. Het is een beetje het anthem van dit jaar. En het heet All for One. Dit is Douwe Bob. Succes iedereen op die Nederlandse bergen.

0: boep, boep. En all for one. Speciaal voor de deelnemers van de Alpe d'Huez. De buitenpost. Onze buitenpost, je hebt het misschien vanochtend al gehoord, is Dennis. Dennis van Schie. En die heeft een belangrijke taak. Die gaat namelijk die prachtige mok wegbrengen die Truus gisteren heeft gewonnen. En meer, ja, jij hebt er echt een kunstwerk van gemaakt.
1: Ik heb zitten droedelen en zitten. De pen was ongeveer leeg.
0: De inkt was wel op. Het mooie woord ervoor, hè? Droedelen. Want die moeten niet echt iets in gaan zien.
1: Nee, het is Escheriaans gewoon. Zo mooi. Allemaal rondjes en streepjes en vlakjes. En,
0: ja, ben je ook onder de indruk, Dennis?
2: Ja, we hebben het over het doosje waar de mok in zit. Dat is een soort Frans landschap geworden. En dat is ook wel een beetje het gebied waar ik nu ben. Hè? De Rottemeren, oud verlaat, de gemeente Zuidplas. Hier woont Truus en we gaan even bij Truus aanbellen. Want die heeft dus die prachtige beker van Radio West gewonnen. En Truus die zag mij al staan door het raam, door de vitrage. Dus die zal ongetwijfeld thuis zijn. Kijk eens aan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Radio West.
2: Ja, hoe gaat het met u?
3: Goed. Ja? Vroeg uit bed. Ja.
2: Ja, en u had al gehoord dat ik kwam, hè? Want u bent een trouwe luisteraar.
3: Ja, echt iedere morgen. Maar ik had een paar weken een poosje niet gedaan. En gistermorgen dacht ik, kom, laat ik nog eens meedoen.
2: Ja.
3: En kwam erdoor.
2: Ja. Nou, laten we even verder lopen de woonkamer binnen. Dan kan de tocht eruit. En dan zie ik hier om mij heen dat hier al veel meer spulletjes staan van Omroep West. Onder andere die prachtige DAB Plus radio.
3: Nee, die komt niet van West.
2: Oh, is dat? Hij lijkt erop.
3: Oh. Nee, die heeft mijn schoondochter gedaan. Omdat ik had boven een hele mooie. Die had ik gekregen toen ik 85 werd. Maar daar kon ik niet meer uit wijs. En men zegt, hij kon niet meer gemaakt. En dan had mijn schoondochter, die ze zegt, die is voor ouderen. Die is makkelijk.
2: Ja, ja.
3: En dat is ook zo.
2: Mooi zeg, ja. Ik ben niet met lege handen gekomen. Ik stel voor dat u meteen even uitpakt. Een wit doosje is het, hè, met een landschap van meer, heeft ze erop getekend.
3: Ja, leuk. Ja, naar meer luister ik zaterdagmorgen altijd.
2: Kijk eens uit.
3: Dan leg ik op wat
0: te gezellig.
3: Gistermorgen zat ik ook nog op de rand van mijn bed, hoor, toen ik belde. Ik hou erg van mijn bed.
2: Ja, ja. Ligt lekker, hè?
3: Dat is heerlijk, ja.
4: Oh, wat gek.
3: Oh, en wat een mooie van West.
2: Leuk, hè?
3: Oh, je hoort mij. Zal ik hem zachter zetten?
2: Nou, dat geeft niet hoor. Dat is de achtergrond. Maar het is een witte mok, hè, met het Radio West logo.
3: Want ik heb er al twee staan daar.
2: Ja.
3: Dus dat is, ja.
2: Ja, en nu ben ik een beetje brutaal, maar ik zie op de tafel, daar ligt ook nog wat leuks.
3: Dat tasje.
2: Ja.
3: Ja, en dat moet mee naar Radio West.
2: Ja, wat is dat?
3: Daar zitten gebreide sokken in.
2: Kijk eens.
3: Voor Jorinda.
0: Voor mij?
2: Ja.
0: Hoe lekker warm.
3: Twee paar grote en een paar kleinere. Dus.
0: Wat lief.
2: Dus die grote zijn voor Jorinda en die kleine voor het hondje?
3: Nee, ik denk dat die grote voor Tjeerd en voor een ander bij die daar 's morgens het nieuws leest.
2: Ja, voor Reinoud.
3: En dat die kleinere voor Jorinda zijn.
2: Ja, wat leuk zeg, wat lief.
3: Zijn niet goed, zijn de maten niet goed, dan hoor ik het wel. Dan krijg ik ze terug en dan haal ik ze uit en dan breng ik ze op maat.
2: Hartstikke goed.
3: Dus.
2: Ja, dat is 6:55. We kunnen nog een uur doorgaan. Even heel kort, wat gaat u doen vandaag?
3: Ik krijg eerst straks mijn overbuurvrouw op de koffie. En die zal wel zitten kijken. Want wij houden hier alles in de gaten van elkaar. En de allereerste keer kwam er iemand van West. Had ik niks tegen haar gezegd. En toen die man wegliep, kwam zij hierheen rollen, want ze dacht, en ze liet iemand binnen en je mag niemand binnenlaten.
2: Goed. Ja. Heel alert.
3: Dus toen dacht ze dat ik hier op de grond lag, dat mij was overkomen.
2: Zo.
3: En nu had ik het iedere keer gezegd, behalve gisteren, want dus gisteravond was ze weg.
2: Ja.
3: En toen kon ik het niet gaan zeggen.
2: Nou, u heeft zo wat te vertellen, dus.
3: Het is een hele mooie. Hij komt er weer bij te staan. En gistermorgen was er ook een mevrouw, of eergisteren, meneer. En die zegt, ik gebruik hem niet. Ik gebruik ze eigenlijk ook niet. Ik vind het zonde. Als je het mooiste, dat breek het eerst.
2: Ja. Nou, ze staan toch prachtig in die kast daar?
3: Ik heb er een mooie.
2: Ja, ik ga u even onderbreken, want we kunnen nog uren doorgaan. Maar het is hartstikke gezellig hier. Dank en geniet ervan.
3: Ik bedankt ook, hè. Okay. En de dames ook
0: thuis. Het wordt daar heel gezellig volgens mij nog in Zevenhuizen. En ik ben heel erg benieuwd naar die sokken. Dit is Billy Ocean.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: We gaan kijken hoe het er met de formatie in Den Haag voor staat. En je hoort muziek van Talk Talk. Reinhard Roemer met het nieuws.
5: Een van de verdachten in de grote verkrachtingszaak waarbij vrouwen werden gedrogeerd en misbruikt komt uit Sassenheim, dat schrijft de Telegraaf. Zijn identiteit is verder niet bekendgemaakt. De zaak waar maanden door zedenrechercheurs aan is gewerkt kwam eind vorige maand aan het licht. De gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie na de verkiezingen van maart. Richard de Mos van de grootste partij, Hart voor Den Haag, hoopt een coalitie te vormen met CDA, DENK en de VVD, nadat eerder onderhandelingen met D66 op niets uitliepen. De progressieve partijen D66 en Pro-Den Haag hebben de messen geslepen voor het raadsdebat straks. En een stoet van honderden fietsers trok gisteravond ter gelegenheid van Wereldfietsdag langs bekende plekken in Den Haag. De tocht was bedoeld als feest voor fietsers en ook om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de stad. Meer regionieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
7: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
6: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
8: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
6: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Er staan ook files. Tim Schaap bij de ANWB.
9: Het rijdt hier en daar wat langzamer. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Bijvoorbeeld op de N211 is dat te merken. Vanuit Hoek van Holland naar Den Haag. Door wegwerkzaamheden bij Wateringseveld file vanaf Kwinshul 2 kilometer en 10 minuten.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-Scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
13: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: En ik draaide net een spotje, noemen we dat dan. Een beetje promotie maken voor wat we allemaal in het weekend doen. En Marielle die reageert daarop. Want die vraagt zich af, ja, klopt dat eigenlijk nog wel meer? Ja, wat in dat spotje hoor je nog? Ja, zaterdagochtend, morgen weekend met meer Wolfsbergen. En ja,
1: nee, dat
0: werk
1: klopt
0: jij dan
1: niet.
0: Zes dagen?
1: Nee,
0: ben jij zo'n harder werker dat je zes dagen in de week werkt?
1: Nee, ik zou wel willen hoor. Maar dat op zich werd hier gezegd, nee, dat ga jij niet doen. We gaan gewoon lekker jou laten vervangen die eerste maand. Dus de eerste maand word ik vervangen door mijn lieve collega Ronald.
0: Ja, het leuke is, hij is ook gewoon in Nederland. Dus
1: hij is hier,
0: hij
1: live
0: zit hier
1: in Nederland, gaat hier live alles zelf doen. Dus dat is heerlijk dat hij even over is vanuit het mooie tropische eiland.
0: Hij zal wel even moeten wennen aan het weer. Want het, ja, als hij vorige week was.
1: Zullen
0: was
1: we
0: het
1: anders
0: lekker,
1: die sokken voor hem ook achterlaten?
0: Nou, dat is misschien wel goed, inderdaad. Truus, daar was Dennis net. En die had sokken voor mij gebreid. Super lief. We hebben het daar heel lang geleden al een keer over in de uitzending gehad. En ja, nu komen ze daadwerkelijk deze kant op. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. Maar goed om te weten. Eerst dus komende maand Ronald 's ochtends op zaterdagochtend. En daarna is er even een zomerstop. Hè?
1: Is er even een zomerstop. En dan in september ben ik er weer. En af en toe komen hier nog wel de eethoek. Lekker eten. Komt voorbij. Want ja,
0: gaan
1: dat kan toch niet? Ja, morgen.
0: Oh,
1: morgen.
0: Wat lekker. Ja. Oh, ik heb zin in. Ja, we gaan het eerst over politiek hebben. Dat wordt soms ook wel eens bijgegeten als er even pauze is. Want er wordt vaak lang gedebatteerd in de Haagse gemeenteraad. Vandaag gaat dat debat over de formatie. Nadat twee weken geleden de gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66 mislukten, probeert Richard de Mos het nu met VVD, DENK en het CDA. De progressieve partijen in de gemeenteraad die hebben de messen geslepen. Lot van Bree die is daar natuurlijk bij vandaag. Goedemorgen, Lot.
2: Goedemorgen.
0: Ja, weten we al iets over die gesprekken met Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA?
2: Nou, bijna niet of eigenlijk niks. Het enige wat we weten is dat er dinsdag is er een briefje verschenen. Een klein briefje van de informateur Ahmed Abu Taleb. En die schrijft dat de gesprekken in goede en constructieve sfeer verlopen. En dat er ook verschillende, ook lastige thema's al aan bod zijn gekomen. En dat iedereen er positief in staat. Nou ja, dat zijn de laatste geluiden vanuit de onderhandelingstafel. Vanaf de onderhandelingstafel.
0: Ja, vorige keer ging het mis op de opvang van asielzoekers. Zouden ze het daar gelijk gewoon mee begonnen zijn, denk je, om dat maar gewoon uit de weg te werken?
2: Nou ja, dat is wel interessant, want vaak doe je op het moment dat je echt hele lastige kwesties hebt, dat doe je dan, onderhandel je dan een beetje, dat schuif je een beetje op de lange baan. Dan heb je op een gegeven moment al de minder moeilijke zaken, tenminste dat is dan als je er echt wil uitkomen, hè, met z'n allen, dan heb je de minder lastige zaken, heb je daar dan al een akkoord over. En dan, als je dan eindelijk aan dat echte lastige, gevoelige thema gaat beginnen, dan willen partijen niet zo snel meer terug, want dan denken ze, ja, we hebben daar al een akkoord over gesloten. Laten we hier dan ook maar uitkomen. Ik weet het niet of ze uiteindelijk ook begonnen zijn met asiel of dat ze dat op de lange baan hebben geschoven. Maar zo doen ze dat soms aan de onderhandelingstafel met ingewikkelde kwesties.
0: Ja, er wordt nu dus gedebatteerd. Ja, dat is wel een beetje gek, toch? Want die formatie is in volle gang. Ze zullen er misschien nog helemaal niet zoveel over willen zeggen. Ja, waar gaat het dan over vandaag?
2: Nou ja, het debat is aangevraagd door Pro Den Haag. Door de linkse beoogde oppositie. Ze zitten nu natuurlijk, hebben natuurlijk nu nog wel wethouders in het college. Maar het ziet er toch echt naar uit. Als het allemaal goed komt, tenminste met deze vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. Dat zij in de oppositie terechtkomen. Ja, zij willen andere partijen wel een beetje uit de tent lokken. Dat zal ook zeker gaan gebeuren. Ik verwacht ook dat er dat het best wel een heftig debat zou kunnen worden. Want zoals je al zei, Pro Den Haag en D66, die hebben de messen geslepen. Die zijn echt van plan om Hart voor Den Haag en de drie andere partijen die aan de onderhandelingstafel zitten, toch hard aan te pakken op asiel. En ja, saillant is natuurlijk, D66 heeft in de afgelopen weken ook aan de onderhandelingstafel gezeten met Hart voor Den Haag. Zij hebben over asiel gesproken en zij zijn er niet uitgekomen. En D66 die heeft een hele stapel aan moties klaar liggen om in te gaan dienen. Ja, en dat zijn allemaal moties, zoals de fractievoorzitter van D66 zegt, om ervoor te zorgen dat Den Haag niet onder de ondergrens zakt wat betreft asielzoekers.
0: Ja, maar ze moeten er eerst nog uitkomen natuurlijk achter de schermen.
2: Ja, alleen ze proberen de beoogde oppositie, zou ik maar zeggen, die probeert toch ze alvast uit de tent te lokken, ze te beïnvloeden. Dat er misschien toch wat reuring komt. Er moeten misschien andere partijen, zoals bijvoorbeeld DENK, kleur bekennen. Daar zullen ze ook gaan proberen van wat wil DENK nou eigenlijk op het gebied van asiel. Want D66 en Pro Den Haag, maar D66 heeft echt aan de onderhandelingstafel gezeten, is echt heel erg kritisch richting Hart voor Den Haag. D66 zegt, we zijn echt geschrokken hoe Hart voor Den Haag, hoe Richard de Mos aan de onderhandelingstafel zit en zijn afkeer uit over asielzoekers. Hij wil echt niks wat dat betreft, terwijl D66 zegt, wij wilden echt nog wel wat. Met ons viel nog wel te praten. Nou ja, kort en goed is eigenlijk bijna het idee van, nou, wat Richard de Mos betreft is er eigenlijk niet te praten over asiel. Ja, en daar willen D66 en Pro Den Haag heel duidelijk mee maken met die moties die ze in gaan dienen. Ze willen een uitspraak van de gemeenteraad. Ook al krijgt het misschien een in zijn meerderheid, hè, die moties, maar ze gaan er toch, dat proberen ze toch uit te lokken, een uitspraak van de gemeenteraad van Den Haag, dat er wat hun betreft asielzoekers opgevangen moeten blijven worden en dat Den Haag staat voor medemenselijkheid, zoals D66 zegt.
0: Ja, dus het wordt toch wel een spannend debat. Jij gaat het volgen natuurlijk, dus we gaan je horen.
2: Vast.
0: Denk ik ook. Dankjewel, Lot.

band van Xander de Bousonier, die was in 1999 hard aan het werk voor een tweede album. Mooie ballads stonden erop, maar het was allemaal een beetje traag en er miste nog een hit. En gelukkig was daar een bandje van een zanger van een opkomend bandje uit Den Haag. Kane was dat. Ja? Dinant Woesthof was de zanger. Ja, en die zei, nou, ik wil wel helpen. Ik zing wel even een liedje. Ik ga even aan het werken, een liedje schrijven. Originele demo dit.

0: de tekst is hier en daar een beetje anders, maar het klinkt toch wel heel erg als wat het uiteindelijk is geworden. En ik hoorde Henk-Jan Smit, die was toen manager van beide bands. En die vertelde in een podcast over top 40 hits dat hij de demo helemaal verkeerd had begrepen. Want dat paparara papara, ja, dat is natuurlijk heel herkenbaar uit het nummer. Maar in zijn oren hadden dat eigenlijk blazers moeten zijn. Dus hij deed gewoon blazers na, trompetten, saxofoons. En ja, ze hadden die demo gehoord en dachten, nou, dat is leuk om gewoon lekker te zingen. Moest ik erg op lachen. Sander de Boussonnier, volume ja, blijf bij mij, hoorde je.
1: Ja, je kan nu ook weer gaan blazen, hè? 200 keer.
0: 200 keer gaan we blazen voor het jubileum van het de Stadsgehoorzaal in Leiden. Het gebouw bestaat maar liefst 200 jaar namelijk. Dat gaan we vieren samen met Monique Aalbers van die Stadsgehoorzaal.

0: gehoorzaal natuurlijk. Goedemorgen, Monique.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is een bijzonder gebouw. Het begon als een soort stadsvergaderzaal. Muziek kwam er ook al snel bij. Ja. Maar intussen heeft er echt van alles op het podium gestaan. Noem eens wat namen die daar op het podium hebben gestaan.
1: Pink Floyd, Golden Earring, die was 6 keer. U2, Metallica, ja. Motorhead, Tom O'Dell nog in april, jongstleden. Dus best wel veel grote namen, echt heel tof.
0: Ja, en aan de andere kant is er ook wel eens een hondenshow.
1: Ja, die was er ook. En een voetbalwedstrijd, de huishoudbeurs, de Leidato, die is ook een aantal keer bij ons in de stad Goorze geweest. Dus het is een heel multifunctioneel gebouw wat we hebben.
0: Ja, en het staat er inmiddels dus al 200 jaar. Als je daar dan doorheen loopt, voel je en ruik je die geschiedenis dan?
1: Wat mij betreft elke dag. Wij hebben onze kantoren daar ook op de tweede etage zitten. En als je zo langs die oude zaal loopt en ook de Breezaal aan de voorkant van het gebouw. Ja, dat zijn echt wel van die plekken waarvan je weet, hier is heel veel gebeurd. En hier zijn veel mensen uit Leiden geweest. En daar heb je bijna dat de muren praten, zeg maar.
2: Nou,
1: dat ademen.
2: Dat ben ik wel inderdaad benieuwd. Want kan je dan iets onthullen wat er gebeurd is? Heeft Bono bijvoorbeeld nog ergens een boodschap op de muur gekrabbeld? Of iets anders?
1: Ik heb het niet
0: gezien. Is het nog niet ontdekt?
1: Nee, voor mij niet. Nee.
0: Maar er moet toch wel eens wat bijzonders zijn gebeurd achter de schermen waar wij geen weet van hebben?
1: Maar dat is vaak ook wel achter de schermen wat gebeurt achter de schermen, steeds achter de schermen.
0: Heb je dat moeten ondertekenen toen je werd aangenomen? Of?
1: Dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee, volgens mij niet. Okay. Gewoon zoals normaal zeg maar bij een baan, dat je niet alles naar buiten brengt.
0: Ja.
1: Nee, de kleedkamers zijn de kleedkamers en die zijn echt van artiesten om zich voor te bereiden. Dus daar... Natuurlijk komen we er even langs om mensen gedachten te zeggen, maar dat zijn echt de plekken waar artiesten echt eventjes gezegd moeten kunnen concentreren. Dus daar weet ik ook niet alles van. Wat ze allemaal doen.
0: Het wordt ook wel de huiskamer van Leiden genoemd. Juist misschien omdat er zoveel gebeurt. Maar wat betekent die term voor jou? Waarom is dat zo'n huiskamer?
1: Omdat wij. We zijn een plek. We zijn een stichting, dus we hebben geen winstoogmerk. En we zijn een plek waar we echt willen dat ook heel Leiden, alle Leidenaren en de omstreken gebruik van kunnen maken. Dus dat is ook wel een soort missie van onze hele organisatie om te zorgen dat we zoveel mogelijk heel breed programma aanbieden. Maar ook wel heel gericht kijken van oké, wie missen we nou nog die hier nooit over de vloer komen. Dus ook die feestweek die we nu organiseren is echt wel gericht op oké, iets voor de kinderen, iets voor de hele stad. Vanuit zeg maar een beetje de meer 3 oktober aanpak. Dus echt een Leidsfeest, amateurbeoefenaars met de koren die we hebben in Leiden. Dus vanuit die hoek ook hebben we zo'n feestweek samengesteld. Maar ja.
2: Want die 3 oktobervereniging die is ook belangrijk voor jullie, hè? Want die is ook bij jullie 140 jaar geleden opgericht.
1: Ja, die is 140 jaar geleden in mei opgericht. En dat was in de Breezaal. Dus dat alleen al geeft wel aan. Dus het was een plek waar heel veel verenigingen samenkwamen, vergaderingen waren. En zo ook de 3 oktobervereniging. Dus we gaan gewoon samen terug in de geschiedenis. En samen met hen organiseren we ook aanstaande zaterdag het grote 200% Leidsfeest.
0: Ja, vandaag mogen dan inderdaad de scholieren komen. Je hebt alles wat eigenlijk. Hè. Dat staat ook allemaal op de website van de Stad Gehoorzaal. Ja. 200 jaar. Zijn jullie ook wel klaar voor de toekomst?
1: Gewoon eigenlijk door zoveel mogelijk te verduurzamen. We proberen echt een van de meest duurzame gebouwen, de theaters van Zuid-Holland te worden. Dus daar zijn we altijd heel druk mee bezig. Maar ook vooral echt kijken naar de functie van ons gebouw. Dus we zorgen dat we echt wel in contact blijven. Dat we een plek zijn waar het debat mag zijn. Waar alle perspectieven samen kunnen komen en gedeeld kunnen worden. Dus daar werken we hard aan. Ja.
0: Monique Albers van de Stad Gehoorzaal in Leiden. Een heel mooi feest gewenst.
1: Dankjewel. Thanks.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 19:30 is het nieuws met Reinhard Roemer.
9: Een van de 8 verdachten in de grote verkrachtingszaak waarbij vrouwen werden gedrogeerd en misbruikt komt uit Sassenheim. Hij zit met nog 3 andere verdachten vast. De zaak waar maanden door zedenrechercheurs aan is gewerkt draait om seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal via chatgroepen. Naast de verdachten uit Sassenheim zitten mannen uit Horst aan de Maas, Hulst en Sint-Willebrord in de cel. De gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie. Politiek verslaggever Lot van Bree over de vorderingen sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
10: Dinsdag is er een briefje verschenen van de informateur Ahmed Abu Taleb. En die schrijft dat de gesprekken in goede en constructieve sfeer verlopen. En dat er ook verschillende, ook lastige thema's al aan bod zijn gekomen. En dat iedereen er positief in staat.
9: Het kan er heet aan toe gaan straks, verwacht Lot van Bree.
10: Het debat is aangevraagd door Pro Den Haag. Ze zitten hebben natuurlijk nu nog wel wethouders in het college, maar het ziet er toch echt naar uit dat zij in de oppositie terechtkomen. Pro Den Haag en D66 die hebben de messen geslepen. Die zijn echt van plan om Hart voor Den Haag en de 3 andere partijen die aan de onderhandelingstafel zitten, toch hard aan te pakken op asiel.
9: D66 en Pro-Den Haag hebben inderdaad al aangekondigd met moties te komen om de positie van asielzoekers in de Haagse opvang veilig te stellen. Tegen een 24-jarige man is gisteren een taakstraf van 180 uur geëist vanwege de oudejaarsrellen van 2,5 jaar geleden in de Delftse Kriekstraat en Debussystraat. De boel liep die avond uit de hand toen de deuren van een supermarkt in de Kriekstraat werden opgeblazen. Agenten die de winkel wilden beschermen werden belaagd door tientallen vaak gemaskerde relschoppers. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tegen 3 andere verdachten die niet in de rechtbank in Den Haag aanwezig waren gisteren een half jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De verdachten zouden ook een schadevergoeding van €2.000 moeten betalen aan 3 agenten. Die werden getrakteerd op een spervuur aan vuurwerk. En 1 agent werd van zijn fiets getrapt. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
8: Reinoud, dankjewel. En Reinoud, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
8: Ja, wat gaat het weer doen vandaag?
11: Ja, het weer valt een beetje tegen. Het is bewolkt op dit moment. Er pakken zich wat buien samen op de Noordzee. Die komen eraan. Binnen een uurtje zal het ook in Den Haag en omgeving. En later ook wat dieper landinwaarts af en toe gaan regenen. En dat blijft een deel van de dag zo. Ik denk dat het in de loop van vanmiddag beter wordt. Dan trekken de actiefste buien naar het oosten toe weg. Kan trouwens lokaal onweer bijzitten. En dan zien we ook de zon van tijd tot tijd nog doorbreken. Verder heel opvallend vandaag de sterke wind. Aan zee wordt al af en toe een windkracht 7 gemeld. Dat is een harde wind. Een sterk vlagerige wind ook. En die houden we de rest van de dag. En dat bij temperaturen van 18 of 19 graden. Het is niet om over naar huis te schrijven.
8: Dankjewel, Reinoud. En er is geen verkeer.
9: Oh, dan ga ik afsluiten met de schitterende volzin. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: een van de nummers die we ook in de eeuwige roemlijst draaiden. Coldplay en Viva La Vida. En dan gaan we naar buiten, naar onze buitenpost. Tussen Maassluis en Delft, om precies te zijn. Want daar wordt een stukje geschiedenis opnieuw tot leven gebracht. Een historische trekschuit, de Gouden Leeuwin. Die volgt zaterdag de oude vaarroute die eeuwenlang werd gebruikt. Onder meer om snel verse vis naar de markt van Delft te krijgen. Ik heb hem alvast even opgezocht. Hij ziet er prachtig uit. Je gaat helemaal terug in de tijd als je hem ziet. En onze buitenpost Dennis van Schie, die mag alvast even op de boot kijken. Ja, Dennis, ik kan me voorstellen dat jij ook een beetje zo die oude geschiedenis opsnuift.
1: Absoluut. En het is ook zo dat de kleuren van het schip, die zijn ook echt al heel erg oud. Het schip zelf is een reconstructie. En het ziet er allemaal prachtig uit. We zitten nu in de eerste klasse van het schip. En we hebben ook een tonnetje haring meegenomen. Leo zit bij het raam.
2: Ja, zeker joh. De eerste klas mag achter glas naar buiten kijken. Ja. Daar is het anders, in de tweede klas.
1: Daar is het wat donkerder en wat armoediger. Maar goed, ja, het ziet er alsnog allemaal prachtig uit. We zitten op een trekschuit. Dat is de voorloper van het mobiele verkeer zoals we dat heden te dagen kennen. Zo'n trekschuit, waar werd die voor gebruikt?
2: Nou, het is vooral in de start voor goederen. En deze lijn, dus van Maassluis naar Delft, daar was vis een belangrijk element in om hem op tijdig op de Delftse markt te brengen. Ja. En heel belangrijk van die trekschuiten is dat ze betrouwbaar waren. Ze in de tijd, ze moesten in 2,5 uur moesten ze in Delft zijn. Ja, en voorheen met karren in de modder en de diligences in de modder. Dat lukte niet. Je had veel te veel tijd nodig. En je wist nooit van als het hard regent, dan zijn ze zo weg.
1: En het meest bijzondere is toch wel dat de aandrijving, hè, die gebeurt nog met paarden.
2: Ja. Dat doen wij ook. Zij het dat sinds vroeger zijn er heel wat meer bruggen en obstakels onderweg. Ja. Dus vanuit Maassluis moeten we toch eerst naar de A20 en Maasland gepasseerd zijn. Dan komt paard ervoor. Ja. En dat is, over het algemeen vinden de passagiers dat spectaculair.
1: Ja, want dat paard dat loopt dus over de wal. En ik zag ook al verderop in de Foppenpolder en ook bij de polder richting de Vlaardingenvaart, dat ook de bruggen helemaal aangepast zijn op dat er paarden langs kunnen lopen.
2: Ja, dat is de leuningen van de bruggen zijn aan de waterkant. Beginnen die leuningen helemaal onderaan in de grond. Ja. Om te verhinderen dat de treklijn, als daar geen spanning op stond, dat die erachter bleef haken. Want vroeger stond er één schipper op. En op het paard zat een jager, heette dat. Nou, dat waren meestal kinderen. Ja, die konden niet veel. Dus het moest allemaal beheersbaar zijn.
1: Ja, het is jammer dat we niet meer in 1650 leven. Dan hadden we het kunnen zien. Maar komende zaterdag dan is het opnieuw te zien, hè?
2: Nou, in 1650 hadden we geen radio.
1: Want jullie gaan met de trekschuit weer helemaal terug naar de oorspronkelijke halte, naar Delft, met paarden.
2: Ja, ja, dat, wij claimen daarbij eigenlijk dat de lijn begint in Maassluis. Mm-hmm. Maar de gemeente Delft heeft daar een hele dikke vinger in de pap gehad voor het aanleggen van de trekpaden. Dus over de Vlaardingenvaart en dan hier over de Trekvliet naar Maassluis. En vandaar voeren dus per dag 6 schepen. Ja. Enkele reis heen en weer. Dat is onvoorstelbaar dat je zo'n intensief netwerk had.
1: Ja, ineens een rit is dus komende zaterdagmorgen. En er gaat dan ook, net zoals nu, een tonnetje haring mee.
2: Jazeker, ja, ja. Ja, dat was echt een diepgewortelde wens van ons. De raison d'être is dat de verbinding tussen steden. Nou, die moeten we herstellen. En het heeft ons behoorlijk wat moeite gekost om alle bruggen te kunnen passeren. Want er zijn een paar bruggen aangelegd waarbij ze niet te lang nagedacht hebben over wat er allemaal onderdoor moest.
1: Nee. Nu is het zo dat de rit van zaterdag, hè, de vaart, die zal waarschijnlijk helemaal volgeboekt zijn. Maar de luisteraar kan vast nog wel een keertje mee, toch, op deze Gouden Leeuw?
2: Zeker, zeker. www.trekschuitmaassluis kan je boeken. Voor eens in de 14 dagen maken wij wat we noemen een dienstreis. En dan beginnen we echt in de markt in Delft.
1: In Maassluis.
2: Ja. En dan gaan de bruggen open. En als we dan Maasland gepasseerd zijn, dan begint het spektakel. Dan komt het paard ervoor. Dus aan een lijn van 40 meter. Dat is behoorlijk wat. En dan zo'n paard loopt net ietsje harder doorgaans dan onze wandeltempo. Dus dat is aanpoten voor de... Ja.
1: Nou, we gaan het zien. Zaterdagochtend gaat de vaart van start vanaf de plek hier in Maasland. Hè, maar officieel vanuit Maassluis richting Delft, de buitentuinen. We gaan het zien, Leo. Dank je wel.
2: Graag gedaan. En welkom aan boord als jullie gelegenheid hebben.
0: Mooi, ja. Leuk. Het is een historische rit daar. Zaterdag en ook later dus kan je zelf ook nog een keer mee met de Gouden Leeuwin.

0: Deze band komt uit de plaats waar de trekschuit naar onderweg is. Delft, T-Set en She Likes Wheat. En we hebben een kaartje gekregen. Meer jouw eerste Westervakken kaartje.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat is toch leuk. Even openmaken en... Oh, dit is wel bijzonder.
1: Ik hou zo van post.
0: Ja, dit is een beetje gek, maar... Het is nog, even kijken, 204 dagen, maar het is een kerstkaart.
1: Een kerstkaart?
0: Ja, er staat een kerstboom met echte kaarsen. Ja. Die branden. Het is wel getekend hoor, het is allemaal veilig. En die staat op de voorkant en het is een heel verhaal. Hallo Jorinda en meer, geschreven op 2 juni. Hier een kaartje even van mij, Shakos. Jullie doen het leuk achter de micro. Puikenmuziek, vaak om mee te zingen. Weten jullie de titel van een plaat die op de voorkant van deze kaart zou kunnen afleiden. Denk aan de komende maanden die flink warm kunnen worden. Het is een Hollands duo. Ik dacht eerst zet een kaars voor mijn raam vannacht, maar dat is geen duo.
1: Dat is
0: op de Nijs.
1: Dat is een moeilijke vraag.
0: Reinoud, jij weet nog wel dingen.
1: Reinoud weet dingen. Maar het is dus een boom, een kerstboom met sneeuw en kaarsen.
0: Ja. En het heeft met de warmte van komende maanden te maken.
1: Nee, dus dat is ook niet Sjaak Bram met de boom staat in de kamer. Want dat is ook. Sjaak is wel, klinkt als twee, maar is er uiteindelijk toch altijd maar eentje.
0: Deze kaart is natuurlijk ook van Sjaak. Ik zal het maar zeggen. Oh ja, dat is wel fijn. Oh. Jij hebt ook geen idee, hè, Reinoud? Nee, geen idee. Het is. Ik weet niet, misschien ken jij het, Reinoud. Het is dit nummer. In augustus.
2: Dat verklaart die sneeuw op die takken op die kaart. Ja,
0: precies.
2: Die gaat smelten.
0: Het is Frank en Mireia.
2: Mirella.
0: Mirella. Ja. Ja. En het is gezongen dus door Frank en...
2: Mirella.
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee. Nee, want er zijn dus meerdere Mirella's geweest. En dit is gewoon Marjan.
2: Frank en Marjan. Ja, daar heb Frank ik ook singeltjes van.
0: Het duo is gewoon Frank en Mirella. Ja. Ja. Ja, wat leuk, Sjaak. Goeie tip. Ik kende het nummer helemaal niet. Maar zo leren we eens wat. Sjaak Pegels uitschravendeel. Dankjewel voor je kaartje.
3: De WWWK Bokaal.
0: Ja, we gaan vanaf volgende week gaan we voetballen. Het WK gaat beginnen natuurlijk. Nederland vertrekt vandaag naar Amerika. Met goede moed hopen we maar een beetje. Hè, na de verloren oefenwedstrijd van gisteren.
1: Ze zijn getergd, dus ze gaan ervoor.
0: Snel vergeten. Maar we gaan zelf ook een WK spelen.
1: We gaan een heel mooie wedstrijd doen. We hebben hier ballen liggen. Omroep West ballen voetballen in de rood-wit-blauwe kleur van Omroep West. Maar ook natuurlijk de Hollandse kleuren. Ons logo staat er prachtig op. En die bal is rond en die kan je gaan hoog houden.
0: De bal is rond.
1: Nee, maar ik ben een rugbier, dus daar
0: Mirjam
1: is de bal ovaal.
0: De bal is rond.
1: Nee, bij rugby is de bal ovaal, dus ik ben niet helemaal raar.
0: Jongen.
1: Die ronde bal, die kan je gaan hoog houden. En hoe meer je hem hoog houdt, hoe hoger je op de ranglijst kan komen. En uiteindelijk die mooie WWWWK-bokaal kan winnen. Maar die bal, die wordt meegenomen voor jou, die mag jij houden. Want eigenlijk alleen als jij je al opgeeft om mee te doen en één keer met je voet die bal even raakt, zodat hij vloep omhoog gaat, kan jij dus die bal winnen. Wij komen langs elke dag om 20:50. Zie je of Gwen of Erik of Dennis of Aniek. Nou,
0: Bob natuurlijk. Bob komt weer terug straks
1: Bob,
0: van vakantie.
1: Als hij weer terug is, nou, dat wordt helemaal hilarisch. Kom bij je langs om met jou de bal hoog te houden. En hoe geef jij je op? Je appt me nu op 070-307-8080. Geef je adresgegevens door en ik neem contact op. Of stuur even een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En je kan ook iemand anders opgeven natuurlijk. Hè? Misschien heb je wel een kleinzoon of je buurmeisje die op voetbal zit. En die denkt, nou, die kan ik wel even in gaan zetten voor deze wedstrijd. Die kan dat goed. En dan hebben we die bal alvast binnen. En misschien gaat ze er dan ook wel vandoor met dus de bokaal.
1: Met die hele mooie, grote, kleine, bijzondere bokaal.
0: Heeft elk voordeel ook zijn nadeel?
1: Elk voordeel heeft zijn nadeel.
0: Ja.
1: Maar elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ook. Ja. Ja, zie je nou wel. Er zit stiekem gewoon een voetbalanalist in jou.
1: Ik ga het leren.
0: In de leer bij Martin Bruin. Die is er vandaag natuurlijk weer bij. Hij durft niet deze kant op te komen vanwege de regen. Dus we gaan hem bellen. Whitney Houston hoor je in West wordt wakker. All at once.

0: zeg even klaar. Whitney Houston en All at Once uit 1985. Hij gaat er zo weer uit.
1: De mok.
0: Hij komt per spoor naar je toe. Als je belt na 8 uur naar 070-390-5454. En dan krijg je Guus Meeuwis er gratis bij. Daar weet hij zelf niks van trouwens.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: En hoe komen we aan meer stroom? Stedin, die heeft er wel een idee voor. En Martin Bruin komt gewoon binnen. Ik moest hem bellen, zei hij, maar hij is er toch gewoon. Is het nieuws met Reinhard Roemer.
16: Een van de verdachten in de grote verkrachtingszaak waarbij vrouwen werden gedrogeerd en misbruikt komt uit Sassenheim. Hij zit met nog 3 andere verdachten vast. De zaak draait om seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal via chatgroepen. De gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie na de verkiezingen van maart. Richard de Mos van de grootste partij, Hart voor Den Haag, hoopt een coalitie te vormen met CDA, VVD en DENK. 2 andere partijen, Pro-Den Haag en D66, hebben al aangekondigd met moties te komen om de positie van asielzoekers in de Haagse opvang veilig te stellen. En tegen een 24-jarige man is gisteren een taakstraf van 180 uur geëist vanwege de oudejaarsrellen van 2,5 jaar geleden in de Delftse Griekstraat en Debussystraat. Tegen 3 andere verdachten die niet in de rechtbank in Den Haag waren eiste het OM een half jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, en het betalen van een schadevergoeding aan 3 agenten. Meer regio nieuws 8:30 nu, het overige nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
18: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
17: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
19: 6, 5, 4, 3.
20: Ho, ho, ho, ho.
17: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Tim Schaap bij de ANWB.
21: De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat te merken. Al staan er vooral veel files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Ook de A20 naar Hoek van Holland staat erbij. Voor Nieuwekerk aan den IJssel net geen 5 minuten. En dan de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de N457, 2 kilometer en 5 minuten.
22: Installatiebureau van Ginderen.
23: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
26: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Het wordt twee keer een hit in Nederland. En twee keer van de Kinks. Dit is de studioversie uit 1970. En later ook nog met de live versie. Ze kwamen allebei op nummer 1. Westwoord.

0: Ja, hij gaat er weer uit, die prachtige mok die we hier hebben. En ja, hij valt goed in de smaak, hè, bij onze luisteraars.
1: Hij is populair, hij heeft een schattig oortje. En ik ga de doos wel weer bedroedelen en versieren als je hem wint. Zodat je hem mooi afgeleverd krijgt. En het zijn er nog maar twee, hè?
0: Ja, nog twee inderdaad, want daarna gaan we helemaal in de WK-sferen. Dus als je hem nog wil hebben, dan is dit het moment om te bellen. Naar 070-390-5454. 070-390-5454. En misschien is die mok dan wel voor jou. En dan gaan we even kijken wie we aan de lijn krijgen. Goedemorgen, met wie?
2: Met Herm-Jan Stapper.
0: Dag Herm-Jan, goedemorgen. Hoe is het met je?
2: Best.
0: Ja?
2: Ja?
0: Heb je al wat gedaan vanmorgen of kom je net je bed uit?
2: Oh, ik ben net aan het eten, dus...
0: Wat ligt er op het bord?
2: Nou, gewoon boterham worst.
1: En maar vooral, wat drink je en waaruit drink je het, Herm-Jan?
2: Nou, wat denk je van jullie mok?
0: Heb je er al een eigenlijk, de oude mok?
2: De oude mok, zeg maar.
0: Ja.
2: Mijn koffie.
0: Dus er is wel tijd voor een nieuwe mok.
2: Ja, kan.
0: Ja, nou, ik heb goed nieuws, Herm-Jan, want deze prachtige nieuwe mok, die is voor jou.
2: Ah, en hoe is het met die andere collega van je?
0: Met Cheers, ja, gaat hartstikke goed. We hebben al lekker geluncht deze week samen, dus we zien elkaar nog wel, hoor. Maar hij is even lekker aan het uitrusten, dus hij slaapt nu nog, denk ik.
2: Ja, en meer?
1: Gaat goed. Ja, ik ben aan het genieten. Ik vind het hartstikke leuk hier om samen met Jorinda en Martin hier elke ochtend te zitten.
2: Ja, dat mag ik even weten.
0: Ja, nou, dan heb nou, je dat lief. Met deze. Weet je het. En we gaan het helemaal regelen. Meer die spreek je zo nog even om alles af te spreken. Veel plezier ermee, hè?
2: Ja hoor.
0: Oké, doeg.
1: Doei.
0: Ja, dan gaan wij naar het nieuws van vandaag. Een volle stroomnet, dat zorgt op veel plekken voor problemen. We horen eigenlijk niks anders meer, hè, in het nieuws. Bedrijven krijgen geen aansluiting meer. Nieuwe woningen zijn een probleem. En als je een warmtepomp wil, dan moet je bidden en smeken voor een beetje extra stroom. Maar in Den Haag is een opvallende oplossing gevonden. Twee grote rijkskantoren aan het Parnassusplein gaan hun elektriciteitsaansluitingen combineren. Wat dat precies betekent, dat vragen we aan Maarten Bijl. Hij is regiodirecteur van Stedin. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je herkent de krantenkoppen wel die ik net noemde, denk ik. Want het is echt een groot probleem, hè, dat overvolle stroomnet.
3: Ja, zeker. De huishoudens merken hier wellicht nog niet veel van. De stroom doet het ook vandaag en vanochtend en dat doet het vanavond ook. Maar er staan gewoon heel veel bedrijven op de wachtlijst die willen uitbreiden of die willen verhuizen. Ja, en dat is echt een heel groot maatschappelijk en economisch probleem.
0: En waarom is dat zo moeilijk op te lossen?
3: Nou, we gaan heel veel elektriciteit met elkaar gebruiken de komende jaren. En wij kunnen dat eigenlijk, dat net moet eigenlijk uitgebreid worden. En dat kunnen wij niet snel genoeg bijbenen met de enorme vraag naar elektriciteit. En daarom moeten wij nu partij op de wachtlijst zetten, zodat we ondertussen gewoon wel van dit stroomnet gebruik kunnen blijven maken.
0: Ja, en creatief nadenken, want daar gaat het nu wel een beetje om, hè, met die twee ministeries. Het gaat om volksgezondheid en die van sociale zaken. Hoe gaan die twee samenwerken?
3: Ja, het stroomnet is goed te vergelijken met de weg. En deze twee partijen, deze twee gebouwen, die zitten eigenlijk aan dezelfde weg, aan dezelfde kabel. Alleen die kunnen niet tegelijkertijd op dat net. Net als met een auto, als je daar te veel auto's op de weg zet, dan komt er een file. En dat geldt ook voor die kabel. En dan wat ze hebben gezegd is van, nou, als jij nou eerst gaat, dan ga ik op een later moment op de dag. En zo maken ze die piek op dat net, hè, want dat is de kwetsbare punt. Maken ze niet groter. En maken ze onderling afspraken van wie wanneer stroom verbruikt, zodat het net niet overbelast raakt.
0: En is het dan letterlijk dat in het ene ministerie de ambtenaren om 7 uur 's ochtends beginnen en de andere pas om 12 uur 's middags binnenkomen? Moet ik daaraan denken?
3: Nou, nee, dat niet, heb ik begrepen van Eneco en het Rijksvastgoedbedrijf, die dit hebben bedacht en wij hebben gefaciliteerd. Wat zij doen is dan met warmtebuffers, hè, want het gaat om de warmtevoorziening van die gebouwen en de koude voorziening, om die warmtebuffers en koude buffers te vullen op momenten dat dat de ander dat niet doet. En zo kunnen ze het comfort in de gebouwen, als het goed is, behouden. En merken mensen daar niks van. Het gaat echt om de timing. Wanneer ga je van het net gebruik maken En wanneer ga je er weer af?
0: Ja, en wat is nu het voordeel hiervan? Is dat juist een voordeel voor die ministeries? Of kunnen er daardoor, is er daardoor verlichting voor het energienet juist eromheen, zeg maar, voor de anderen?
3: Dit is vooral dat het zaken mogelijk maakt op de ministeries. Want ze wilden verduurzamen. Dus er moest een extra warmtepomp bij geplaatst worden. Die geen gas gebruikt, maar elektriciteit. Nou, en dat kon niet, omdat die stroomaansluiting die mocht niet groeien. Omdat er een wachtlijst geldt. En die hebben ze toch op deze manier weten in te passen. Dat er geen extra belasting is op het net. Maar het wel mogelijk was om hier de gasketel te verwijderen. En een warmtepomp te installeren.
0: Ja, dit is dan.
3: Dat is iets wat schaalbaar is. Dus wat we op meerdere plekken verwachten. Dat zien we ook op bedrijventerreinen. Waar partijen onderling zeggen van, nou, als jullie de auto's 's ochtends laden, dan laden wij ze 's middags. En want wij hebben ze pas in de avond nodig. Hè. Dat soort slimme oplossingen zien we steeds meer. Dat is nog spaarzaam. Dat gebeurt nog niet heel veel. Maar dat is wel.

0: Je kan je afvragen of je tot dat eeuwig moet uitbreiden. Het is altijd goed om te kijken van, moet ik nu echt mijn auto laden? Dat je je oven aanzet als je avond wil eten, dat snap ik heel goed. Maar die auto bijvoorbeeld, die kan misschien naar de nacht. Dan kan die daar laden. Of dat er een wasmachine overdag draait in plaats van als ook de oven aanstaat. Hè. Daar komen we eigenlijk niet meer vanaf en daar gaan we naartoe. Dus het is geen tijdelijke maatregel, maar ook een beetje onderdeel van de toekomst.
1: Maarten Bel van Stedin, dankjewel voor je tijd en je uitleg.
0: Graag gedaan.
2: De dag begint en ben je druk of vrij?
1: Ja, ontzettend druk.
2: Best wat wakker, we praten je even bij.
1: Ik zet hier het licht even aan, want dan kan het op de redactie weer uit.
2: Dit is Radio.
1: Vinden ze vast niet erg.

0: Ed Sheeran en Sapphire. Ja, we gaan het over deze vervelende dieren hebben. De gilpoothoornaar, ook wel bekend als de Aziatische hoornaar. Die rukt op in Nederland. Gemeenten die plaatsen vallen. Imkers die slaan alarm. En op sociale media verschijnen geregeld waarschuwingen voor het insect. Een exotische wespensoort wordt afgeschilderd als een soort horrorwesp. Hij is ook groter dan degene die we hier in Nederland al eerder kenden. Maar is dat eigenlijk ook wel zo? We vragen het aan insectendeskundige Aglaria. Aglaia Bauma van Naturalis in Leiden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de Aziatische hoornaar. Ik heb eigenlijk overal gehoord. Ja, dat is heel gevaarlijk. Daar moet je vanaf blijven. We moeten hem wegjagen. Hij moet Nederland uit. Vind je dat ook?
1: Ja. Nou ja, het zou beter zijn als ze nooit Nederland binnen was gekomen. Maar dat is gebeurd. Die krijgen we niet meer weg. Maar zo gevaarlijk is het dier niet. Niet voor mensen. Hè. Je zei van ja, dat is een hele grote wesp. Maar onze

0: inheemse Europese hornaar is groter. Het is wel groter dan limonadewespen, zeg maar.
1: Ja, waarom zijn we er dan zo bang voor die Aziatische hornaar?
0: Nou ja, het is een exoot, dus ze hoort hier niet. En dat betekent dat ecosystemen een tijd in de war zullen zijn. Maar goed, uiteindelijk zal dat wel goed komen. Alleen er wordt ontzettend alarm geslagen door imkers. Want die schildpoothornaar die houdt erg van ja, eigenlijk allerlei insecten waar er veel van is. En we hebben in Nederland ontzettend veel honingbijen. Dus ja, daar jagen ze op.
1: Ja, en dan vreten ze die bijenkasten, die vreten ze bijna leeg.
0: Nou nee, dat is echt overdreven. Ze vreten bijenkasten helemaal niet leeg. Maar wat ze wel doen, is ze gaan voor die kasten hangen. En bijenvolken, zeker volkeren die al verzwakt zijn, die durven niet meer uit te vliegen. Ja, en dan halen ze geen stuifmeel voor voorraad. En dan kunnen ze uiteindelijk de winter niet overleven. Ja. Maar ja, daar valt van alles tegen te doen. Maar verder is het geen gevaarlijke wesp. Het is eigenlijk alleen maar voor imkers vervelend.
1: Ja, we moeten ze ook een beetje accepteren, hoor ik jou zeggen, dat ze er nu eenmaal zijn.
0: Ja, nou ja, eigenlijk alles wat je nu probeert om de soort nog te bestrijden is eigenlijk alleen maar schadelijk voor de biodiversiteit. Hè? Mensen gebruiken vallen, maar daar komt van alles in. Ze worden selectief genoemd, maar die selectiviteit is nooit aangetoond. En ik heb gezien dat er van alles in komt. Vliegen en vlinders, maar ook onze inheemse Europese hornaar. Dus ja, het middel is dan erger dan de kwaal.
1: Ja, er zijn in onze regio alleen al, in de regio van West, 750 vallen die zijn opgehangen en neergezet voor die hoornaar. Maar daar schrik jij juist van dus. Dat moet je dus absoluut niet doen.
0: Ik vind dat een heel erg slecht idee. Zoals gezegd, er kan van alles inkomen. Maar ook afgezien daarvan denk ik dat de kosten hiervan echt bizar hoog zijn. He, 750 vallen, ik weet niet wat ze kosten. Maar als alle gemeenten dat zouden doen, dan zouden die kosten van de bestrijding de kosten die die schildpoothornaar eigenlijk veroorzaakt, namelijk aan bijen. En dat hebben we berekend, dat is ongeveer per jaar landelijk €500.000. Nou, laat dat 1 miljoen zijn. Al die vallen plaatsen in al die gemeenten, dat kost veel meer geld. Dus dat is een beetje raar.
1: Wat gebeurt er als je wordt gestoken door een Aziatische hornaar?
0: Precies hetzelfde als met elke andere wesp. Als je gewoon niet allergisch bent, ja, dan krijg je een bult. Dat doet pijn en na een paar dagen is het weer weg. En als je allergisch bent, ja, dan wordt het gevaarlijk. Maar dat geldt ook voor limonadewespen en dat geldt ook voor Europese hoorn. Dat gif is ongeveer hetzelfde. Dus als je allergisch bent voor het een, ben je dat ook voor de ander.
1: Ja, en als je gewoon rustig blijft en hè, we zijn altijd een beetje bang voor wespen, dus dan gaan we wild om ons heen slaan. Maar als je dat niet doet, ja, reageren ze dan ook gewoon hetzelfde als een normale wesp? Dus dat ze je met rust laten?
0: Als je om je heen gaat slaan, dan zullen ze je niet met rust laten. Maar nee. Als jij niks doet, ja. Nee, precies. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in ons. Het zijn ook geen dieren die naar terrasjes komen. Ze zijn heel druk bezig met jagen op andere insecten om aan hun larven te voeren. Of om kadavers op te ruimen. Dat doen ook eigenlijk alle wespen wel. En ja, dat vlees voeren ze aan de larven in het nest. Verder zijn ze niet in ons geïnteresseerd.
1: Nee, waarom? Hoe komt het dan, denk je, dat dat het zo in het nieuws ook komt? Hè? Dat het van die verschrikkelijke beesten zijn?
0: Is ja, mensen.
1: Een soort lobby dan?
0: Ja, ik denk dat er een imkerlobby achter zit. En mensen hebben graag een gezamenlijke vijand. Hè? Je kan je voorstellen, zeker als het wat minder nieuws is, omdat het zomer is. En dan kunnen we met z'n allen huiveren om een horrorwesp. Wat het gewoon totaal niet is. Het is gewoon een heel normale wesp. Alleen het is een exotische wesp. Ja, de soort hier niet. Maar ze doet verder niet heel veel meer kwaad dan. Ja, welke andere wesp dan ook. Geen enkele eigenlijk.
1: Ja, het klinkt wel lekker, de horrorwesp, maar er is dus niks van waar. Ik ben wel gerustgesteld voor de komende zomer, moet ik zeggen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee.
0: Fijn.
1: Aglaya Bauma van Naturalis, heel erg bedankt voor je uitleg.
0: Geen dank.
1: Dag.
0: Dag.
1: Nou, voor de hoornaar niet te stoppen en ook de music niet. Jarbo and Peoples is dit.

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
7: 8:58 is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Een van de 8 verdachten in de grote verkrachtingszaak, waarbij vrouwen werden gedrogeerd en misbruikt, komt uit Sassenheim. Hij zit met nog 3 andere verdachten vast. De zaak waar maanden door zedenrechercheurs aan is gewerkt draait om seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal via chatgroepen. De slachtoffers zouden door hun partner eerst zijn gedrogeerd. In besloten chatgroepen gaven mannen vervolgens elkaar ook tips om zulke misdaden te plegen, zegt het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
9: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een 3-tal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
8: En met dat next level bedoelt het teamlid dat zelfs doorgewinterde en geharde zedenrechercheurs stilvielen bij het zien van de beelden. De 4 verdachten die vastzitten komen behalve uit Sassenheim, uit Horst aan de Maas, Sint-Willebord en Hulst. Samen met 4 andere Nederlandse steden begint Leiden een project om dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek te helpen. Het initiatief komt van woningcorporatie Portaal en Housing First Nederland. Mitte Biermans van Housing First vertelt hoe ze ervoor willen zorgen dat dakloze jongeren versneld een woning vinden.
10: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
8: Naast Leiden gaat het om Nijmegen, Arnhem, Amersfoort en Utrecht. Ze roepen andere steden op om zich aan te sluiten bij het huisvestingsproject voor jonge daklozen. In Nederland leven naar schatting zo'n 20.000 jongeren zonder vast dak boven hun hoofd. De gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie. Politiek verslaggever Lot van Bree over de vorderingen sinds de gemeenteraadsverkiezingen.
11: Dinsdag is er een briefje verschenen van de informateur Ahmed Abu Taleb. En die schrijft dat de gesprekken in goede en constructieve sfeer verlopen. En dat er ook verschillende, ook lastige thema's al aan bod zijn gekomen. En dat iedereen er positief in staat.
8: En het kan er flink aan toe gaan, verwacht Lot van Bree.
11: Het debat is aangevraagd door Pro Den Haag. Ze zitten nu natuurlijk, hebben natuurlijk nu nog wel wethouders in het college. Maar ja, het ziet er toch echt naar uit dat zij in de oppositie terechtkomen. Pro Den Haag en D66 die hebben de messen geslepen. Die zijn echt van plan om Hart voor Den Haag en de drie andere partijen die aan de onderhandelingstafel zitten, toch hard aan te pakken op asiel.
8: En een flinke tak die vermoedelijk door de harde wind afbrak heeft vannacht op de Haagse Sportlaan voor wat schade en overlast gezorgd. De tak kwam volgens lokale media op een fiets en een geparkeerde auto terecht en belandde deels op de weg. Met twee kettingzagen heeft de brandweer de forse tak weggehaald en in stukken gezaagd.
7: Dan gaan we naar die andere Reinoud van der Born. Ja, heb je nog een beetje een lichtpuntje voor me?
12: Jazeker, heb ik dat. Nee, dat lichtpuntje dat is meteen morgen al. Vandaag eigenlijk ook wel later in de middag. Nu trekken een paar buien het land op. Dat zijn de buien waar we de rest van de ochtend nog mee bezig zijn. Kan lokaal onweer inzitten, maar ze trekken weg. En dan komt vanmiddag de zon er vaker door. Dan valt er nog een lokale bui. Verder nog steeds die straffe wind waar Reinoud het ook wel over had. En vandaag temperaturen van zo'n 18, 19 graden. Het lichtpunt is morgen. Dan liggen de meeste buien boven het oosten en zuiden van Nederland en later Den Haag en de rest van de regio ongemoeid. Daardoor morgen veel meer zon en een iets hogere temperatuur. En ook in het weekend en in de eerste dagen van de nieuwe week is het nog steeds licht wisselvallig. Dat betekent gelukkig ook geregeld de zon erbij en het wordt nog ietsje warmer.
7: En er staan ook nog files. Bij de ANWB zit Tim Schaap.
13: Jazeker, goedemorgen Jorina. Het is hier en daar aansluiten. Het is een drukke ochtendspits, maar echte bijzonderheden blijven gelukkig nog wel uit. Bovenaan de Schipholtunnel in de A4, als je onderweg bent naar Amsterdam, daar staan te hoge vrachtwagen voor. Die is tijdelijk dus dicht, meestal duurt het daar niet al te lang. Verder de files van 10 minuten of langer, bijvoorbeeld op de A4 naar Rotterdam voor de Keteltunnel, net geen 10 minuutjes eigenlijk. Dan de A12 richting Utrecht, file tussen Gouda en De Meern, over twee trajecten, in totaal ongeveer 25 minuten oponthoud. En op de A12 de Utrechtse baan, dus de stad in, file voor Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 3 kilometer. Je doet er een kwartier langer over dan gebruikelijk.
7: Tim, dankjewel.
13: Graag gedaan weer.
8: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West teletext en omroepwest.nl.
14: West wordt wakker.

0: We zijn niet aan speaking terms. Cliff Richard hoor je in West wordt wakker.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Nou, gelukkig met Martin. Wel goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen, lieve Jorinda.
0: Goedemorgen.
2: Raar hè, dat ik nou ineens tegen jou kan zeggen... Goedemorgen, lieve Jorinda. Nou, normaal moet ik zeggen, hi, cheert.
0: Ja. Ja, ben je er een beetje aan gewend?
2: Jawel, jawel.
0: Ben je nog een beetje... Praat je nog wel met cheert? Zijn jullie nog wel on speaking terms?
2: Ja hoor, zo af en toe app ik hem even.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, op welke tram je nou weer zit.
0: Ja, we gaan het over het Nederlands elftal hebben. Ja. De uitzwaaiwedstrijd. Ja, dat viel even tegen, Mart.
2: Ja, het voetbal op zich vond ik nog best wel wat redelijk. Maar een paar domme fouten. Vooral bij die goal. Je weet dat Moussa alleen maar met zijn linkerbeen kan schoppen. Hè? Met zijn rechterbeen schopt hij de cornervlag nog niet weg. En dan zie je die bek, die zie je wachten op hem. Je wacht op die beweging van Moussa. Maak een beweging naar rechts. En dan komt je boven zijn linkerpoot en schiet hij hem geweldig de kruising in.
0: Mooi doelpunt, ja.
2: Eerlijk is eerlijk, kansloos voor de keeper. Maar ja, op dat niveau vind ik, mag je die fouten niet maken. Het enige waar ik mij wel aan geërgerd heb gisteravond is aan het wisselbeleid. Ik bedoel, je speelt nog één oefenwedstrijd. En ja, dan denk ik van in deze wedstrijd, voor eigen publiek, dan moet je zo lang mogelijk met je sterkste elftal, of met jouw, in principe jouw gedachten, de basis, moet je blijven voetballen. En daar had ik wat moeite mee.
0: Zo'n beetje iedereen is gewisseld, hè, bijna.
2: Ja en dat zet geen zolen aan de dijk. Want als je een systeem wil voetballen, of je wil aan elkaar gewend raken, ja, dan ga je geen 9 of 10 keer wisselen. Dan,
0: Ja, Donjel Malen die mocht starten hè, in het spits. Ja. Omdat Memphis Depay nog niet helemaal fit is. Wat vond je van Malen?
2: Ja, hij miste een paar opgelegde kansen. Dat is jammer. Maar
0: hij creëerde wel veel.
2: Hij creëerde veel. Hij is in beweging. Hij is moeilijk af te stoppen. Ik geef hem toch nog steeds het voordeel van de twijfel boven Depay. Want ja, die man die daar ben ik niet zo gelukkig mee.
0: Summerville wil ik nog even tegen je aanhouden. Die had zijn debuut gisteren.
2: Ik vond hem vooral de eerste helft uitstekend voetballen. Hij deed precies datgene wat hij... Hij was veel sneller dan zijn bek. Goede voorzetten. Af en toe een mistertje. Maar het is een debutant. Ik geef hem het voordeel van de twijfel.
0: Ronald Koeman, de bondscoach, die baalt ervan. Laten we even luisteren.
3: We gingen daarna, en zeker in de tweede helft, moeilijke voetballen en vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Hè, op 50-50 ballen in het middenveld. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
0: Ja, te lief zijn ze.
2: Ja. Kijk, we gaan eigenlijk naar dat WK toe. En daar heb je niks te zoeken als je lief bent. Dan moet je keihard wezen, meedogenloos wezen. En dat ontbrak gisteravond een beetje.
0: Ja, maakt het uit eigenlijk dat we hebben verloren?
2: Nee, kijk, ik zag een andere oefenwedstrijd en Italië gaat allemaal niet daarheen. Maar Italië-Luxemburg 1-0. Dan denk ik, joh, dit zijn oefenwedstrijden, einde van het seizoen. De mensen zijn een beetje uitgepierd. En dan moet je daar, van die uitslag moet je eigenlijk niks aantrekken.
0: Nee, deze fans die gaan gewoon mee naar Amerika. Laten we ook even luisteren.
4: Woensdag vertrekken we, dus we zijn in volle ornaten.
5: Wat denken jullie ervan? Ik denk dat je zo min mogelijk moet denken en zoveel mogelijk moet hopen. We hebben kaarten voor alle wedstrijden. Dus we hopen dat ze zo ver mogelijk komen.
0: Ja, jaloers?
2: Nou nee, maar deze meneer is geen buschauffeur. Als ik de prijzen van de kaartjes hoor, dan denk ik dat deze meneer geen buschauffeur is.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat is echt schandalig, hè, de prijzen. En dan moet je alles, een ticket en alles moet je ook nog betalen natuurlijk.
2: Ja, dat is onvoorstelbaar.
0: We gaan naar het basketbal. ZZ Leiden die gaat voor het kampioenschap, maar niet goed gestart.
2: Nee. Niet goed gezorgd, ze hebben verloren. En ja, maar ik had basketbal in een andere trant. Hè, want uit WK 3-3.
0: Oh ja, ik zet helemaal in de ZZ Leiden.
2: Maar ZZ Leiden, ze zijn er niet goed aan begonnen. Ik heb er wel gelezen dat ze verloren hebben.
0: Ja.
2: Maar in het 3-3 basketbal, we stonden bovenaan. Toen moesten we eerst tegen Japan. We wonnen met 21-14. Dus, maar ja, ook Duitsland won. Dus allebei de koplopers. En helaas, de Duitsers waren ons de baas. En Nederland moet nu naar de tussenronde. En Duitsland gaat naar de finale ronde.
0: De Giro voor de vrouwen?
2: Ja, het is Demi. Gisteren was het Demi Vollering en Anna van der Breggen. Kijk, Van der Breggen die stond bovenaan. En Demi Vollering wilde in die zware bergetappen wilde ze een aanval plaatsen. Maar ze gaf geen krimp Anna van der Breggen. Alleen toen ze eenmaal boven waren in de sprint, verloor ze van Demi Vollering. Maar ze blijft nog keurig aan de leiding.
0: En dan wordt er ook nog gevolleybald.
2: Ja, er wordt nog gevolleybald. Want gisteren is het de Nations League voor de dames begonnen. En Nederland is toch een kandidaat. Staat op de 8e wereldranglijst. Maar helaas, ze verloren met 3-1 bij grootmacht Brazilië. En met de wedstrijden tegen Turkije, nummer 3. En Italië, titelverdediger, nummer 1 in het vooruitzicht. Ja, is dat geen goed begin?
0: Nee, nou, bij niks eigenlijk een goed begin. Dat is wel een beetje de rode lijn van dit sportblok.
2: Ja, je zou bijna denken dat je eerder komt.
0: Die blijft nog lekker thuis. Maar ik zal wel dit liedje voor hem draaien, want hij is natuurlijk een enorm fan van Kim Wilde. Over een maandje ongeveer, dan gaan we het samen heen naar
2: Heet
0: Kim.
2: Heet ze Kim Wilde?
0: Ze heet Kim Wilde.
2: Oh, ik dacht dat het de wilde Kim was.
0: In Duitsland, in het stadion van Schalke 04 gaan we.
2: Oh ja, dat is mooi, daar ben ik geweest.
0: You came.

0: Werkzaamheden die kunnen wel eens uitlopen, maar in Maasland en Schipluiden, daar kan het wel heel erg gaan uitlopen. Sinds augustus 2024, onthoud dat jaartal even, is er groot onderhoud gestart aan de N468 tussen Maasland en de A4 bij Schipluiden. Die werkzaamheden die zouden wel even duren. Het zou namelijk zo in 2027 of 2028 klaar zijn, maar ze lopen nu dus opnieuw vertraging op. Buitenpost Dennis van Schie, die staat daar langs die route. Ja, waar zijn ze nou mee bezig daar eigenlijk?
1: Ja, ze zijn van alles aan het doen. Ze zijn de weg aan het verbeteren, ze zijn de kaders aan het verbeteren. En iemand die dat nog veel beter weet dan ik, dat is de aanwonende Ed Roeling. Sinds 2 weken ook wethouder van Midden-Delfland. Ed, wat zijn ze nu precies aan het doen?
2: Dat is voor ons ook een grote vraag. Communicatie, met name richting gemeente, dat blijft achter. Oorspronkelijk was het natuurlijk het plan om een volledige reconstructie aan te brengen. En daarbij is ooit een tijdspad afgesproken. En vandaar dat we hier staan. De tijdspad wordt niet nageleefd.
1: Het gaat in 2029 allemaal pas open. Hoe heb jij dat te horen gekregen?
2: Nou, letterlijk via de krant. We hadden afgelopen dinsdag een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis over dit project voor de aanwonenden en omwonenden. En toen ging er een gerucht dat er mogelijk sprake zou zijn van een vertraging. En dat bleek dus uiteindelijk ook te kloppen. Maar bestuurlijk, ambtelijk zijn we nooit geïnformeerd dat er sprake zou zijn van een vertraging. En wat de partijen hebben gedaan om de vertraging zoveel mogelijk te beperken, dat is nooit gedeeld met de gemeente.
1: Hoe is dat mogelijk?
2: Dat is heel bijzonder, omdat het de belangrijkste weg is ongeveer in onze gemeente. Ja. En dat het veel van onze bewoners, aanwonende ondernemers, treft eigenlijk. En elke dag vertraging is ongewenst.
1: Ja, want ik kom net uit Maasland vandaan, bij de trekschuit. Ik moest over de Lier komen, kwartiertje rijden om hier te komen. Dat is hemelsbreed 3 kilometer verderop.
2: Ja, klopt. En dat is nog niet echt doorgedrongen bij de belangrijkste partijen eigenlijk die betrokken zijn bij deze reconstructie. Dus we hebben nu als college ook gezegd van op dit moment zit er een goede projectleider van ons. Die zit aan tafel. En we hebben nu als college besloten, we gaan dit bestuurlijk invullen. Met andere woorden, dat er nu een lid van het college zelf aan tafel gaat.
1: Dus jij gaat aan tafel zitten?
2: Ja, ik ben de verantwoordelijk wethouder, dus ja, waarschijnlijk ga ik daar aan tafel zitten.
1: Dat is een dagtaak.
2: Nou ja, ik verveel me nog niet. Ik zit er ook nog niet echt op te wachten, maar het is wel hard nodig. Want wat we nu zien, ik ben hier voor raadslid geweest, dus ik was wel bekend met het project. Ja. Is dat de betrokken partijen een eigen belang hebben. En dat is voor Hoogheemraad de veiligheid, de natte voeten. Voor BAM, dat is de hoofdaannemer, dat is meer, die heeft een financieel belang. En de provincie die zit er toch wat te abstract in. Luistert niet naar wat omwonenden aangeven, vragen. Dus onze belangrijkste taak als college zal dan zijn er te zitten namens de inwoners, aanwonenden, de ondernemers.
1: En welke instrumenten heb je dan, Ed Roeling, om de provincie ervan te overtuigen dat het zo niet langer kan?
2: Nou ja, ik zal niet te veel vertellen, maar wij zijn natuurlijk wel degene die vergunningen verleent. Dus daar zien wij nog wel ruimte. Maar ik ga ervan uit dat alle partijen positief instaan.
1: Maar die vergunningen zouden bijvoorbeeld nu met jou aan het roer sneller verleend kunnen worden, zodat het hier ook allemaal sneller af is?
2: Nou, ik denk dat het 2 kanten op werkt. Er zijn natuurlijk ook ondernemers hier die moeizaam meewerken met dit project. En ook dat levert vertraging op. Dus ik denk enerzijds dat we goed contact hebben met de boeren. En dat we die kunnen overtuigen om mee te werken. En dat we spreken over de voorwaarden, et cetera. Maar ja, ook dat zorgt voor vertragingen. Dus als we daar van die kant ook nog wat vertraging weg kunnen nemen, Ja, dat zie ik een beetje als taak van de gemeente.
1: Duidelijk, de N468 hier tussen Maasland en Schipluiden. Het gaat hier allemaal nog wel even duren. En ik zal ook vast nog wel een keer langskomen.
3: West wordt wakker met Jorinda Theeuwen en Meer Wolfsberg.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: We hebben een koninklijk uurtje, want we hebben niet alleen Queen, maar ook King. En onze eigen koning van het nieuws, Reinhard Roemer.
9: De gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie na de verkiezingen van maart. Richard de Mos van de grootste partij, Hart voor Den Haag, hoopt een coalitie te vormen met CDA, VVD en DENK. Twee andere partijen, Pro-Den Haag en D66, hebben aangekondigd met moties te komen om de positie van asielzoekers in de Haagse opvang veilig te stellen. In 20 Nederlandse wijken waar grote sociaal-economische achterstanden zijn, worden baby's vaak te vroeg geboren. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft en het Erasmus Medisch Centrum. Meer zo in het NOS-nieuws. En een stoet van honderden fietsers trok gisteravond ter gelegenheid van Wereldfietsdag langs bekende plekken in de stad. De tocht was bedoeld als feest voor fietsers en ook om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in Den Haag. Meer regionieuws, 9:30 nu, het overige nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
11: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
10: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
10: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij de ANWB zit Tim Schaap.
13: Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij de Meern is één rijstrook dicht. Vanaf Bodegraven een file van 15 kilometer en 20 minuten. Ook op de A12 naar Den Haag is het druk op de zogeheten Utrechtse baan. Tussen Voorburg en het Malieveld ongeveer een kwartier, bijna 20 minuten zelfs. En tot slot de N211, hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Quinsheul en de A4, 3 kilometer en 10 minuten.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
17: Installatiebureau Van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Want we geven deze week kaarten weg voor de musical die je moet zien als je een beetje van Queen houdt.
1: Zeker, de musical We Will Rock You met 20 nummers van Queen. Kom jij 15 juli die musical hier in Den Haag bekijken? 2 kaartjes geven we weg als jij een liedje kan afmaken.
0: Ja, en het is wel te doen vandaag. Ja, dit is een hele bekende van Queen. Dit is de opgave.

0: You Make Me Feel, Aretha Franklin.
1: Ja, je ziet jezelf staan. Daar in de zaal, zingend, swingend, kijkend naar die musical. 2 kaarten geven voor weg voor de musical We Will Rock You. Moet je alleen even een zinnetje afmaken. En Jacqueline, die wist het wel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben jij grote Queen-fan?
2: Nou, ik ben in januari, geloof ik, ben ik naar de Queen geweest. En dat was die klassieke Queen.
1: Ja.
2: Hadden jullie ook kaartjes voor gegeven.
1: Ah.
2: En daar ben ik ook geweest.
1: Nou,
2: dat was zo leuk. Ja, ik denk, ik ga het nog een keer proberen.
1: Je bent de Queen winner, hoor ik.
2: Ja.
1: Van de Queen Machine ben jij gewoon helemaal.
2: Ja.
0: Heb je een favoriet nummer eigenlijk?
2: Nou, dit nummer wat er nu op staat vind ik wel heel erg leuk. Daar kan je zo lekker mee tikken.
0: Ja, We Will Rock You.
2: Ja, ja. Juist. Die. Ja, ja, ja.
1: Ja. Helemaal goed. Is je stem een beetje warm of zullen we samen even la la la la la la?
2: Nou, nee hoor, die is wel warm.
0: Oké, okay, ja, dat zou ik ook zeggen.
1: Nou, vooruit. Ga de uitdaging aan. We horen je graag meezingen, Jacqueline.
2: Is goed.

0: Jacqueline. Geweldig, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, en dat betekent dat je er naartoe gaat, hè?
2: Gefeliciteerd, ja, 15 juli. Blijf even hangen, doen we zo even de zaken.
0: Twee kaarten heb ik voor je. En we gaan hem natuurlijk draaien. Don't Stop Me Now van Queen. Dankjewel, Jacqueline.
1: Oké, fijne uitzending.

0: Straks gaan er natuurlijk weer twee kaarten ook uit bij Aan de Bak bij Patrick voor We Will Rock You.
1: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou één keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Het is alweer even stil rond Adele. Maar volgens mij vindt hij het heerlijk om gewoon lekker te moederen, thuis te zijn. En heel af en toe, als ze het geld nodig heeft, een beetje op zijn Anouks een album uit te brengen en dan op te treden.
1: Ja, en gewoon wachten dan ook op een leuke leeftijd. Dat je het album weer een leuke leeftijd kan geven.
0: Inderdaad, inderdaad. Want al die albums hebben de leeftijd van het moment dat ze het maakten. Begon met 19. En volgens mij de laatste was 35. Ja, dat is inmiddels al wel, denk ik, geweest.
1: Ja.
2: West wordt wijzer.
0: Ja, we gaan wijzer worden. Dat is ook wel eens fijn. Dat al dat onzin dat we hier verkondigen in West wordt wakker, dat er ook wat nuttigs wordt verteld. Ja. En dat doen we met een bijzondere gast maandag.
1: Met een hele bijzondere gast. Want strafrechter Frans Kozijn, die is te gast bij ons. En bijna 2700 rechters buigen zich dagelijks over strafzaken. En hij komt bij ons in de studio. En je kan hem van alles vragen over misdrijven, echtscheidingen, over zijn vak. Wat wil je weten? We hebben al een paar vragen binnen.
0: Ja, bijvoorbeeld van Marianne, die heeft een vraag over hoe dat nou werkt met de privacy van verdachten en slachtoffers. Zij heeft soms het idee dat die privacy van verdachten belangrijker zijn die van de slachtoffers. Dus dat is een interessante vraag. Hoe gaat de rechtbank daarmee om? En ook hoe gaat de pers daar natuurlijk mee om? Want uiteindelijk brengen wij dat bijvoorbeeld op onze website. Dus Martijn Hoyer, die is er ook bij voor alle persgerelateerde vragen.
1: Zeker. En maar heb je andere vragen over hoe ziet die samenstelling er nou uit? Hè? Waarom is het Nederlandse rechter heeft niet die 12 mensen die in de mogen uitspraak doen? En waarom is dat in Nederlands strafrecht anders? Hoe zit het met zijn befje en met zijn toga? Ja. Misschien, hè, als er een keer een vlek op komt, hoe komt die vlek eruit? Maar vooral ook inhoudelijke vragen kan je aan strafrechter Frans Kozijn stellen. Kan je me mailen? Mailen op westwordwakker@omroepwest.nl. Daarin lees ik je vraag. Je kan hem ook appen. 070-307-8080. En dan komende maandag kan Frans Kozijn al die vragen beantwoorden.
0: Doe dat. Ja, insturen. Want wij stellen normale vragen. Maar dit is je kans om echt een vraag aan de gast zelf te stellen. Hij is een half uur hier aan het woord. Dus kom op met die vragen. westwordwakker@omroepwest.nl 070-307-8080. Over het strafrecht of gewoon over zijn baan, zijn befje. Wat hij heeft voor ontbijt. Ja, het mag eigenlijk over alles gaan.
2: West wordt wijzer.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: 9:30. Dit is het nieuws met Reinoud Roemer.
10: In 20 Nederlandse wijken waar grote sociaal-economische achterstanden zijn, worden baby's vaker te vroeg geboren. Blijkt uit onderzoek van de TU Delft en het Erasmus Medisch Centrum. Baby's hebben daar vaker een laag geboortegewicht. En ook overlijden in achterstandswijken kinderen vaker rond de geboorte. Het is volgens een van de onderzoekers niet een probleem voor de gezondheidszorg alleen. We zullen moeten investeren in de leefomgeving en omstandigheden in deze wijken om ervoor te zorgen dat kinderen een kansrijkere start krijgen, zegt hij. 1,1 miljoen moeders uit heel het land deden met hun baby's mee aan het onderzoek. 100.000 van hen wonen in zo'n kwetsbare wijk. Het gaat onder meer om Groningen-Noord, Rotterdam-Zuid en Heerlen-Noord. Dat is het onderzoek van het Erasmus MC en de TU Delft. Of het ook gaat om achterstandswijken in onze regio was voor mij vanmorgen nog even onduidelijk. De gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie. Eerder deze week werden de politieke partijen op de hoogte gebracht van de voortgang sinds de raadsverkiezingen in maart, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
11: Dinsdag is er een briefje verschenen van de informateur Ahmed Abu Taleb. En die schrijft dat de gesprekken in goede en constructieve sfeer verlopen. En dat er ook verschillende, ook lastige thema's al aan bod zijn gekomen. En dat iedereen er positief in staat.
10: Lot van Bree, maar ze verwacht nog wel wat politiek vuurwerk bij het raadsdebat straks.
11: Het debat is aangevraagd door Pro-Den Haag. Ze zitten nu natuurlijk, hebben natuurlijk nu nog wel wethouders in het college. Maar het ziet er toch echt naar uit dat zij in de oppositie terechtkomen. Pro-Den Haag en D66, die hebben de messen geslepen. Die zijn echt van plan om Hart voor Den Haag en de 3 andere partijen die aan de onderhandelingstafel zitten, toch hard aan te pakken op asiel.
10: En een flinke tak die vermoedelijk door de harde wind afbrak, heeft vannacht op de Haagse Sportlaan voor wat schade en overlast gezorgd. De tak kwam deels op de weg terecht en op een fiets en op de motorkap van een geparkeerde auto, waardoor een koplamp aan diggelen ging. Met 2 kettingzagen heeft de brandweer de forse tak weggehaald en in stukken gezaagd daar op de Sportlaan. Samen met 4 andere Nederlandse steden begint Leiden een project om dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek te helpen. Het initiatief komt van woningcorporatie Portaal en Housing First Nederland. Mirte Biermans van Housing First vertelt hoe ze ervoor willen zorgen dat dakloze jongeren sneller een woning vinden.
6: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
10: Naast Leiden doen ook Nijmegen, Arnhem, Amersfoort en Utrecht mee. Ze roepen andere steden op om zich aan te sluiten bij het huisvestingsproject voor jonge daklozen. In Nederland leven naar schatting zo'n 20.000 jongeren zonder vast dak boven hun hoofd.
9: Het weer met Reinhard van der Born.
12: Het is vandaag wisselvallig en vooral vanochtend vallen een paar buien lokaal met onweer. Die trekken in de loop van de middag naar het oosten toe weg en dan breekt ook de zon vaker door. Vooral aan zee waait het stevig en het wordt 18 of 19 graden. Morgen is een betere dag met meer zon en dan 19 graden. En ook in het weekend en de eerste dagen van de nieuwe week zien we de zon geregeld. Is het wel licht wisselvallig, maar nog een tikkeltje warmer.
9: En er staan nog files. Tim Schaap.
13: Jazeker, ja, het is hier en daar nog aansluiten, maar de spits is echt langzaam maar zeker richting het einde aan het komen. Nog wel file op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Bodegraven en Harmelen. 12 kilometer, doe je ongeveer een kwartier langer over. Verder ook nog de A12, de Utrechtse baan, de stad in Den Haag. Even kijken, Daan, voor de Utrechtse baan zelf heb je nog een file voor het Malieveld, om en nabij 10 minuten vanaf Voorburg. Verder nog een file op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, tussen Kwinshul en de A4 zelf. 3 kilometer, een kwartier extra. Het komt daardoor de uitgebreide wegwerkzaamheden.
9: Dankjewel voor vanmorgen.
13: Yes, graag gedaan. Tot volgende.
10: Dat was het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: West wordt wakker.

0: Nuclea is Torn. Lijkt me een pijnlijk gevoel. We gaan het in het buitenland zoeken vandaag.
1: Ondertussen in
0: Denemarken. Daar zit natuurlijk onze regiogenoot René Passet. René, goedemorgen.
2: Dag Jorinda en dag Meer.
3: Goedemorgen.
0: Ja, in Denemarken is groot nieuws, want daar is sinds gisteren de nieuwe regering gepresenteerd. Vrouwen zijn in de meerderheid, net zoals in West wordt wakker tegenwoordig. 11 stuks en 10 mannen daar in Denemarken. En daar praten we natuurlijk met jou over, René. Ja, toch opvallend, de langste formatie ooit in Denemarken. Maar vergeleken met Nederland was het eigenlijk zo gepiept.
2: Ja, en laten we dan ook België even noemen.
0: Ja, ook, ja, zeker ja.
2: Ja, dan is het echt een walk in the park bijna. Maar inderdaad, 69 dagen. Ja, dat gebeurt hier niet tijdens elke verkiezingen. Want normaal gesproken bekennen de partijen hier voor de verkiezingen al kleur. Dus je hebt een rood blok en een blauw blok. Een linkse groep en een rechtse groep. En er zijn er een paar partijen die dan geen kleur bekennen. En één daarvan vormde dus nu... die had een sleutelpositie in de formatie. Die koos uiteindelijk voor links. En daar zit nu de minister van Buitenlandse Zaken in, Lars Løkke Rasmussen. En dat is echt een door de wol geverfde politicus. Die is ook premier geweest in het verleden. Dus die gaat al heel lang mee. En hij was eigenlijk het oliemannetje.
0: Ja, want hij had net zo goed rechts kunnen kiezen dan, als ik jou hoor.
2: Ja, en dat was ook bijna gebeurd. Want er was ook een tijdje een gesprek gaande met Venstre, de rechtse partij, formatiegesprekken. Maar die zijn geklapt en toen kwam de koning weer terug bij Mette Frederiksen. Nou, die is ook al een tijdje premier. Dit is al haar derde kabinet. Haar meest progressieve kabinet, ook haar meest linkse kabinet eigenlijk. Dus heel veel mensen houden hun hart vast ter rechterzijde. En dan en vooral de boeren en de landbouwers, want... Het ministerie van Landbouw wordt bijvoorbeeld opgedoekt.
0: Ja, dat is toch wel een hele opvallende. In Nederland is landbouw natuurlijk ook een belangrijk thema. Met stikstof. Moeten er meer koeien komen? Moeten er juist minder koeien komen? Maar daar wordt het gewoon weggehaald. Het hele ministerie.
2: Ja. Ja, nou, er is al een tijdje sprake van een vergroening. Je kan ook overal in de supermarkten kan je al ecologische, biologische groenten kopen en fruit. Dus dat is al gaande. Maar het ging toch niet hard genoeg, vindt deze huidige regering. Dus bijvoorbeeld al het gebruik van landbouwgif wordt verboden in gebieden waar ook drinkwater wordt gewonnen. En dat werd steeds meer een probleem. Daar gaan ze nu op opschroeven. En bovendien, het wordt ook goedkoper om straks fruit en groenten te kopen in de supermarkt. Want de BTW op al het fruit, dat gaat eraf. Dus dat vind ik alweer persoonlijk een hele fijne zet. Want ik eet heel veel fruit.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar al die maatregelen om dan het landbouw te verminderen... of om dat gif uit het land te krijgen... heb je daar dan niet een ministerie voor nodig die dat gaat regelen?
2: Ja, ze hebben het nu verdeeld over een aantal ministeries. Dus je hebt het ministerie van Klimaat en het ministerie van Vergroening. Of een minister van Vergroening. Dus het is verdeeld over een aantal postjes. Maar ik denk dat het meer de bedoeling is om de hele sterke landbouwlobby te verzwakken. Want dit land heeft meer varkens dan inwoners. En dat is eigenlijk wat dat betreft een beetje hetzelfde als in Nederland. Er wordt heel veel vlees geproduceerd en geëxporteerd. En daar zucht de natuur in Denemarken toch een beetje onder.
0: Ja, zijn er nog meer cadeautjes uitgedeeld?
2: Ja, het hield niet op, joh. Ik was echt verbaasd wat er allemaal voorbij kwam. De tandarts wordt straks gratis. Hij wordt al volgend jaar gratis voor kinderen en mensen met een smalle beurs. Maar over 10 jaar is de tandarts voor iedereen gratis. Nou ja, gratis, dat komt gewoon in het... hoe zeg je dat? In het gezondheidspakket. Gezondheidszorg valt hier ook al, is hier ook al gratis. Valt gewoon onder de belastingen. Wat hebben ze nog meer gezegd? Oh, het openbaar vervoer voor jongeren, voor onder de 25, wordt gratis in het hele land. Dus het regende cadeautjes. Maar wat ze nog niet helemaal op orde hebben, is de financiering van al die plannen.
0: Nee, dat lijkt me een dure grap als alles maar gratis wordt. Openbaar vervoer, tandarts, minder btw betalen op groenten en fruit. Gaat het zo goed met het land?
2: Ja, het gaat op zich wel goed met Denemarken. We zitten nog steeds in de plus. En er zijn hier natuurlijk een paar hele grote bedrijven. Waaronder Maersk, het containerbedrijf. Lego, vergeet die niet. Lego is echt een multinational. En we hebben Novo Nordisk, het bedrijf achter Wegovy. Maar die gaan dan uitgerekend weer niet zo lekker de laatste paar jaar. De aandelen daarvan zijn flink ingezakt. Maar Ja, Denemarken komt altijd bovenaan in de lijstjes met gelukkigste landen ter wereld. Dus de sociale zekerheid is hier heel groot. De mensen verdienen door de bank genomen meer geld dan in West-Europa. En er is meer vrije tijd. De balans tussen vrije tijd en werk is hier echt op orde. En dat kan ik persoonlijk ook beamen.
0: Ja, want jij bent daar ook wel echt gelukkiger geworden.
2: Op een andere manier gelukkig, denk ik. Ik ben hier natuurlijk vader geworden, ik ben getrouwd. Ja. Maar tegelijkertijd, ik verdien wel echt duizenden euro's minder als wat ik vroeger deed. Ook omdat ik minder werk en omdat ik eenvoudiger werk ben gaan doen. Dat heeft ook wel wat te maken met het feit dat de goede en de leuke banen gaan toch eerder naar de Denen dan naar de buitenlanders. Dus dat is wel een dingetje.
0: Ja, maar je geeft wel natuurlijk fietstours, ook aan Nederlanders. Dat is natuurlijk wel echt een droombaan voor zo'n topfietser als jij.
2: Ja, ik zit wat dat betreft goed in mijn vel. Mijn BMI is op orde, zeg maar. En ik ben hartstikke fit. En ik ben veel buiten. Maar ik kijk wel iets met meer belangstelling naar het weerbericht dan vroeger. Gaat het regenen of gaat de zon schijnen?
0: Dat kan ik me voorstellen. En je moet ook goed je best doen. Dan krijg je meer tips en dan verdien je ook wat meer. Nou, alles opgelost.
2: Ja. Ik moet goed mijn best doen. Ja. Hey, bedankt, hè?
0: Ja, gelukkig doe je het bij ons gratis, René Passet. Ja, dat is ook zo fijn, hè? Zo'n gratis bijbaan. We helpen je er niet bij.
2: Ja, hoor.
0: Heel erg bedankt.
2: Jongens, ik vind het hartstikke leuk.
0: Voor je uitleg.
2: Oké.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Golden Years van David Bowie. Westwood Wakker zit er alweer bijna op. Maar niet voordat we natuurlijk er vandoor gaan.
1: We gaan er vandoor!
0: Ja, dan laten we Patrick hier natuurlijk achter. Die is al in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En de vandoor gaan we uiteraard met een fantastisch klinkere Angelique. Hoi Angelique.
3: Bonjour. Goedemorgen Jorinda. Bonjour tout le monde.
0: Ja, want we hebben gisteren lekker in het bos gewandeld. We hebben het droog gehouden. Dat is fijn.
3: Ja, ook dat. Ja.
0: En toen heb ik jou een klein cadeautje gedaan, want je galmde de laatste tijd nogal veel.
3: Ik had het niet door.
0: Nee, maar nou, wij wel allemaal.
3: Ja?
0: Ja.
3: En de luisteraars ook, denk je dan?
0: Dat denk ik wel, ja.
3: Ja. Oh jeetje.
0: En daarom heb je nu oortjes in.
3: Ik heb hele mooie oortjes van jullie gekregen. Ja, echt fantastisch.
0: Nou, het klinkt geweldig.
3: Ik ben helemaal blij mee.
0: Ja, wij ook. Ja. Het was gewoon puur eigenbelang. En we gaan sporten.
3: We gaan absoluut sporten. En we gaan zelfs een buitensport doen. Ik heb een beetje op de weerkaart gekeken. Volgens mij gaat het net goed. Maar vandaag om 12 uur gaan we naar Wassenaar. En dan gaan we naar de Wassenaarse Pétanque Club. Voor een cursus. Een cursus die 4 donderdagen duren. Dus het is van 4 juni tot en met 25 juni. En dan kan je gratis leren het spel Jeu de Boule, oftewel pétanque.
0: Ja, dit is een sport naar mijn hart.
3: Ja, hè?
0: Want je kan sporten zonder te zweten.
3: Ja, het is ongelooflijk. Nou ja, als je in de zon staat, dan wil er natuurlijk wel een zweetdruppeltje komen. En wat dacht je van de spanning die erbij komt, hè? Ik bedoel, ja, daar gaat natuurlijk ook wel enige emotie mee gepaard. Maar al die fijne kneepjes van hoe je dat spel speelt, dat kan je, vandaag kan je dat leren. Je moet je wel eventjes van tevoren moet je aanmelden. Dus veel tijd heb je daar niet voor. Wil je wat meer informatie hebben hoe je je daarvoor aan kan melden, dan moet je eventjes kijken naar de website wassenaarders.nl. Dan zie je hoe je kan aanmelden. Maar ik ben eens even gedoken in dat spel pétanque. En dat bestaat eigenlijk al heel erg lang. Het werd gespeeld voor het eerst door de Grieken. Maar die deden dat zonder dat kleine balletje. Dat was meer een soort van discus werpen. Hoe ver kan je een steen gooien? Want zo was het. En toen kwamen de Romeinen. Ja, en die zijn natuurlijk een beetje verfijnd. Hè? Die dachten van ja, wat die Grieken doen, dat is natuurlijk helemaal niks. Wij introduceren daar een klein balletje bij. Het doelballetje, oftewel de buut. En toen zijn die Romeinen, die zijn natuurlijk Europa gaan veroveren. En die namen het spel mee naar Gallië, het huidige Frankrijk. En zo kwam het in Frankrijk terecht. Dat werd echt een ontzettende hit in de middeleeuwen. Zodanig dat koningen, die verboden hun mannen, hun soldaten, om het te spelen. Want die vonden dat ze maar beter nuttige dingen konden leren, zoals boogschieten en zwaardvechten. En niet de hele tijd dat spelletje spelen. Dus het werd gewoon op een gegeven moment verdreven naar de ondergrond. Het mocht niet meer gespeeld worden. Nou ja, en toen aan de hand kwam het weer naar boven. En toen kwam die stroom van toeristen naar Zuid-Frankrijk toe. En Nederlanders die zagen dat spel en dachten van ja, wat potverdorie, is alleen maar in Frankrijk spelen. Nee, wij nemen het mee naar Nederland. En Nederland is echt wel een land waar heel veel gespeeld wordt. En er zijn heel veel clubs die Jeu de Boule doen, of zoals het zo mooi heet, pétanque spelen.
0: Ja, prachtig.
3: En dat is in het kort de geschiedenis.
4: En is er dan in Wassenaar ook een kledingvoorschrift? Moet je een alpino petje op en een stokbrood onder je arm?
3: Nou, ik denk met name dat flesje wijn is eigenlijk belangrijk meer.
0: Heerlijk. Nou, met de wijn in onze hand gaan we ook luisteren natuurlijk naar Aan de Bak. Patrick, wat ga je doen?
2: Met onder meer het Westland bezwijkt onder wateroverlast in 1998. De jarige van vandaag. Kaarten voor We Will Rock You. En goed nieuws, want de plaat voor 12 is niet alleen.
4: Niet alleen?
0: Niet alleen. You're not alone. Van, hoe heet ze ook weer? Case Choice?
2: Nee.
0: Oh,
2: ik denk je hebt.
0: Ja. Oh, nee. Nou, dan weet ik het even niet. Jij, nee, meer.
4: The Lonely? Nee, dat is hem dus niet. Dat is hem dus niet.
2: Nee. Klopt.
0: Angelique?
3: Ja, geen idee. Ik dacht Only the Lonely, dacht ik. Nou, ja, dat is hem dus niet. Nee.
0: Nou, gaan we lekker bij Jeu de Boule en luisteren tegelijkertijd naar Aan de Bak. En tot morgen. Zonder meer, Bianca is er morgen.
3: Ja. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Zo dadelijk een nieuwe aflevering van Aan de Bak. En de start wordt sowieso amazing. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio. Reinhard Rommer.
9: In heel Nederland is waarschuwingscode geel van kracht, ingesteld door Weerinstituut KNMI. In onze regio, het zuidwesten van het land, geldt de waarschuwing nog tot 2 uur vanmiddag vanwege pittige regen- en onweersbuien met kans op windstoten en hagel. De gemeenteraad van Den Haag bespreekt vandaag de voortgang van de formatie na de verkiezingen in maart. Richard de Mos van de grootste partij, Hart voor Den Haag, hoopt een coalitie te vormen met CDA, VVD en DENK. Twee andere partijen, Pro-Den Haag en D66, hebben al aangekondigd met moties te komen om de positie van asielzoekers in de Haagse opvang de komende jaren veilig te stellen. Meer regionieuws 10:30, nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
15: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
16: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
17: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
18: Tot 12 uur.

kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

0: De prachtige teksten van Robert Long en gezongen zoals niemand dat kon. En elk woord kon je verstaan in bijvoorbeeld Flink zijn. Dat is een mooie voorbeeld uit het oeuvre van de man. Hartelijk welkom, het is de donderdagmorgen op Radio West. Tiende jaargang, aflevering 2290.
1: Hey Patrick.
0: Jazeker wel.
1: Lekker bakkie.
0: Een appje van Herm Jan, die schrijft vanaf 9:15 is er kans op regen en onweer in Gouda. Hij doet er een fotootje bij van bijzonder dreigende grijze luchten. En zet er nog bij dat het om 9:15 begint. Nou, we zijn gewaarschuwd. Hartelijk dank, Herm-Jan. En dat is een extra reden om lekker dicht bij de radio te blijven. Het is niet echt weer om naar buiten te gaan, dus. En dat komt goed uit, want in deze nieuwe aflevering van Aan de Bak... kaarten voor We Will Rock You, The Queen Musical. Propvol met al die hits van de band. Verder de jaargang van vandaag. 4 juni geef ze aan me door via Aan de Bak, apenstaartjeomroepwest.nl. Aan de Bak, @omroepwest.nl. Want het is pas feest als je op de radio bent geweest. Het wateroverlast in het Westland in de archiefbak van 1998. En de plaat voor 12 is niet alleen. Aan de Bak. Een ruststellende gedachte is dat, hè. Met Tina Turner nu op de radio.

Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.

0: Beatles and Girls.
1: De plaat. Voor 12.
0: En vandaag op Radio West, You Are Not Alone tegenover You Never Walk Alone. Michael Jackson tegenover Lee Towers. De wedstrijd is te volgen via de Facebookpagina van Radio West. En je kunt natuurlijk ook appen met jouw keuze voor de plaat voor 12. Willy laat weten vandaag. Waar stond hij? Ja, nummer 1, mijn geliefde Michael voor vandaag. Michael Jackson dus, You Are Not Alone. Laat ook nog meteen weten dat er helemaal niks meer uit de handen komt. Ik loop alles mee te zingen, nu weer Girl. Ja, zo gaat dat natuurlijk, hè. Hartelijk dank voor de stem. Die is genoteerd voor Michael Jackson. Dan kwam er nog een andere stem binnen via 070-307-8080. Die was van Letty en die schrijft kort en krachtig: Michael Jackson, zonder meer, prachtig lied. Dankjewel daarvoor. Er zijn andere meningen, hoor. Bijvoorbeeld van Marcel, die schrijft: Hoi Patrick, leuke vraag heb je bedacht. Ik ga voor Lee Towers, fijne dag. En er zijn heel veel mensen die Lee Towers graag willen horen als een soort extra steun in de rug voor de mensen die ofwel de avondvierdaagse wandelen, ofwel die de Alp du 6 gaan beklimmen, de Alp du S. In de actie Alp du 6. Inderdaad, dat is een mooie combinatie. Maar ja, welke het wordt, dat bepaal jij natuurlijk. Dus stem er nog maar even via die Facebookpagina van Radio West. Of door te appen 070-307-8080. Straks het regio nieuws, maar eerst nog Chef Special.
2: Looking down with your toes pressed to the edge.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
3: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, dit is Radio West. 11:45 inmiddels. Hoog tijd voor het regionieuws. Reinhard Rommer.
12: Patrick, goedemorgen. In 20 Nederlandse wijken waar grote sociaal-economische achterstanden zijn, worden baby's vaker te vroeg geboren. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Baby's hebben daar vaker een laag geboortegewicht en ook overlijden in de achterstandswijken kinderen vaker rond de geboorte. Het is volgens een van de onderzoekers niet een probleem voor de gezondheidszorg alleen. We zullen moeten investeren in de leefomgeving en omstandigheden in deze wijken om ervoor te zorgen dat kinderen een kansrijkere start krijgen, zegt hij. 1,1 miljoen moeders uit heel Nederland deden mee met hun baby's aan het onderzoek. 100.000 van hen wonen in zo'n kwetsbare wijk. Onder meer gaat het om Groningen-Noord, Rotterdam-Zuid en Heerlen-Noord. Al dus het onderzoek van het Erasmus MC en de TU Delft. Of het ook gaat om achterstandswijken in onze regio is niet duidelijk. In het hele land is waarschuwingscode geel van kracht, ingesteld door Weersinstituut KNMI. In onze regio, het zuidwesten van het land, geldt de waarschuwing nog tot 2 uur vanmiddag vanwege stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Een telefoon die je aan het eind van de dag niet hoeft op te laden, een elektrische auto die vele honderden kilometers rijdt op dezelfde accu. Het klinkt als een belofte uit de verre toekomst, maar volgens experts is die toekomst door een Leidse uitvinding weer een stapje dichterbij. Leidse technologiebedrijf Leidenjar heeft een belangrijke award gewonnen. Die wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. Voorlopig is het nog geen product dat morgen in de winkel ligt. Volgens de jury behoort de Leidse onderneming inmiddels wel tot een select groepje bedrijven wereldwijd dat werkt aan de volgende grote stap in de batterijtechnologie.
11: Dat zou mooi zijn. En dan naar het weer. Reinhard van der Born, hoe ziet het eruit?
13: Het is vandaag wisselvallig en vooral vanochtend vallen een paar buien lokaal met onweer. Die trekken in de loop van de middag naar het oosten toe weg en dan breekt ook de zon vaker door. Vooral aan zee waait het stevig en het wordt 18 of 19 graden. Morgen is een betere dag met meer zon en dan 19 graden. En ook in het weekend en de eerste dagen van de nieuwe week zien we de zon geregeld. Is het wel licht wisselvallig, maar nog een tikkeltje warmer.
12: Goed gedaan, Reinhard. Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Rechtstreeks van de roemlijst van dit programma Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: De archiefbak.
0: Zijn er nog jarigen te vermelden vandaag op 4 juni? Laat me dat dan even weten. Aan de bak @omroepwest.nl, want de kalender komt er zo aan.
2: 1998.
0: Tijdens de soundcheck voor een optreden van Van Halen in de Docks Club in de Duitse stad Hamburg valt op 3 juni 1998 een stuk plafond naar beneden. Dit raakt drummer Alex Van Halen. Hij houdt er een gekneusde arm aan over. Daarom kan het optreden van de rockgroep niet doorgaan. Amerikaanse terrorist Terry Nichols krijgt op 4 juni 1998 een levenslange gevangenisstraf. Hij krijgt die straf voor zijn aandeel in de bomaanslag in Oklahoma City op 19 april 1995. Daarbij kwamen 167 mensen om het leven. En in 1998 wordt het zuidwesten van ons land getroffen door extreme wateroverlast door zware en langdurige regenval. De buien treffen vooral Zuidwest- en West-Nederland, waaronder Midden-Delfland en het Westland. Sinds de watersnood van 1953 was het niet op zo'n grote schaal voorgekomen dat het water niet meer weg kon. In het Westland lopen kassen vol water. De schade loopt in de miljoenen omdat oogsten verloren gaan. Deze Westlander reageert in 1998 bij Radio West.
3: Ja, dat was een soort van een depressie die meer of meer stil lag. En die fronten bleven daar als het ware omheen draaien. En die fronten hebben wel 2 of 3 keer over het gebied heen gedraaid. Dus elke keer kregen we weer nieuwe, eigenlijk min of meer van hetzelfde front. En daardoor hebben we zoveel water gekregen.
2: 1998.

Ilse de Lange uit 98 en The World of Hurt. En een maagdelijk witte verjaardagskalender voor vandaag. Dus we laten hem even links liggen, maar we gaan naar de police op test.

0: muzikale noodkreet van de Police op Radio West. En hij is ontvangen, Message in a Bottle. Straks na 12 uur een nieuwe Menno in de middag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is donderdag, dus de showtrap die kan naar beneden. Maar Bob is er even niet.
1: Bob natuurlijk. Is er niet, maar dat neemt niet weg dat we gaan bellen met de showbiz. Bijna de ganse showbiz, kan ik wel zeggen. Oh. Want we hebben zometeen René Bogaert van de Bogaertjes. Oh. Bekende Haagse horeca-tycoon natuurlijk. Maar hij is momenteel bezig Alpe d'Huez te beklimmen voor Alpe d'Huez.
0: Oh.
1: Ja, dus we gaan hem live bellen op de berg zometeen om 11:45. Verder, Humphrey Basilio, je herinnert hem nog. Die vrolijke man die meedeed aan The Voice.
0: Oh,
1: uit Alphen.
0: Ja.
1: Ja, geweldig man. Haalde tot de halve finale. Swingde de pan uit. En we gaan zometeen met hem bellen. Want hij staat namelijk straks tussen alle grote artiesten bij Zomerspektakel aan het meer in Alphen. In zijn eigen Alphen aan de Rijn mag hij optreden.
0: Ja.
1: En dit vind ik ontzettend leuk. We gaan bellen met de nummer 1 van Nederland in de top 40. In alle hitlijsten. Cheerio is toch wel de grootste hit van dit moment.
0: Okay.
1: Justin De Wild hebben we straks ook in de uitzending. Nou, neem daarbij Dennis van Schie, die erop uitgaat voor op de kaart. We hebben natuurlijk de kaarten voor Queen. We hebben nog jouw plaat. We moeten haast maken.
0: Zo, dadelijk na 12.

0: Klappers op Abba aan het einde van deze Aan de Bak. Dank voor het massale stemmen.
1: De plaat. Voor 12.
0: Het wordt niet Michael Jackson, maar wel Lee Towers. 65% gaat voor deze.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
12: Zometeen 2 uur lang Menno in de middag. Met onder andere René Bogaerts, Justin de Wild en Humphrey Basilio. Volle bak dus. Dat zometeen. Het is 12 uur. Nu eerst het nieuws uit de regio. En dat krijg je van André Kolen.
13: Een van de 8 verdachten in de grote verkrachtingszaak, waarbij vrouwen werden gedrogeerd en misbruikt, komt uit Sassenheim. Hij zit met nog 3 andere verdachten vast. De zaak draait om seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal via chatgroepen. Een telefoon die je aan het einde van de dag niet hoeft op te laden. Een elektrische auto die honderden kilometers rijdt op dezelfde accu. Het klinkt als een belofte uit de verre toekomst, maar volgens experts is die toekomst door een Leidse uitvinding weer een stap dichterbij. In heel Nederland is waarschuwingscode geel van kracht ingesteld door het KNMI. In onze regio, het zuidwesten van het land, geldt de waarschuwing nog tot 2 uur vanmiddag vanwege pittige regen- en onweersbuien met kans op windstoten en hagel. Meer nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.

Neem je echt mee terug naar de jaren 80 in dit nummer. Een grote hit toen voor Figo Sharkey, A Good Heart. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op deze, nou, ik zou zeggen haast herfstachtige donderdag. Het is winderig, het is een beetje fris, er valt regen. Code geel, kortom, blijf lekker bij je radio, kan ik je adviseren. Zeker ook deze twee uur hier op Radio West, we hebben volle bak. We gaan straks bellen met Humphrey Basilio. Je weet wel, die alleraardigste zanger uit Alfa aan de Rijn. Die ja, toch wel de show heeft gestolen in de laatste afleveringen van The Voice. Hij haalde de halve finales en hij mag gaan optreden tijdens het zomerspektakel aan het meer. Dat grote festival dat 3 dagen duurt in Alfa aan de Rijn, in zijn eigen Alfa. Zometeen horen we van Humphrey of hij er een beetje zin in heeft. En we bellen straks al over een minuutje of 10 met René Bogaert, grote horeca ondernemer uit Den Haag. En natuurlijk bekend inmiddels van de reality-serie De Bogaertjes. Dat nog niet zo lang geleden te zien was bij RTL en op Videoland. En zometeen bellen we met hem, want hij is in Frankrijk momenteel, waar hij de Alpe d'Huez beklimt voor de KWF-actie Alpe d'Huez. Zometeen live contact dus met René Bogaert. En ik vind het ontzettend leuk dat we hem hier hebben. Hij is de nummer 1 van Nederland in de top 40. In alle hitlijsten heeft de grote hit van dit moment te pakken, Justin de Wild.

0: Rond kwart over één.
1: Op de kaart.
0: Ja, en of het niet genoeg is, hebben we straks kaarten voor Queen. We hebben nog jouw plaat. Ik ga zo meteen het thema nog een keer vertellen. En een debuut hier in Menno in de Middag. Hij heeft er weken naar uitgekeken. Hij is naar de kapper geweest. Heeft zich voorbereid. Stemoefeningen gedaan. Heeft er niet van geslapen waarschijnlijk. Maar hij is er echt. Van de redactie van Omroep West. En ik vind het ontzettend leuk, want we kennen hem al van heel veel leuke tv-reportages. Is gek van Basje en Adriaan. Nou, dan heb je zo'n streepje voor in dit programma. Onze collega van de Omroep West-redactie, Dennis van Schie. Hallo, Dennis.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want ja, je hebt nog niet zo heel vaak live radio gedaan. Vanmorgen was je ook uitgebreid te horen in West wordt wakker. En vandaag ook hier. En dat vind ik ontzettend leuk. Hoe vind je het zelf?
2: Ja, wel leuk. Normaal gesproken dan lig ik nog in bed. Als ik met Radio West aan het bellen ben. Ja. Dan hebben we zo'n hele handige app. En dan lijkt het net alsof ik in de studio ben.
0: Ja.
2: Maar schijnbedriegt, dan ben ik gewoon nog thuis. Maar nu moet je de deur uit en dat bevalt reuze. Ik ben al in Oud Verlaat geweest vanmorgen en in Schipluiden en in Maasland. En ben benieuwd waar ik zo heen mag.
0: Ja, nou dat gaan we bepalen door het pijltje te gooien. Maar even, ja, ik zei al Basje en Adriaan, je staat vooral hier bekend. In ieder geval bij ons, maar zeker ook bij de kijkers en volgers van Omroep West. En straks ook van de luisteraars. Ja, om toch wel aparte onderwerpen die je altijd weet te vinden. Gekke verhalen ook wel, naast trouwens ook het harde nieuws hoor, dat je brengt. Gek van Basje en Adriaan. Als je nou een van die bijzondere verhalen, hè, die je ooit hebt gemaakt eruit moet pikken. Waar denk je dan aan?
2: Nou, er staat nog wel iets op mijn lijstje en daar wil ik toch wel heel snel werk van gaan maken. Dat is de bloemenveiling in Honselersdijk.
0: Ja.
2: Daar schijnt dus een flitspaal te staan die er voor de sier staat. Die is helemaal niet aangesloten en die is er gewoon zelf neergezet.
0: Ja.
2: En dat ding werkt, want al die vrachtwagenchauffeurs die trappen hem op de staart. Als ze voorbij die flitspaal zijn.
0: Kijk.
2: En als ze hem dus in het vizier krijgen, dan gaan ze op de rem. Maar hoe zit dat nou? Dat is een heel mooi verhaal volgens mij. Dus daar gaan we eens mee bezighouden.
0: Dat willen we binnenkort van je weten. Ja, goed. Nou ja, we gaan eens even die pijl. Eens even bekijken waar. Oh, hier ligt hij. Even wachten hoor. Dan gaan we eens even gooien op de kaart. Dennis, daar gaan we. Met dit weer gun ik je een lekkere locatie binnen. Of heb je juist ook wel zin om juist de wind op te zoeken? En
2: nou, het wordt nogal winderig. Ja. Dus laten we maar binnen blijven.
0: Ja, je gaat naar Ter Heide, naar het strand, zie ik nu. Dus. Je wordt een echte stormchaser, word je, Dennis, vandaag.
2: Ja, ik neem een Zuidwester mee en dan gaan we er wat moois van maken.
0: Goed zo, horen we je zo. Tot zo, Dennis, Ter Heide.
2: Tot zo.
0: Hoi.

0: Vrijdag met Menno Tamming.
1: Ik vind het gewoon een leuke vent, hè?
2: Ja, ik hou van kale mannen, hè?
1: En lekker kaal, stoer, mannelijk.

0: Ace of Base en The Sign. 11:15 geweest, Radio West. En ik zei het al, we gaan bellen met een man die we hier in Den Haag in de omgeving al heel lang kennen. Want hij is bekend uit de horeca, een grote horecafamilie. Maar sinds kort kent heel Nederland hem. Want De Boogaardjes, dat was die bekende of die populaire serie bij SBS. Die werd goed bekeken. En we hebben nu René Boogaard aan de lijn vanuit Frankrijk. Want René doet mee aan Alpe d'Huez. Vandaag wordt Alpe d'Huez beklommen voor KWF kankerbestrijding. En we gaan eens even vragen hoe het met René is. René, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Menno.
0: Kijk, oh, dat je klinkt al redelijk rustig. Je staat nu niet op de berg, neem ik aan.
1: Nee, ik ben net eventjes in bad gegaan en een beetje warme douche genomen. En het is gewoon echt even een tik die je lichaam krijgt, hoor. Het is echt serieus en ik ben helemaal geen fietser. Ik ben eigenlijk 6 weken geleden begonnen met fietsen.
0: Ja.
1: Dus ik vond het een serieuze uitdaging, maar ja, totaal niet in verhouding wat de mensen hier allemaal meemaken. Want het is hier een berg met ontzettend veel verdriet, maar ook met heel erg veel hoop en kracht en bijzondere verhalen. En iedereen is ongelooflijk aardig tegen elkaar. Dus het is echt bijzonder om dit mee te maken.
0: Ja. Ja, nou goed, René, neem ons even mee. Want jij doet dit in het team van SBS, logisch. Want die serie die wordt natuurlijk ook uitgezonden bij SBS. Doe je met een aantal andere bekende Nederlanders. We hadden 2 weken geleden hier Michael Bogert over dezezelfde actie aan de lijn.
1: Ja.
0: Die is mee, hè, een soort teamcaptain. Rob Geus onder andere, Ronald Molendijk. Hoe laat ben je gestart en hoe was het? Neem ons even mee in die rit naar boven.
1: Nou ja, je slaapt eigenlijk heel slecht. Dus om 2 uur, ik had om 2:50 mijn wekker staan, maar om 2 uur was ik al klaar wakker.
0: Zo, ja.
1: Nou, dan ga je even lekker douchen. En dan om 2:30 zaten we eigenlijk in de ontbijtzaal. En inderdaad met Michael en met Rob en Ronald is wat later gegaan vandaag. En ja, Michael, om dat maar meteen te benoemen, dat is wel echt de beste captain die je kan wensen. Hè? Want ik was dus gewoon 45 jaar geleden gestopt met fietsen.
0: Ja.
1: En ja, die heeft mij wel echt even in 6 weken tijd weer aan het fietsen gekregen. Ik mocht de fiets van zijn zoon lenen. En nou, super captain. En dan ga je eigenlijk om eventjes 3:15, 3:30 gingen we met z'n allen de afdaling maken. Want het hotel, dat zit bovenaan de finish van de Alp. Dus wij zijn eigenlijk 1/2 uur wezen afdalen. En dat gaat best hard. En dan ga je gewoon tussen de 40 en de 60 kilometer per uur met een hele groep met motoren naar beneden. En dat is heel indrukwekkend, want er branden echt duizenden kaarsjes.
0: Ja.
1: En iedere bocht heeft een verhaal. Hè. We hebben de Nederlandse bocht en we hebben de kinderbocht. En nou ja, allemaal gewoon heftig. Heel heftig.
0: Mm-hmm.
1: En dan kom je beneden en er zijn ik denk wel zeker 1000 mensen vanochtend die dan gaan starten. En dan om 4:30 is het aftellen en dan ga je omhoog. En ik had gisteren een derde gedaan als training. Maar die gingen we van boven naar beneden. Maar het eerste stuk is eigenlijk het zwaarste stuk.

0: ook goed gegaan.
1: Ja.
0: En dan 2 jaar of 1 jaar later, dan komt Cheerio uit. Ja, en dat breekt alles gewoon.
1: Ja, ja, het leuke is, ja, iedereen zegt nu, want iedereen komt nu waarschijnlijk met goed bedoelde adviezen nu je dit succes hebt. En,
0: ja, er komen heel veel mensen denken met heel veel advies. Maar ja, weet je, ik doe lekker mijn eigen ding.
1: Ja.
0: En iedereen die kan wel wat zeggen.
1: Ja.
0: En weet je, het is ook echt allemaal heel goed bedoeld. Alleen, ja, we hebben de mensen zelf ervoor. Waar we hiermee zijn gekomen, blijven we bij.
1: Juist.
0: En ja, dat is het beste als vriend.
1: Heel goed. En dan denk ik aan je broer die ook je management doet. Je ouders natuurlijk,
0: ja,
1: die
0: de
1: muziek hebben bijgebracht. Je vriendin natuurlijk, die je overal mee naartoe neemt ook.
0: Ja, nee, dat precies. En ja, dat is ook het leukste dat iedereen kan doen. Ik mag alles doen samen met mijn broer, mijn vriendinnen, mijn ouders steunen me.
1: Ja.
0: De was wordt gedaan, ik krijg goed te eten.
1: Heel goed.
0: En mijn broer die rijdt ook nog zelfs. Dus ja, weet je, hoe leuk is dat om met elkaar te doen.
1: Nou, blijf dat ook doen. En blijf inderdaad lekker met beide benen op de grond. En vooral hele leuke muziek maken, want dat doe je. Je kan ook ongelooflijk goed zingen. Dat horen we ook steeds live als je bezig bent. Want ik zag je inderdaad als een kind zo blij live bij 538... op dat hele grote podium voor 40.000 mensen. Ja, en zelfs daar pakt je alle tonen, hè? Ondanks misschien een beetje de zenuwen.
0: Zeker. Ja, soms zit de zenuwen er best wel in. En vooral omdat alles nieuw is. Maar ik probeer gewoon wel de stem goed onder controle te houden en gewoon lekker mijn ding kunnen doen.
1: Ja, ja. Hey, je hebt ongelooflijk veel optredens. Volgens mij, ik las ergens dat je de komende tijd zo nog 230 optredens sowieso hebt staan. Komende weken, maanden.
0: Ja, dat denk ik wel nog wel. Met alles wat erbij komt.
1: Ongelooflijk.
0: We gaan lekker knallen dit jaar.
1: Ja, en komende zaterdag, 6 juni, dan sta je bij ons in de regio in Oegstgeest. Ik zeg het maar even, want die agenda weet jij niet uit je hoofd, denk ik. Maar aan de Klinkenbergenplas.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Klinkenbergenplas, Hollands Live.
1: Hollands Live, en niet met de minste ook, hè. Met André Hazes, Mart Hoogkamer, Tino Martin, Wolter Kroes. Voel je ook echt al thuis tussen de grote mannen, zeg maar?
0: Ja, het is natuurlijk wel heel nieuw. En iedereen komt ook echt naar me toe en iedereen gunt het ook. En dat is ook heel, heel mooi om dat te zien. Weet je, ik voel me nog echt niet als hun. Daar ben ik nog lang niet. Maar hoe mooi is het dat je tussen die namen mag staan? Ook al had je geen hit, dan was dat ook al mooi geweest. Maar nu is het nog veel gaver dat ze zelfs naar je toe komen en complimenten gaan geven.
1: Ja, nou, zo is het. En ze gunnen het je ook. En dat is hartstikke mooi. Eventjes, hoe vaak doe je hem eigenlijk tijdens een gemiddeld optreden? Cheerio?
0: Ongeveer 2 à 3 keer. Eraan, kijk, weet je, als er mensen echt om vragen, dan doen we hem. We doen hem automatisch aan het begin en aan het eind.
1: Ja.
0: En we proberen als mensen erg roepen de hele tijd, dan proberen we hem 3 keer te doen.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is wel, je gaat wel door het dak heen.
1: Ja, je wordt hem ook niet zat. Het is gewoon een hartstikke leuke hit. Gewoon de zomerhit van dit jaar, dat durven we toch wel te zeggen. Ik wens je ongelooflijk veel succes, Justin, met alles wat je doet. En breng vooral ook hierna weer mooie muziek uit. En dat blijven
0: we
1: draaien.
0: Zeker, gaan we zeker doen.
1: Oké, we zien je in ons geest.
0: En we houden zeker contact.
1: Oké.
0: Dankjewel en tot nog eens.
1: Dag Justin.
0: Doei. Doei.
1: Hoi.
0: Ah, ja. Doei.

0: Ja, Justin de Wild en Cheerio. En komende zaterdag dus in Oegstgeest. Tijdens dat grote Nederlandstalige spektakel Hollands Live aan de Klinkenbergenplas. En dan zal hij dus ook zijn, Cheerio. Aardige jongen, Justin de Wild. Met een enorme hit dus. Goed, zometeen gaan we nog eens een keertje terug. Dennis, die kwam geloof ik al. Nou, we gaan het zometeen toch nog een keer proberen. Kijken of hij toch nog daar in Ter Heide is. Maar misschien gaan we nog terug naar Dennis voor op de kaart. En we gaan sowieso bellen. Dat gaat sowieso door met Humphrey Basilio. De man die ons zo verraste en vermaakte in The Voice of Holland. Hij gaat namelijk in zijn eigen Alphen morgenavond optreden tijdens het festival Zomerspektakel aan het meer. Dat zometeen.
1: Er komt een hele bak zand voor de deur. En je weet niet of dan de stroming bijvoorbeeld heel erg verandert. Wat dat zou doen met strandgangers en met mensen die zwemmen in de zee.
2: De zandmotor voor de kust van Monster werd in 2011 aangelegd. Een innovatief project. De hele wereld keek mee en er waren voor- en tegenstanders.
3: Toen we het voor het eerst hoorden, dacht ik bij mij eigen, ja, dat het veel zwemmers en baders het leven zou gaan kosten.
4: Als wij dingen kunnen doen waardoor de natuur er rijker van wordt, maar wij ook er rijker van worden, ja, dan is 1 en 1 2.
2: Je ziet het in de documentaire De Zandmotor. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
5: Alleen op TV West.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Ja, en toen zou het nieuws moeten beginnen. Nou, eens kijken of dat lukt. Ja, tuurlijk. En hij komt nu ook as we speak binnen, onze André Kolen met het nieuws uit de regio. Zometeen ook Reinhard van der Born met het laatste nieuws over code geel ook. Hè. Het lijkt wel mee te vallen bij ons hier in de regio. Elders in het land is het vooral nat en er zijn onweersbuien en veel wind. Maar zometeen gaat Reinhard vertellen hoe dat hier precies zit. Nu het nieuws uit de regio, dat krijg je van André Kolen.
11: Goedemiddag. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief aan burgemeester Tjarda Struik laat hij weten zich niet langer te kunnen verenigen met de koers van de partij. Wat hij met zijn raadzetel gaat doen, dat maakt hij volgens eigen zeggen binnen enkele weken bekend. Bruggeman, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart als nummer 2 op de kandidatenlijst in Leiderdorp stond, schrijft dat hij zijn besluit wel overwogen heeft genomen en dit heeft besproken met de fractie. Samen met 4 andere Nederlandse steden begint Leiden een project om dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek te helpen. Het initiatief komt van woningcorporatie Portaal en Housing First Nederland. Myrthe Biemans van Housing First vertelt hoe ze ervoor willen zorgen dat dakloze jongeren versneld een woning vinden.
12: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
11: Naast Leiden doen ook Nijmegen, Arnhem, Amersfoort en Utrecht mee. Ze roepen andere steden op om zich aan te sluiten bij het huisvestingsproject voor jongeren daklozen. In Nederland leven naar schatting zo'n 20.000 jongeren zonder vast dak boven hun hoofd. Inwoners kunnen meedenken over de nieuwe burgemeester van de gemeente Noordwijk. Een vragenlijst voor de profielschets is gepubliceerd. En daarin kunnen inwoners aangeven welke eigenschappen en kwaliteiten zij belangrijk vinden in een burgemeester. De huidige burgemeester, Bernd Snijders, is waarnemend burgemeester en vervult de functie dus tijdelijk. En daarom is het proces gestart om een nieuwe burgemeester te kiezen. Een commissie uit de gemeenteraad begeleidt dit proces en kijkt uiteindelijk welke kandidaat het beste past. De vragenlijst is anoniem en invullen duurt ongeveer 4 minuten. Meedoen kan nog tot 25 juni via samennoordwijk.nl. Nou, de vragenlijst verschijnt ook nog in de lokale krant. En inwoners kunnen deze op papier invullen en dan inleveren bij de servicebalie van het gemeentehuis. Kortom, je kan altijd meedoen.
0: Reinoud van der Born van Weerexperts. Hallo Reinoud.
13: Goedemiddag Menno.
0: Ja, toch nog even een vraagje over code geel. Hè. Daar is altijd veel discussie over. Maar het lijkt hier wel erg mee te vallen in onze regio. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
13: Dat gaat eigenlijk voor heel veel plaatsen. Het is vandaag een code geel in verband met onweer en ook kleine hagel en veel regen in korte tijd. Maar ik zie op dit moment een plek of 6 over het land verdeeld die aan die eisen voldoen. De rest niet. Hè. Dat is altijd zo met buien. Er zitten een paar hele zware tussen, maar heel veel andere plaatsen houden het gewoon droog of krijgen een veel lichtere bui. Ja. En het lijkt er ook op dat wij in de regio het ergste nu ook hebben gehad. Ja. Menno,
0: maar is dat dan toeval inderdaad precies waar die buien op? Of hebben we bijvoorbeeld hier ook invloed van de zee of misschien het Groene Hart dat het daar dan toch weer anders is? Of?
13: Het is in dit geval ook een beetje toeval. Wat ik het vorige uur al zei, er trok toen wel een hele pittige net over zee langs Den Haag heen. Die is op een andere plek aan land gekomen. Dus het had bij ons in de regio ook wel gekund. Zeker dieper landinwaarts, als je richting Gouden gaat of zo. Maar ook in dit soort situaties heeft het heel veel met toeval te maken.
0: Ja, maar goed, toch goed dat het KNMI deze waarschuwingen uitgeeft.
13: Ik denk het wel, want als je in zo'n bui zit, en ik zei nu geleden ook al, ik maakte er hier ook even eentje mee, dan gaat het wel enorm tekeer, kan ik je vertellen.
0: Ja, in Velp, daar zit jij nu met je weerstudio. Daar zat je even in het water, echt, hè?
13: Ik was even bang dat het huis binnen zou komen. Ik hoorde alle leidingen bulpen, dus ik dacht van nou, dit moet niet langer duren. Nee, en toen stopte het ook.
0: Ja. De buien zijn er dus wel. Maar goed, niet in onze regio komen die er nog wel aan?
13: Er komen nog een paar losse buien aan vanuit Zeeland. Wat ik zei, het ergste lijkt achter de rug. De zon die schijnt ook van tijd tot tijd daartussendoor. Nog wel die stevige wind aan zee en windkracht 7. Vanochtend ook een grote tak in Den Haag afgebroken. Nou, die gaat later vandaag wel heel geleidelijk afnemen. 17, 18 graden. Het is niet zo warm, maar het wordt beter. Morgen is denk ik een zo goed als droge dag. Met veel zon, veel minder wind en ook een wat hogere temperatuur. En die 20 graden van morgen houden we ook in het weekend. Alleen kan zowel zaterdag als zondag, behalve dat we de zon zien, ook nog wel weer eens een bui vallen.
0: Dankjewel, Reinoud.
13: Graag gedaan.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Beach Boys. En wouldn't it be nice? Het is 2:10. Op deze donderdagmiddag. En het is een komen en gaan van sterren in deze uitzending. We hadden René Bogaert van de Bogaertjes. Net Justin de Wild. De man die verantwoordelijk is voor de huidige nummer 1 in Nederland. Cheerio. Ja, en dan kom je ook uit nog eens bij Humphrey Basilio. De man die ons verwarmde. Die ons vermaakte tijdens de laatste Voice of Holland. Met onder andere dit nummer. Wat was het goed, hè? Ja, geweldig. 76 jaar, hij haalde de halve finale van The Voice. En het leuke is dat Humphrey Basilio uit Alphen aan de Rijn nu ook mag gaan optreden in zijn eigen woonplaats Alphen tijdens dat driedaagse festival, een groot festival, een zomerspektakel aan het meer. Humphrey, goedemiddag. Oh, Humphrey is even weg. Nou, dan ga ik nog even proberen Humphrey nog eventjes weer opnieuw te bellen. Eens even kijken, hoor. Er is even iets misgegaan. Humphrey Basilio. Dus morgenavond een van de artiesten tijdens het zomerspektakel aan het meer. Humphrey, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Benno. Hallo, ja, goedemiddag.
0: Hallo, ja, we waren even de verbinding kwijt, maar fijn dat je er bent. We lieten net al een stukje horen van I Got A Woman. Jouw grote hit uit The Voice. Hey, hoe is het, Humphrey, om morgenavond in je eigen Alphen op dat grote podium te mogen optreden?
1: Nou, wil je het echt weten?
0: Ja?
1: Nou, ik zal het vertellen. Geweldig.
0: Ja?
1: Weet je wat het is? Eigenlijk, ja, ik ben een fervent fan van de zomerspektakel.
0: Ja?
1: Elk jaar ga ik daar naartoe en dan sta ik altijd op een plek en dan denk ik, oh, wat zou toch leuk zijn om daar te kunnen staan. Weet je wel?
0: Ja.
1: En nu gebeurt het.
0: Ja, had je dat ooit kunnen dromen?
1: Eigenlijk niet.
0: Nee, nee.
1: Hey, maar toen ik me opgegeven had voor The Voice, toen dacht ik, nou, je weet het nooit. Ja. Nu val je misschien op en dan zal het wel een keer lukken.
0: Ja.
1: Dus ik ben ontzettend blij met de uitnodiging om daar te mogen optreden.
0: Ja, ja, nou komen we zo nog even op terug, want je staat niet tussen de minste artiesten morgenavond. Maar naar wie keek jij dan als je daar bij zomerspektakel, bij dat festival was en zo een beetje schuin voor dat podium stond?
1: Nou, over alle artiesten, ook artiesten uit Alphen, Bridget Lewis, noem maar op.
0: Ja,
1: van alles.
0: Ja, er treden echt grote namen op. Hey, ik zei het al, je hebt de halve finale van The Voice gehaald. We hebben, hoe is het daarna verder met je gegaan?
1: Nou, ik mag niet klagen, want de aanbiedingen lopen binnen. Nou, allemaal gesprekken met de bureaus en mensen die toch wat ideeën hebben. Ook producer die iets met mij willen doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus van alles. Hè. Dus het loopt. Ik begin weer te galmen in het land.
0: Ja, maar ik zei met alle respect, je bent 76 jaar. Maar je hebt ook echt de energie om nog aan dat soort
1: 77
0: naar de 80. Ja, geweldig joh. Maar je hebt dus echt de energie nog om ook nieuwe dingen te gaan doen dus.
1: Zeker, zeker, zeker. Nou, dat zit er altijd een beetje in. Ja, ik heb het altijd thuis gedaan, maar nu heb ik de mogelijkheid om het toch te delen met anderen. Dus ik denk, zolang ik gezond ben, ik voel me nog steeds goed zoals ik me nu voel. Ik blijf actief. Nou, dan kan het.
0: Ja.
1: Zo kijk ik tegenaan. Hè?
0: Ja, nee,
1: blijven zitten is niets, hè?
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk. Die boodschap heb jij ook steeds uitgedragen tijdens The Voice.
1: Ja.
0: Krijg je ook veel reacties, met name van leeftijdsgenoten of mensen die ook inmiddels al wat ouder zijn. Van je hebt me geïnspireerd bijvoorbeeld.
1: Klopt. Vooral dat. Het is zoiets van, geweldig dat je dat nog doet en dat je nog zo fit bent. Je geeft me toch inspiratie. Dan denk ik, het hoeft niet. De leeftijd is maar een leeftijd. En als je zelf ervoor gaat, dan gebeurt het ook. Hè? Als je blijft zitten, dan gebeurt er niets. Dus je moet zelf actief blijven.
0: Ja.
1: Dat is het eigenlijk.
0: Ja,
1: maar voor jong en oud, jonge mensen die denken, ja, meneer, wat doe je? Hey, meneer, en die moves en dit en dat. Dus ik heb jonge en oudere fans.
0: Ja.
1: En je
0: vindt het ook leuk, hè? Want je wordt vaak aangesproken, hè? Door jong en oud. Hè? Bijvoorbeeld ook in Alphen, waar je woont op straat.
1: Klopt. Echt, mensen die staan ze in een winkel, dan zien ze me buiten staan en dan plotseling roepen. Dan roepen ze mij, kom even. Ja, u bent het, hè? Ja, ik ben het. Ja, dan moet je selfies maken en zo. Ja, dat is leuk, hoor.
0: Ja,
1: dat is prima.
0: Vragen ze ook wel eens dat dansje te doen, of niet?
1: Ook dat, vooral de jeugd, hè? Vooral de jeugd.
0: Ja, want je bent ongelooflijk energiek. Ik denk dat je dat ook morgenavond gaat doen in Alphen, hè? Wat ga je doen morgen op de main stage? Want je staat echt op het grootste podium.
1: Ja, juist. Nou, we hebben al gerepeteerd met de band, dus Sander en Friends.
0: Ja.
1: Dus al die andere artiesten die treden ook op. Nou, en ik heb een aantal nummers die ik ga doen. In combinatie ook met Sander.
0: Ja.
1: Nou, we gaan er een feest van maken. Dus ik stuiter en geniet nu al.
0: Ja, leuk. Ja, Xander de Buissonnier. Die neemt dan altijd zijn vrienden mee. Ik noem maar alleen maar Samantha Steenwijk bijvoorbeeld. Maar Jacques Herp hadden we van de week trouwens in de uitzending. Die treedt ook op. En jij dus ook. Maar ga jij allemaal nummers achter elkaar doen? Ga je ook nog nummers samen met andere artiesten doen?
1: Nee. Met Sander ga ik de stukjes doen van nummers die ik doe.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het eigenlijk, ja.
0: Ja.
1: Maar je weet het nooit, hè. Als je misschien achter het podium staat, dat iemand zegt, hey, zullen we dat samen doen? No problem.
0: Nee. Hey, heb je al een beetje een voorstelling kunnen maken? Want ja, je kent dat festival als je broekzak natuurlijk. Je komt uit Alphen, je bent er vaak geweest. Maar heb je al een voorstelling kunnen maken dat je straks op dat enorme podium, op dat enorme terrein staat voor die tienduizenden mensen?
1: Daar ben ik nu mee bezig om een verhaal klaar te hebben. Dus het moet knallen. Dat is het eigenlijk. Het moet een feest worden.
0: Ja.
1: Het is altijd een feest. En dat wil ik ook een steentje aan bijdragen.
0: Ja,
1: als ik dat kan doen, dan ben ik al tevreden. Hoor.
0: Het gaat je zeker lukken. Het lukt je altijd overal. En zeker als je een thuiswedstrijd hebt in Alphen. Ik neem aan
1: zeker. Nou, dat is heel emotioneel eigenlijk ook. Hoor. Dus ik voel het een beetje. Dat ik daar sta en dat ik dan kan zeggen, kijk eens. Ik kom uit Alphen en ik sta hier op het podium van Alphen. En dat had ik vorig jaar niet gedacht. En kijk eens, nee, dat is, ja.
0: Ja, dat snap.
1: Het heeft best impact op mij. Dus als je dat laat bezinken, dan denk je zo.
0: Ja.
1: Oude bok, dat heb je toch geregeld.
0: Dat begrijp ik heel goed, dat het emotie opwekt bij je. Ja. Nou, ga er vooral ook ontzettend van genieten, Humphrey. Het is je van harte gegund, dat grote podium. En ik neem aan dat de hele familie ook voor het podium staat.
1: Ja, nou, dan komen we overal vandaan, hoor.
0: Ja, nou.
1: En er schijnt ook eentje zelf uit Italië te komen, die daar woont. Dus ik ben benieuwd of het daar lukt. Leuk. Gewoon gezellig.
0: Mooi zo. Ja. Muziek, spektakel aan het meer in Alphen aan de Rijn. 3 dagen. Morgen treedt Humphrey Basilio op met allemaal muzikale vrienden. En ik wens je ongelooflijk veel plezier. En ik denk dat jij I Got A Woman ook wel even gaat doen, toch?
1: Natuurlijk, dat moet.
0: Ja, hè? Zo is het. Hey, we gaan hem draaien. Veel plezier morgen. Vrienden, geniet ervan.
1: Zeker, dank je. Hey, Benno, tot kijken.
0: Jo, dag.
1: Jo.

Humphrey Basilio, morgenavond zal hij deze zeker doen. Dus zegt hij ook al daar in Alfa aan de Rijn. Bij het zomerspektakel aan het meer. Mooi hè, dat je op je 77ste nog zoveel plezier kan hebben. En energie kan leveren. En kan genieten. Dit is Splitsing. En één zomer lang.

0: Splitsing en één zomer lang. En zo is het. Goed, we zijn aan het einde van deze Menno in de Middag. Blijf lekker luisteren. Zometeen natuurlijk Muziek aan Zee. En daarna Bas met West komt thuis. En daarin gaat hij weer kaarten weggeven voor Queen. Die musical We Will Rock You. En volgende week hebben we ook mooie kaarten, hoor. De hele week in alle programma's dan. Bee Gees by Main Course. We hadden afgelopen week hier nog de zanger van die geweldige coverband. De Bee Gees. Die trouwens ook in Alphen aan de Rijn komend weekend te zien zijn. Die treden binnenkort op. En wij hebben kaarten voor dat theaterconcert. Want dat is in het Circus Theater op Scheveningen. Die gaan we weggeven. Dat is volgende week. En volgende week ook leuk trouwens. Bellen we maandag, kan ik alvast even aankondigen, met Gerard Joling. Want ja, die kondigde onlangs zijn laatste soloconcert aan. Maandag begint de kaartverkoop. En dan bellen we met Gerard. En vanaf volgende week, ja, het WK voetbal begint natuurlijk. Gaan we oranje plaatjes natuurlijk ook verzamelen. En de leukste hits aan je laten horen. En heb jij toevallig een Oranjestraat? Woon je daar of ken je een grote Oranje-fan? Dan mag je mailen naar menno@omroepwest.nl en dan komen we bij je langs volgende week.
1: Jouw plaat.
0: Hebben we dat alvast even meegedeeld. En je mag ook nog altijd mailen voor jouw plaat. menno@omroepwest.nl. We zoeken plaatjes met cijfers en getallen. En Will Smeet zegt, ja, die van Bryan Adams. Tuurlijk. The Summer of 69. Maak er een mooie dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Straks muziek aan zee met onder andere de Steve Miller Band. Maar het is 2 uur, hier is het nieuws met André Kolen.
11: Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief aan burgemeester Struik laat hij weten zich niet langer te kunnen verenigen met de koers van de partij. Wat hij met zijn raadszetel gaat doen, dat maakt hij volgens eigen zeggen binnen enkele weken bekend. Er is het afgelopen jaar weinig veranderd in het ouderencomplex in de nieuwbouwwijk Verde Vista in Zoeterwoude-Rijndijk. 1 jaar geleden voelden bewoners zich al in de steek gelaten door woningcorporatie Habion. Daar blijkt weinig in veranderd. Nog steeds een groot drama, vertelt een bewoonster. Een van de 8 verdachten in de grote verkrachtingszaak waarbij vrouwen werden gedrogeerd en misbruikt, komt uit Sassenheim. De zaak draait om seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal via chatgroepen. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar het vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna 1 week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
17: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Guus Meeuwis, hij is hier wel niet zo ver weg. Die man die woont in Brabant en maakt ook voor Radio West af en toe leuke liedjes. Het enige wat ver weg is op dit moment is een beetje de zomer. Maar goed, die komt er vast wel weer aan. Welkom bij Muziek aan Zee. Het is donderdag 4 juni 2026. We begonnen met de Steve Miller Band en de Joker. En daarna Guus Meeuwis natuurlijk met Zo Ver Weg. En nu is het tijd voor Chai Coltrane, Go Like Ilaya.

Sheeran. Hij kan er geen genoeg van krijgen. A little more. Hebben we ook weer natuurlijk op deze donderdag. En er zijn twee hele grote problemen in de wereld. Ja, er zijn er wel meer, maar deze twee noem ik er maar eventjes om je vrolijk te maken. Eén is drinkwater. Het is lastig om daar aan te komen. Niet zozeer voor ons, maar wel voor een hele droge gebieden natuurlijk. En de andere is zeldzame metalen, zoals lithium. Wetenschappers zijn er nu in geslaagd om die twee problemen met elkaar te combineren. En de oplossing daarvoor is dat ze zeewater gaan ontzilten. En bij dat ontzilten komt ook het zeldzame metaal lithium vrij. En dat kunnen wij dan weer gebruiken voor accu's en dergelijke, waar dat materiaal uitstekend geschikt voor is.

0: juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
15: Goedemiddag. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de lokale partijleider Dorp, LPL. In een brief aan burgemeester Tjarda Struik laat hij weten zich niet langer te kunnen verenigen met de koers van de partij. Wat hij met zijn raadszetel gaat doen, maakt hij volgens eigen zeggen binnen enkele weken bekend. Bruggeman, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart als nummer 2 op de kandidatenlijst in Leiderdorp stond, schrijft dat hij zijn besluit wel overwogen heeft genomen en dit heeft besproken met de fractie. In de Tweede Kamer in Den Haag gaat het vandaag over aankomende stakingsacties van de vakbonden. Het kabinet wil bijvoorbeeld de duur van de WW halveren. Een ander plan, het verhogen van de AOW-leeftijd, ging van tafel. Maar vakbond FNV ziet dat niet als een cadeau.
16: We krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven. Dat zie je ook in de brief van het kabinet wat daarin stond. Oké, de AOW, dat trekken we in. Maar de houdbaarheid van de AOW is nog steeds een zorg. En dat ligt nog steeds op tafel.
15: Hans Pekman was dat. De vakbonden zijn bang dat het kabinet alsnog wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Inwoners kunnen meedenken over de nieuwe burgemeester van de gemeente Noordwijk. Een vragenlijst voor de profielschets is gepubliceerd. En daarin kunnen inwoners aangeven welke eigenschappen en kwaliteiten zij belangrijk vinden in een burgemeester. De huidige burgemeester, Bernd Snijders, is waarnemend burgemeester en vervult de functie dus tijdelijk. En daarom is het proces gestart om een nieuwe burgemeester te kiezen. Een commissie uit de gemeenteraad begeleidt dit proces en kijkt uiteindelijk welke kandidaat het beste past. De vragenlijst is anoniem en invullen duurt ongeveer 4 minuten. En meedoen kan tot en met 25 juni via samennoordwijk.nl. Vragenlijst verschijnt ook in de lokale krant. Inwoners kunnen deze op papier invullen en dan inleveren bij de servicebalie van het gemeentehuis. De Muze in Noordwijk heeft een nieuw bestuur dat verder bouwt aan de toekomst van het theater, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De Muze wil zich verder ontwikkelen als culturele en educatieve ontmoetingsplaats. Daarbij richt het theater zich op een breed aanbod voor jong en oud. Ook wil de Muze de band met inwoners, toeristen en maatschappelijke partners versterken.
14: En voor het weerbericht gaan we naar Reinoud van den Born.
17: De zwaarste buien zijn de regio voorbij. Het blijft vanmiddag nog niet helemaal droog, maar de droge periode overheersen wel en de zon laat zich geregeld zien. Het waait nog wel stevig, een windkracht 6 uit het zuidwesten aan zee, en de temperaturen schommelen rond 17 of 18 graden. Morgen is een betere dag dan vandaag, met geregeld zon en zo goed als droog. Temperaturen dan 19 of 20 graden. In het weekend valt wel weer een lokale bui, maar in de temperaturen verandert weinig.
15: Dankjewel Reinoud. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Muziek aan zee.

Earth and Fire hier bij Radio Westen Muziek aan Zee zou in aanmerking kunnen komen voor de titel Dansplaat van de Dag. Zij het niet dat we dat pas het volgende uur gaan doen. Boogie Wonderlanders, Earth, Wind & Fire. Daarvoor James Blunt en Stay the Night. En om je toch een klein beetje in de zomerse stemming te brengen. Daar in mijn liedje. Dat gaat over een andere badplaats dan Scheveningen. Ja, die zijn er ook. Zandvoort. De Pasadena Dream Band.

Mooi romantisch liedje, toch, hè? You, Ten Sharp uit Nederland. Was een grote verrassing, deze plaat. En ook dat het een ontzettend grote hit werd. Maar eigenlijk niet zo verrassend, want het is gewoon een heel goed liedje. En we hebben nog meer romantische platen op programma staan. Chicago, If You Leave Me Now.

Het is een beetje liefdesmiddag deze donderdag. Ik weet niet wat er in mij is gevaren. Dat ik toevallig al die liedjes uit de platenkast heb getrokken. Maar You, Ten Sharp, and If You Leave Me Now, Higher Love van Steve Winwood. Allemaal over de liefde. Dit gaat over de zon. All the

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nog meer mooie show weer muziek aan zee. George Harrison onder andere. Het is nu 3:00. Eerst nieuws met André Kolen.
5: Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de lokale partijleider Dorp LPF. In een brief aan burgemeester Tjarda Struik laat hij weten zich niet langer te kunnen verenigen met de koers van de partij. Wat hij met zijn raadszetel gaat doen, maakt hij volgens eigen zeggen binnen enkele weken bekend. Een van de 8 verdachten in de grote verkrachtingszaak waarbij vrouwen werden gedrogeerd en misbruikt, komt uit Sassenheim. De zaak draait om seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal via chatgroepen. De Muze in Noordwijk heeft een nieuw bestuur dat verder bouwt aan de toekomst van het theater. Dat meldt onze mediapartner Bollestreek Omroep. De Muze wil zich verder ontwikkelen als culturele en educatieve ontmoetingsplaats. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi.
7: In onze regio rijdt het op 1 weg langzaam. De A20 richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Eerste solo succes voor George Harrison. Dat was een album All Things Must Pass. En dit was My Sweet Lord. Deze man heeft ook successen geboekt. Niet alleen als tandarts, wat zijn eigenlijke beroep was, maar ook als zanger. En dit is wel een van zijn beroemdste. Paolo Conte heb ik het over. Max.
1: Max. Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Hele boeken zijn er over volgeschreven bijna. Marco Borsato, maar wij draaien gewoon zijn muziek, hoor. Ik leef niet meer voor jou. En nu wordt het toch tijd om de toeters even uit de kast te trekken voor Stevie Wonder, Sir Duke.

Stamgast Ilse de Lange in Muziek aan Zee met Get It Right. En zometeen natuurlijk het regionieuws. Daarna ga ik met je door met Muziek aan Zee.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Paul. Bewuste lozingen in Westland komen volgens Hoogheemraadschap van Delfland nog nauwelijks voor in de glastuinbouw. De grootste waterkwaliteitsproblemen ontstaan waarschijnlijk door lekkages uit kassen. Daarom richt het waterschap zich steeds meer op het opsporen van die lekken. Tegelijkertijd laat de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden een voorzichtige verbetering zien. Uit de waterkwaliteitsrapportage over 2025 blijkt dat in 9 van de 26 glastuinbouwgebieden nauwelijks nog schadelijke concentraties gewasbeschermingsmiddelen worden gemeten. Toch voldoen nog altijd 17 glastuinbouwgebieden niet aan de normen. De Muze in Noordwijk heeft een nieuw bestuur dat verder bouwt aan de toekomst van het theater, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De Muze wil zich verder ontwikkelen als culturele en educatieve ontmoetingsplaats. Daarbij richt het theater zich op een breed aanbod voor jong en oud. Ook wil de Muze de band met inwoners, toeristen en maatschappelijke partners versterken. Sinds augustus 2024 is er groot onderhoud aan de N468 tussen Maasland en de A4 bij Schipluiden. Die werkzaamheden tussen Maasland en de rotonde bij de A4 zouden in 2027 of 2028 klaar zijn. Maar nu blijkt dat de werkzaamheden opnieuw vertraging oplopen. Dennis van Schie vroeg aan wethouder Ed Roeling van Midden-Delfland wat er aan de hand is.
7: Dat is voor ons ook een grote vraag. Communicatie, met name richting gemeente, dat blijft achter. Oorspronkelijk was het natuurlijk het plan om een volledige reconstructie aan te brengen. En daarbij is ooit een tijdspad afgesproken. En vandaar dat we hier staan. De tijdspad wordt niet nageleefd.
6: De wethouder vindt dat het zo niet langer kan en gaat zelf als gesprekspartner aan tafel zitten. Hij had graag eerder en uitgebreider geïnformeerd willen worden. Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland laat weten dat de communicatie met wethouder Roeling uitgezocht wordt. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief aan burgemeester Struik laat hij weten zich niet langer te kunnen verenigen met de koers van de partij. Wat hij met zijn raadszetel gaat doen, maakt hij volgens eigen zeggen binnen enkele weken bekend. Bruggeman, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart als nummer 2 op de kandidatenlijst in Leiderdorp stond, schrijft dat hij zijn besluit wel overwogen heeft genomen en dit heeft besproken met de fractie.
5: En voor het weerbericht gaan we naar Reinoud van der Born.
8: De zwaarste buien zijn de regio voorbij. Het blijft vanmiddag nog niet helemaal droog, maar de droge periode overheersen wel en de zon laat zich geregeld zien. Het waait nog wel stevig, een windkracht 6 uit het zuidwesten aan zee en de temperaturen schommelen rond 17 of 18 graden. Morgen is een betere dag dan vandaag met geregeld zon en zo goed als droog. Temperaturen dan 19 of 20 graden. In het weekend valt wel weer een lokale bui, maar in de temperaturen verandert weinig.
6: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
9: In de regio rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van de Van Brie Noordbrug heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. De andere kant op, dus de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk, 10 minuten extra. En ook op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten langer onderweg.
6: Dankjewel Dennis en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Muziek aan zee. Dit is

0: Zee. Je luistert naar Muziek aan Zee met Paul van der Lucht.
1: Woke up this morning, can't shake the thunder.

wat mij betreft een flink onderschat bandje. De Script hebben hele mooie muziek gemaakt. Ik vind het ook leuk om af en toe even wat van ze te draaien. Dat heb ik bij deze dus gedaan. Rain heette het. Een beetje toepasselijk wel voor de afgelopen dagen. Tijd voor de meedansplaat van de dag. Die komt van Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.

Ah, wat is het toch heerlijk dat er een radiostation bestaat zoals Radio West, waar dit soort hele oude muziek af en toe toch even voorbij komt. Ik heb hem met graagte voor je gedraaid. Them and Here Comes the Night. Iets actueler, maar inmiddels ook alweer 30 jaar oud volgens mij. Lighthouse Family. Hi.

The Lighthouse Family en High. Vorige week werden we opgeschrikt door het bericht dat de zanger van Dr. Hook is overleden. Dat ging om Dennis Locorriere, 76 jaar oud geworden. Hij was zanger en medeoprichter van Dr. Hook. Vond het wel jammer, al hele leuke liedjes. Goed, maar dat is op die tijd gaan we in, dat al die mensen helaas komen te overlijden. Daarom nog even als een soort van eerbetoon dit liedje. Dit was trouwens Muziek aan 7 voor vandaag. Morgen is dan weer vrijdag. Graag tot dan en veel plezier met Bas. Hey,

Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio.

0: uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Zometeen in West komt thuis de schrijver van de biografie van Harry Jekkers. Het is 4 uur, het nieuws krijg je van André Kolen.
8: Bewuste lozingen komen volgens Hoogheemraadschap van Delfland nog nauwelijks voor in de glastuinbouw. De grootste waterkwaliteitsproblemen ontstaan waarschijnlijk door lekkages uit kassen. En daarom richt het waterschap zich steeds meer op het opsporen van die lekken. Tegelijkertijd laat de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden een voorzichtige verbetering zien. In het water aan de Mandjeskade ten zuiden van het Abtswoudse Bos in Delft is vanochtend een overleden persoon aangetroffen. Rond 11 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweerambulance en politie met spoed ter plaatse kwamen. Wat er gebeurd is, is nog onduidelijk. De forensische opsporing en de recherche doen onderzoek in Delft. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de lokale partijleider Dorp, LPL. In een brief aan burgemeester Struik laat hij weten zich niet langer te kunnen verenigen met de koers van de partij. Wat hij met zijn raadzetel gaat doen, maakt hij volgens eigen zeggen binnen enkele weken bekend. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim €135.000 betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio West files en vertragingen. Dennis Mooij bij de ANWB.
10: In de regio heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel. En dat geldt ook voor de A4 stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er een half uur langer over. En de A20 naar Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
16: Tot 7 uur. West komt thuis.

Samenwerking van Dusty Springfield met de Pet Shop Boys in Private. 9 minuten over 4. Een heel goede middag. Dit is West Komt Thuis tot 7 uur vanavond. En mijn naam is Bas Martinius. Zometeen in de studio de biograaf van de schrijver van de biografie, moet ik zeggen, van Harry Jekkers. Harry Jekkers is natuurlijk een zeer interessante man en ook zeer geliefd, hè, al sinds jaar en dag. In Den Haag en omstreken en heel Nederland zelfs. Goed, natuurlijk speel ik het Queen-spel, weer twee kaarten te vergeven voor We Will Rock You, de musical, op 15 juli te zien in het World Forum Theater in Den Haag. We babbelen nog even over de gemeenteraadsvergadering van Den Haag. Want ja, die geklapte formatie, hè, tussen Hartvoort Den Haag en D66. Hoe moet het verder? Hoe kijken de gemeenteraadsleden daar tegenaan? Nou, dat hoor je later deze middag. Even bellen ook met iemand van de cast van Harry Potter. Die magische show. Die draait nu al 2 maanden in het Circus Theater. En het gaat eigenlijk heel erg goed. Dat hoor je ook verderop in het programma. De kopstaartplaat is erbij. Het spelletje In zijn Achteruit is een zeer grappige, zeer leuke opgave. Ik ben heel benieuwd of jullie hem raden. En toch een hele bekende plaat. Dus nou goed, ik kan er heel veel over zeggen. Doe ik niet natuurlijk. Ga lekker muziek draaien. In afwachting van Sander van Leeuwen, de biograaf van Harry Jekkers. Dit is Adele. Rumor has it.

Dikke hit voor Adele uit 2011. Rumor has it. Zometeen hier bij mij in de studio de schrijver van de biografie van Harry Jekkers, Sander van Leeuwen. En dit is Supertramp, Take the Long Way Home.

Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.

Dit is alweer van een paar dagen geleden hoor, 1971. Tom Jones, She is a Lady. Wat kan die man zingen, hè? En trouwens, over zingen gesproken, ja, dadelijk is het ook van belang of je zelf een beetje kunt zingen en ook een beetje tekstvast bent, want dan spelen we weer dat spelletje van ons. Natuurlijk, de winnaars die krijgen daarvoor twee kaarten voor We Will Rock You. Je moet dus een Queen-plaatje zien af te zingen. Gaat dat lukken? Nou, we gaan dat natuurlijk over een goede 20 minuten bekijken in dat spelletje. Deze man kan het ook, hoor. Enrique Iglesias heeft die van zijn vader, Bailamos.

Ik denk dat de man inmiddels bekender en beroemder is dan zijn vader Enrique Iglesias Bailamos op Radio West. Over beroemd gesproken, dat is onze nieuwslezer André Kolen natuurlijk ook. Al is het dan misschien op een wat kleinere schaal. Billy Joel tot aan het moment dat André inderdaad ons het nieuws komt brengen van 4:30.

0: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travelessence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
10: Het is 5:01. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier in de studio André Kolen. Dreeën, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Bas. Aan de Johannes Sebastian Bachlaan in Leidschendam is een vrouw geraakt door een omvallende boom. Die kwam vanmiddag met kluit en al uit de grond en viel dwars over de stoep heen. Foto's is te zien dat de vrouw een flinke hoofdwond heeft opgelopen. Ze is naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer heeft de boom opgeruimd. Ja, komt natuurlijk door het slechte weer. Daarover straks meer.
10: Ja.
11: Bewustelozingen komen volgens Hoogheemraadschap van Delfland nog nauwelijks voor in de glastuinbouw. De grootste waterkwaliteitsproblemen ontstaan waarschijnlijk door lekkages uit kassen. En daarom richt het waterschap zich steeds meer op het opsporen van die lekken. Tegelijkertijd laat de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden een voorzichtige verbetering zien. Uit de waterkwaliteitsrapportage over 2025 blijkt dat in 9 van de 26 glastuinbouwgebieden nauwelijks nog schadelijke concentraties gewasbeschermingsmiddelen worden gemeten. Toch voldoen nog altijd 17 glastuinbouwgebieden niet aan de normen. Sinds augustus 2024 is er groot onderhoud aan de N468 tussen Maasland en de A4 bij Schipluiden. Die werkzaamheden tussen Maasland en de rotonde bij de A4 zouden in 2027 of 2028 klaar zijn. Maar nu blijkt dat de werkzaamheden opnieuw vertraging oplopen. Dennis van Schie die vroeg aan wethouder Ed Roeling van Midden-Delfland wat er aan de hand is.
12: Dat is voor ons ook een grote vraag. Communicatie, met name richting gemeente, dat blijft achter. Oorspronkelijk was het natuurlijk het plan om een volledige reconstructie aan te brengen. En daarbij is ooit een tijdspad afgesproken. En vandaar dat we hier staan, het tijdspad wordt niet nageleefd.
11: Ja, de wethouder vindt dat het zo niet langer kan en gaat zelf als gesprekspartner aan tafel zitten. Hij had graag eerder en uitgebreider geïnformeerd willen worden. De woordvoerder van de provincie Zuid-Holland laat weten dat de communicatie met wethouder Roeling uitgezocht wordt. In het water aan de Mandjeskade ten zuiden van het Abtswoudse Bos in Delft is vanochtend een overleden persoon aangetroffen. Rond 11 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer, ambulance en politie met spoed ter plaatse kwamen. Het is onbekend hoe de persoon is overleden en te water is geraakt. Forensische opsporing en de recherche doen onderzoek in Delft. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.
10: Oké, Dree, dankjewel. Dan gaan we naar Reinhard van der Born. Hij is de dienstdoende weerexpert. Dat zei ik nog expres.
11: Expert.
10: Ja, het is ook een moeilijk woord. Ja. Dag Reinoud.
11: Hallo Bas. Ja, het was vandaag een wisselvallige dag. Er zijn diverse buien gevallen. Er stond ook behoorlijk wat wind. Vanochtend brak in Den Haag nog een grote tak af. Nou, dat was ook niet vreemd, want aan zee kwam de wind af en toe tot een windkracht 7 uit het zuidwesten. Vanavond en de komende nacht wordt het wel rustiger. Die wind neemt geleidelijk weer af. Er kan nog wel een enkele bui vallen. Het koelt af tot zo'n 13 graden. En morgen is dan veel beter dan vandaag, met flink wat zon. Zo goed als droog en temperaturen van zo'n 19 of 20 graden. Ook in het weekend zijn dat de temperaturen. Er kan dan wel weer een lokale bui vallen. En eigenlijk blijft dat beeld de eerste dagen van de nieuwe week ook zo. Maar goed, het is dan toch een graad of 20.
10: Dankjewel, Reinoud.
11: Ja, we hebben ook verkeersexperts, hè?
10: Ja, die hebben we ook, ja. Dennis, mooi. Hoe is het met jou, expert, hè?
13: Nou, er staat 120 kilometer file in onze regio. Het is op sommige plekken wat drukker. Zoals op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel doe je er een kwartier langer over. Die vertraging gaat nog oplopen, want er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er 35 minuten langer over. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht en Rotterdam Centrum een kwartier extra reistijd.
10: Dankjewel Dennis, tot later.
13: Tot zo.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Vroeger had je natuurlijk niet zo gek veel geld om altijd maar singeltjes te kopen. En dus had je heel veel muziek op cassette. En dus dat noem ik echt een cassettebandliedje. En dat was deze ook, Sniffin' the Tears, Driver's Seat. Te winnen, 2 kaarten voor We Will Rock You op 15 juli. Je moet daarvoor wel even iets afzingen. Een liedje van Queen, natuurlijk. En dit is de opgave. Caviar, cigarettes. Ja, wat komt daar nou? Nou, heel veel makkelijker dan dit wordt het niet. Hoewel die van Patrick van vanmorgen, die was ook heel erg makkelijk. 070-390-5454 om mee te doen, mee te dingen naar die kaarten.
1: We hebben

0: Hanna mee een bluff. Ik ben niet meer bang. Altijd fijn als de angst weg is. Nou, ik heb het geweten hoor. Jullie hebben weer lekker gebeld naar Radio West. En ik heb natuurlijk iemand aan de telefoon. Ja, we kunnen er maar één tegelijk doen natuurlijk. In dit geval Hester Hagebeek uit Den Haag. Dag Hester, een heel goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, mooie naam heb jij Hester. De naam Hester kom je niet zo heel veel tegen. Esther natuurlijk wel, maar Hester? Nou, nee.
1: Nee, niet zo veel, ja. Ja, nee, ik precies. Hoor hem ook niet zo heel veel.
0: Ja, daarom. Ik hoor je zit in de auto. Ben je misschien nog ergens op weg naartoe? Of sta je gewoon even geparkeerd, misschien wel vlak voor je huis? Maar dacht je van nou, ik ga toch even bellen.
1: Ja, ik kwam net aan de boodschappen gedaan. En ik kwam net aan, ik parkeer hem en... Ik denk, ik ga ze even gauw bellen.
0: Ja, precies. Ben jij een beetje liefhebber van de muziek van Queen? Of misschien je vader, of je vader, of je broer, of je moeder, of je man, weet ik veel.
1: Allebei, mijn man en ik, samen. Okay.
0: Nou, dat klinkt, ja. Dat klinkt hartstikke goed. Zullen we eens even kijken of jij die opgave kan afzingen? Want zo moeilijk lijkt die me niet, hè?
1: Oh, ja, ik hoop het.
0: Nou, let goed op, daar is die.
2: Killer.
1: Killer, ja. Killer.
0: En dan?
1: Killer.
0: Ja, natuurlijk. She's a killer queen. Jeetje, hoe moeilijk moest het zijn, hè? Nou. Ja. Hester, gefeliciteerd hoor. Ik hoor ook, er zit een manspersoon naast je. Is dat de man in kwestie?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heel goed. Ja. Heel goed. Nou, dan gaan jullie lekker met z'n tweetjes daar naartoe. Hè. Zet het goed in je agenda. 15 juli, World Forum Theater. De aanvang is 8:00 PM.
1: Leuk. Ja, ik ga erin zitten. Hartstikke leuk.
0: Nou, hartstikke leuk. En heel veel plezier daarbij. En ik ga die plaat natuurlijk draaien. Doei.
1: Doei.

Nou, Hester Hagebeek en haar man die gaan daar lekker naartoe, hoor. Op 15 juli in het World Forum Theater. Ze spelen daar dus ruim 20 liedjes van Queen. Het legendarische Queen in de musical We Will Rock You. Wat wil je nog meer? Muziek van Simply Red is dit. Dit is Sunrise.

Met die bekende sample erin natuurlijk, hè, van Hall & Oates. I Can Go For That Sunrise van Simply Red. Deze dames, die kennen we nog wel. Grote hits in de jaren 90 natuurlijk. Hè. Lois Lane, It's the First Time.

De zusjes Kleeman in de band Lois Lane, It's the First Time. Ja, en van een Amsterdamse band springen we eventjes een paar honderd kilometer verderop. Nou, ik denk 150 kilometer en zoiets. Dan gaan we naar Groningen, want dat is de geboorteplaats van de jazzpolitie. De opvolger van Splitsing, hè? Liefdesliedjes tot aan het nieuws van 5 uur.

0: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Zometeen in Westkom Thuis, de Haagse gemeenteraad, die heeft het weer over de geklapte formatie met Hart voor Den Haag en D66. Hoe moet het verder? Dat hoor je straks. Nu eerst het nieuws van 5 uur met André Kolen.
6: Aan de Bachlaan in Leidschendam is een vrouw geraakt door een omvallende boom. Die kwam vanmiddag met kluiten al uit de grond en viel dwars over de stoep heen. Op foto's is te zien dat de vrouw een flinke hoofdwond heeft opgelopen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. In het water aan de Mandjeskade ten zuiden van het Abtswoudse Bos in Delft is vanochtend een overleden persoon gevonden. Rond 11 uur kwam er een melding binnen. Brandweer, politie en ambulance gingen met spoed ter plaatse. Maar wat er gebeurd is, is nog onduidelijk. Forensische opsporing en de recherche doen onderzoek in Delft. Bewustelozingen komen volgens Hoogheemraadschap van Delfland nog nauwelijks voor in de glastuinbouw. De grootste waterkwaliteitsproblemen ontstaan waarschijnlijk door lekkages uit kassen. Daarom richt het waterschap zich steeds meer op het opsporen van die lekken. Tegelijkertijd laat de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden een voorzichtige verbetering zien. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Dennis Mooi.
8: In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. A12 richting Den Haag, tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Ketelplein doe je er 10 minuten langer over vanaf Krooswijk.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Otto Dijksman in Katwijk.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
13: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
14: Tot 7 uur. West komt thuis.

Ja, Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page die heeft ooit eens gezegd dat deze gitaarsolo, gespeeld door Elliot Randall, het beste is wat hij aan solowerk ooit heeft gehoord. Van deze plaat van Steely Dan, Reeling in the Years. Steely Dan is natuurlijk ook een bijzondere naam, hè? Vernoemd naar een gigantische dildo. Daar komt het vandaan, die bandnaam. Uit een boek. Goed, wat informatie allemaal. 5:10, hartelijk goedemiddag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Straks tussen 6 en 7, dan is het Made in Holland at 6. Dan draai ik alleen maar muziek gemaakt op Nederlandse bodem. En als jij daarvoor een plaatje wil aanvragen, dan kan dat natuurlijk. Stuur gewoon even een e-mail, bas@omroepwest.nl. Zometeen gaan we eens even buurten in de gemeenteraadsvergadering. Want daar is natuurlijk een geklapte formatie reeds achter de rug. En daar hebben de gemeenteraadsleden het over. Liewe van Sloten praat ons zometeen bij. En straks ook even bellen. Vandaag is de eerste statiegeldretourshop in Den Haag geopend. De wat? De statiegeldretourshop. Nou, wat dat is, blijf gewoon lekker luisteren, dan hoef je niets te missen. De kopstaartplaat komt natuurlijk nog voorbij verderop in het programma. En ik heb een mooie in zijn achteruit voor vanavond klaarstaan. En dit is Eenvoud van het Goede Doel. Dat is toch ook een heel fijn liedje dit.

0: eenvoud het goede doel, 14 over 5. In de Haagse gemeenteraad zijn meerdere partijen hard gebotst met D66. De partij deed een boekje over de geklapte onderhandelingen met Hart voor Den Haag. D66 citeerde uit die vertrouwelijke gesprekken om uit te leggen waarom het stuk is gelopen. Maar er waren andere partijen niet blij mee. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal niet zo chic natuurlijk. Politiek verslaggever Lieve van Sloten, jij bent op het stadhuis. Jij volgt de politieke gemeenteraadsperikelen al de hele dag natuurlijk. Die partijen, goedemiddag trouwens, waarom waren die hier niet blij mee?
1: Goedemiddag. Ja, het is alsof ik gisteravond bij jou heb gegeten en ik hier zo tegen mijn collega vertel, nou, ik was bij Bas, leuke gozer, maar het toetje, dat was echt niet lekker. Mm-hmm. Maar dat is even tussen ons, hè.
0: Ja, ja.
1: En dat die collega dat dan vervolgens rondmailt aan heel de redactie.
0: Ja.
1: Zo moet je het een beetje zien. Dus je vertelt iets in vertrouwen. D66 was in vertrouwen, in gesprek, hè, onderhandelingen met Hart voor Den Haag. Nou, dat is dan stuk gelopen. En dan vandaag hier in de openbaarheid zegt de partijleider van D66, Youssef Assad, nou ja, het ging niet goed tussen ons. We zijn het niet eens geworden, hier en hierom. En toen zeiden jullie, en dan citeer ik eventjes, dit en dit en dit. En ja, dat citeren, dat was toch wel tegen het zere been van heel veel andere partijen.
0: Ja, wat betekent dat voor de formatie?
1: Nou, het betekent dat D66 voorlopig uitgespeeld is. Wat betreft die formatie. Hè. D66 was aan het praten met Hart voor Den Haag. Daarover werd dan mooi gezegd. Hè. Het brengt de twee werelden van Den Haag samen. Het veen en het zand, de elite en het volk. En dat zou dan mooi zijn als teken ook weer naar de stad. Dat de politiek ook kan zorgen voor verbinding. Maar dat is dus helemaal niet gelukt. En D66 lijkt daardoor buitenspel te staan. En nu heb je een aantal andere partijen die met elkaar praten.
0: Ja, iedereen is natuurlijk ontzettend benieuwd naar hoe dat gaat, hè, met die gesprekken. Hoe lopen die gesprekken?
1: Ja, die gesprekken tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA... die worden in goede harmonie gevoerd, wordt dan gezegd. Maar er is nog wel één punt waarvan toch wel vraagtekens zijn hoe ze daaruit gaan komen. Dan gaat het over de spreidingswet, Bas.
0: Mm-hmm.
1: De spreidingswet gaat over de opvang van asielzoekers. Hoeveel asielzoekers gemeentes moeten opvangen. En Hart voor Den Haag heeft zoiets, ja, wij zijn tegen die spreidingswet en wij willen een asielstop, want er is in Den Haag een tekort aan alles en we hebben helemaal geen ruimte en plek om al die mensen op te vangen. Nou, VVD zegt ook van, nou, we zijn eigenlijk ook wel tegen de taakstelling die de overheid, de landelijke overheid, ons oplegt. Hè. Vanuit het grote Den Haag wordt gezegd, Den Haag moet 2300 asielzoekers opvangen. Nou, op dit moment zitten ze pas op 1800,
0: ja.
1: Dus het lukt nu al niet.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die willen dat allebei omlaag. Maar bijvoorbeeld DENK, die zeggen van, de wet, die staat eigenlijk nooit ter discussie. Wij willen ons gewoon daaraan houden. En dat zei de fractievoorzitter van DENK, dat is Noor Ikar. En die heeft daar ook wel een persoonlijke band mee. Want Noor Ikar komt uit Somalië en was zelf ooit een asielzoeker. Heeft in een AZC gezeten. Nou ja, en is hier nu namens DENK ook wethouder in Den Haag. Dus nou ja, die volgt dat natuurlijk met extra interesse. En die zegt van ja, ik wil me aan de wet houden. En ik wil me ook houden aan die aantallen die wij van het grotere Den Haag krijgen. Dus daar moeten die partijen nog wel uit zien te komen.
0: Oké, okay. En wanneer verwachten ze er dan uit te zijn?
1: Ja, nou toch wel. En dat gaat al snel, want dat is al bijna voor de zomer. Voor de zomervakantie. Het gaat in goede harmonie. En over die gesprekken, daarover zei Hart voor Den Haag partijleider Richard de Mos dan ook. Het gaat zo goed, we komen er voor de zomer van uit. En love is in the air.
0: Lieve, dankjewel.

0: Als het dan hard voor Den Haag ligt, gaat het dus wel goed komen met die formatie. Love is in the air. Het is 8,5 minuut voor 5:30. Je luistert naar Radio West. Een leuk nieuwtje. Vandaag is aan de Leiweg 940T van Tinus in Den Haag. Dus de eerste statiegeld retourshop powered by Droppy officieel geopend. Nou, ik praat er even over met directeur Jeroen Hille. Hij is directeur van Statiegeld Nederland. Zo onderdeel van Verpakt. Allemaal een hoop terminologie. Maar ja, Jeroen, een heel goede middag. Wat is dat nou precies, zo'n retourshop?
1: Goedemiddag. Dat is eigenlijk een pandje wat wij hebben aangehuurd. En dat doen we in meerdere grote steden. Waar we een grote bulkmachine neerzetten voor statiegeldverpakkingen. Waardoor verzamelaars, maar ook mensen die grote volumes hebben, dat makkelijk in één keer in kunnen leveren.
0: Ja, je bedoelt met grote volumes dus iemand die gewoon echt een enorme berg aan bijvoorbeeld plastic flesjes heeft. Die kan dat ook huppakee waarschijnlijk in zo'n automaat gooien, dat je niet meer al met de hand erin hoeft te stoppen.
1: Precies, het is een grote centrifuge eigenlijk en je kan daar tot 200 verpakkingen tegelijk in gooien. En dan doet de machine het rest en via digitale terugbetaling of zelfs cash ook wat hier is, krijg je dan vrij snel je centjes terug. En dat is natuurlijk veel beter dan het proces van flesje voor flesje in de supermarkt.
0: Ja, precies. En stel je nou voor, Jeroen, ik ga dat doen, maar ik heb een beetje vuile handen, want er komt natuurlijk altijd een beetje van die limonadezooi uit en zo. Hoe werkt dat?
1: Nou ja, kijk, daar hebben we ook over nagedacht. Dus er is hier gewoon een kraantje, wasbakje, wat zeep. Dus ook voor de reststromen. Mensen laten ook zakken achter de big bags. Dus we proberen dat allemaal hier netjes te houden. En dat is een mooi concept, wordt goed gewaardeerd.
0: Ja, precies. En kan ik dan flesjes en blikjes bijvoorbeeld door elkaar aanbieden?
1: Ja, zolang je er maar geen glas en andere dingen in stopt. Ja. Maar in principe dus alleen de plastic flesjes en alles tegelijk.
0: Ja, nou dat is natuurlijk geweldig. Hè? Jullie doen dat samen met Droppy. Wat is Droppy?
1: Ja. Ja, Droppy is een van onze partners. Die maken in een winkeltje waar je ook je elektra en andere materialen kan inleveren. Dus zij gaan iets verder. En statiegeld is daar wel een groot onderdeel van. Ja. Dus ja, wij zijn natuurlijk naar partners die dit soort winkels beheren. Want we zijn er ook achter gekomen dat je die bulkmachines.

0: Doolittle's Love Me Just a Little Bit More op Radio West. Het is bijna 6:54. Zometeen het dagoverzicht met André Kolen. Maar eerst nog even deze Haagse held.
1: Hebben van die wapperende voeten. Lopen altijd overal tegenop. Weten helemaal niet wat ze moeten.

0: instinct voor iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen. Ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Het is 7:02. Het dagoverzicht, dat krijg je van André Kolen. Dree, goedenavond.
10: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Sinds augustus 2024 is er groot onderhoud aan de N468 tussen Maasland en de A4 bij Schipluiden. Die werkzaamheden tussen Maasland en de rotonde bij de A4 zouden in 2027 of 2028 klaar zijn. Maar nu blijkt dat de werkzaamheden opnieuw vertraging oplopen. Dennis van Schie vroeg aan wethouder Ed Roeding van Midden-Delfland wat er aan de hand is.
11: Dat is voor ons ook een grote vraag. Communicatie, met name richting gemeente, dat blijft achter. Oorspronkelijk was het natuurlijk het plan om een volledige reconstructie aan te brengen. En daarbij is ooit een tijdspad afgesproken. En vandaar dat we hier staan, de tijdspad wordt niet nageleefd.
10: De wethouder vindt dat het zo niet langer kan en gaat zelf als gesprekspartner aan tafel zitten. Hij had graag eerder en uitgebreider geïnformeerd willen worden. Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland laat weten dat de communicatie met wethouder Roeling uitgezocht wordt. In het water aan de Mandjeskade ten zuiden van het Abtswoudse Bos in Delft is vanochtend een overleden persoon aangetroffen. Rond 11:00 kwam de melding binnen, waarna brandweer, ambulance en politie met spoed ter plaatse gingen. Het is onbekend hoe de persoon is overleden en te water is geraakt. De forensische opsporing en de recherche doen onderzoek in Delft en daarbij werd ook een speurhond ingezet. Samen met 4 andere Nederlandse steden begint Leiden een project om dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek te helpen. Het initiatief komt van woningcorporatie Portaal en Housing First Nederland. Mirte Biemans van Housing First vertelt hoe ze ervoor willen zorgen dat dakloze jongeren versneld een woning vinden.
12: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
10: In Nederland leven naar schatting zo'n 20.000 jongeren zonder vast dak boven hun hoofd. Bewuste lozingen in de glastuinbouw komen volgens Hoogheemraadschap van Delfland nog nauwelijks voor. De grootste waterkwaliteitsproblemen ontstaan waarschijnlijk door lekkages uit kassen. En daarom richt het waterschap zich steeds meer op het opsporen van die lekken. Tegelijkertijd laat de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden een voorzichtige verbetering zien. Uit de waterkwaliteitsrapportage over 2025 blijkt dat in 9 van de 26 glastuinbouwgebieden nauwelijks nog schadelijke concentraties gewasbeschermingsmiddelen worden gemeten. Toch voldoen nog altijd 17 glastuinbouwgebieden niet aan de normen, zegt het Hoogheemraadschap. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de lokale partijleider Dorp, LPL. In een brief aan burgemeester Tjarda Struik laat hij weten zich niet langer te kunnen verenigen met de koers van de partij. Wat hij met zijn raadszetel gaat doen, maakt hij volgens eigen zeggen binnen enkele weken bekend. Bruggeman, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart als nummer 2 op de kandidatenlijst in Leiderdorp stond, schrijft dat hij zijn besluit wel overwogen heeft genomen en dit heeft besproken met de fractie. Tot zo. Zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
9: En dan het weer met Reinoud van den Born, dienstdoende weerexpert.
13: Vanavond en de komende nacht wordt het wel rustiger. Die wind neemt geleidelijk weer af. Er kan nog wel een enkele bui vallen. Het koelt af tot zo'n 13 graden. En morgen is dan veel beter dan vandaag met flink wat zon. Zo goed als droog en temperaturen van zo'n 19 of 20 graden. Ook in het weekend zijn dat de temperaturen. Er kan dan wel weer een lokale bui vallen. En eigenlijk blijft dat beeld de eerste dagen van de nieuwe week ook zo. Maar goed, het is dan toch een graad of 20.
9: Een restantje avondspits met Dennis Mooij van de ANWB.
14: In de regio heb je vooral nog vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. En op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, ben je 10 minuten langer onderweg.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. West komt thuis.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld

Een vrolijke noot ingebracht door Alex Manoch. Die wilde deze plaat graag horen. Johnny en Rijk natuurlijk met de Bostella. En dit is op verzoek van Roy Lodders, Simon en Marijke. I Saw You uit 1971.

0: Op verzoek van Roy Lodders, deze oude uit 1971. Simon en Marijke, I Saw You.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik weer het spelletje In zijn achteruit. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat ik in zijn achteruit heb gezet. Dat is een plaat van Nederlandse bodem, absoluut. En meer kan ik er niet over zeggen. Kan je wel alvast de opgave laten horen. En als je dan denkt te weten wat het is, 070 390 5454.

070-390-5454. Als je denkt te weten welk plaatje ik daar in zijn achteruit draaide. Het is van Nederlandse bodem. En zometeen laat ik het natuurlijk nog veel vaker horen. Absoluut, maar dit was om je even op te warmen. En dit is om even af te koelen, want ik hoor daar een hoop gedonder in de verte. Oh, dat is een beetje met gitaar erbij. Dan heet het Deurdonderen natuurlijk. Een verzoek van Ben Mol. Normaal, dit is Deurdonderen.

0: Zo, dat was het gedonder met normaal deurdonderen.
1: West komt thuis. Dit is Radio
0: West. En nu is het tijd voor dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Ik laat je de opgave gelijk nog even een keertje horen. Hier is die.

0: Welke plaat draai ik daar in zijn achteruit? Want ja, dit spelletje dat heet In zijn achteruit. 070-390-5454 als je wil meedoen. En dat juich ik van harte toe natuurlijk. 070-390-5454. Nou, in ieder geval twee dappere dodo's die het gaan proberen. Als eerste heb ik daar aan de lijn John Martinez uit Den Haag. Dag John, goedemiddag, avond.
1: Dag Bas, hoe is die?
0: Ja, met mij is het best redelijk in orde, jou hoor.
1: Goed zo.
0: Ja, en jij ook?
1: Ja hoor, lekker eten zo.
0: Oh, heerlijk. Wat staat er op het menu?
1: Ik heb lasagne gemaakt.
0: Lekker joh, lekker.
1: De slowcooker. Staat al de hele tijd op.
0: Dus... Oh, dat vind ik wel interessant.
1: Oh,
0: oké, okay. Ja. Ik wou net zeggen, dan moet je me inderdaad even vertellen. Want jij bereidt gewoon al je laagjes dan keurig voor. En dat gaat dan die slowcooker in. En dat laat je lekker op zijn gemakkie zijn gang gaan.
1: Verticaal. Geen horizontale lasagne.
0: Verticaal. Oké, okay. Ik leer weer nieuwe dingen, maar dat ga ik ook uitproberen. Want ik heb ook zo'n ding en ik ben er ook gek op. Maar,
1: ik heb saus gemaakt met allemaal tomaten, wortelen, de hele dingen zo. Toen, en toen heb ik ze rechtop ingestoken. Dit zit dan niet zo koek hoor. Dus ik ga het niet eruit scheppen en erin leggen. Dus
0: ja, nee, precies.
1: Ik heb een laag. En toen heb ik ze gebroken, de helft.
0: Ja.
1: En toen, ik maak al een foto, stuur ik door naar 8080.
0: Ja joh, of gewoon, ja dat is goed, je mag het ook naar Bas Apenstaart, Omroep West,
1: ja,
0: is ook goed.
1: Ja, dat kan ook, maar het staat rechtop ingestoken en dat is hartstikke gaar.
0: Oh, lekker joh.
1: Ziet als het eten is lekker of niet? Zegt heerlijk, zegt ze. Nou.
0: Ik hoor het. Hey, en John, ben jij dan ook, net als ik, dat je dan wel even een paar theelepeltjes sambal erdoorheen doet om hem meer pit te geven?
1: Nee, ik heb een Sriracha.
0: Oké, dat ken ik niet.
1: Dat is rode peper, is ook heel heet.
0: Oh, ja, heerlijk.
1: En 4 of 5... ik wil overal sambal bij, eerlijk gezegd. Met vuurkool, overal is sambal in. Bijna overal.
0: John, nu ophouden, want ik krijg ontzettend veel trek van dit goede verhaal. Ja, heel goed.
1: Nou niet overdrijven, hoor.
0: Nou, John, hartstikke goed. Jij mag zo meteen als eerste zeggen wat je denkt dat het is. Dan ga ik even naar Alex uit Rotterdam. Alex van Steen is hartelijk... Hoi, goeie avond. Ja, heb jij ook al gegeten, Alex, of nog niet?
2: Ik heb wel gegeten,
0: ja. Wat stond er bij jou op het menu?
2: Nasi met bawitang uit de ping.
0: Uit de ping, huppakee, net zo makkelijk. Ja, precies. Ja. En doe je er ook een goede lik sambal op? Want het hoort wel, hè?
2: Nee.
0: Hou je niet van heet eten?
2: Nee.
0: Nee, oké.
2: Alleen morgen eten.
0: Heel goed, Alex. Nou, blijf even hangen. Jij mag zo meteen als tweede. En dan heb ik ook nog Carla uit Gouda aan de telefoon. Dag Carla, goedenavond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Ja, was die van vanavond... ik begin eerst even met het eten. Heb jij al gegeten?
3: Ja, nee, nog niet. Nee, ik hoor allemaal die lekkere dingen, maar ik hou ook niet zo van het hete eten, hoor, trouwens.
0: Ik ben
3: vanavond bij aardappelen, weet je, AVG'tje, zoals ze dat noemen.
0: Een AVG'tje, ja, maar dat is ook helemaal... ben ik ook gek op, hoor. Daar gaat het niet om.
3: Ja?
0: Ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut.
3: Oké. Okay.
0: Ja. Gisteravond nog AVG'tje. Maar ik heb vanavond nog Chinezen liggen. En de grap is dat als ik bij de Chinees kom... de mevrouw aan de balie, die weet dat ik het altijd extra heet wil.
3: Dus,
0: en ze heeft wel eens een vraag uit de keuken gekregen.
3: Ja?
0: Van, of dat ook een Chinees was die dat dan kwam afhalen omdat ze het zo heet maakt. En toen zei ze, nee, dat is gewoon zo'n witte Hollander. Dus ja.
3: Ja.
0: Ja, heerlijk vind ik het, heerlijk.
3: Nou,
0: maar goed, nou Carla, je bent derde in de rij. Ik geef je zowat nul kans, maar blijf gewoon rustig hangen, hè.
3: Ik blijf even hangen. Ja,
0: helemaal goed. Want, John, daar ben ik weer. Een beetje lekkere lasagne, waar ik nu al heel veel trek van krijg.
1: Ja, wil jij witte Hollander. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, joh, natuurlijk. Over jezelf mag je dat allemaal zeggen. Sowieso.
1: Over jezelf, oké.
0: Okay, natuurlijk, joh. Tuurlijk. En er is er niks onaardigs mee bedoeld, dus...
1: Nee, snap ik.
0: Hey, John, maar even kijken. Ja, ik draaide net dat fragmentje. Wil je het nog een keer horen? Ik ga me inkoppelen.
1: Ik blijf daarbij, als het fout is, is het fout.
0: Ja,
1: als
0: dat
1: het goed is, het goed. Dus
0: dat is ook weer waar. Nou, weet je wat? Kom maar door met je idee.
1: Ik denk dat het Tess Marlowe is, ons huis.
0: Zo.
4: In dat huis, ons huis, dat mooie lieve huis.
0: Ja, er is helemaal niks mis met jou gehoord, John.
1: Ik heb zoveel gevolgd van de vorige week.
0: Ja, de eeuwige roemlijst.
1: Ja, en ik krijg ook kipsoort in een nummer.
0: Het is echt een mooi liedje. Nee,
1: gisteren heb ik ook een stukje gehoord. Dat was op de radio met een interview.
0: Ja, klopt.
1: Dat is van Jerez, maar als ik het eerste toon al hoor, dan denk ik van pat, boom.
0: Ja.
1: Net als van Wim Zonneveld.
0: Van welk liedje? Want je viel even weg.
1: Wim Zonneveld, weet je,
0: ja,
1: het huis.
0: Het dorp, hè? Ja.
1: Dorp.
0: Ja, precies dat.
1: Het eerste nummertje, als het eerste dingetje hoor, of het dan achteruit, vooruit, of ons boven, achter, voren.
0: Ja.
1: Of, maakt niet uit. bam, dan komt hij binnen.
0: Ja, precies.
1: Kijk, een kipvel. Nou, daar kwam het door.
0: Ik snap het, joh. Nou,
1: ik luister het niet eens. Ik kijk kipvel. En tranen in mijn ogen. Ja, echt waar.
0: Nou, dat geloof ik. Dat geloof ik zonder meer. Want dat kan muziek met je doen. Alex, Artje, heb je dat ook bij dit liedje? Of had je een heel andere oplossing?
2: Ja, dat had ik ook.
0: Ja, dat ook. Ja.
2: Alleen als je achteruit hoort, dan denk je dat het een Frans liedje is.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, maar dat is echt een Nederlands liedje, dat zeker wel. Ja, ja. Ja, Carla, had jij ook deze oplossing?
3: Ja, die had ik zeker, maar dat duurde wel eventjes voordat ik hem door had.
0: Ja, ja, ja, want het is natuurlijk, hè, lieve mensen, het is natuurlijk een liedje dat nog niet zo lang in ons geheugen heeft kunnen griffen.
1: Nee, precies.
0: Het is, ja, het is pas een paar jaar inderdaad, maar het begint nu toch echt wel een evergreen te worden, hè?
2: Ja.
1: Precies. Nou, ja. Voor mij mag het heel hoog komen
0: overal bij de kruis. Nou, John, ik denk dat iedereen zich bij jouw woorden aansluit. Ik zeg Carla, dankjewel voor het bellen. Alex ook. Een fijne avond allebei.
2: Graag gedaan.
0: Ja. Oké, dag Alex. En Carla, eet smakelijk voor straks.
3: Dank je.
1: Je bent een gekke, die Alex, hè?
0: Alex, wat zeg je? Alex is niet gek.
1: Ja, hij is een krek.
0: Ja, hij is een krek. Alex, je bent een krek.
1: Die belt heel vaak. Ja, hij is echt een krek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Ja, Alex weet het ook vaak wel heel goed. John, ja, dat klopt helemaal. Hey,
1: ik luister nu altijd dus.
0: Ja, precies. Ik ga dat plaatje lekker draaien, want daar heb ik nou nog tijd voor.
1: Heerlijk.
0: Zo is maar net.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel, John. Bye-bye. Fijne avond. Hoi.
1: Zelfde. Bye-bye.
0: Goed gedaan. Dag, John. Ja, dat gaat wel lukken. John had het goed gehoord, ja. Al de kandidaten hadden het goed gehoord. Alex en Carla ook. Natuurlijk, dat mooie plaatje van Tess Merlot. Ons huis.

0: De oplossing van In Zijn Achteruit. Dat prachtige Ons Huis van Tess.
1: West komt thuis.
0: Ja, en West gaat nu ook zelf naar huis. Ik wens jullie allemaal een heel fijne avond. Morgenmiddag om 4 uur weer een nieuwe aflevering. Maak er wat moois van. En morgenochtend natuurlijk Jorinda en meer met West wordt wakker. Dag hoor.
2: Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio West.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
14: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
13: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond koelt het op. Nee, vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom
1: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
15: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
16: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling. Alleen.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen, ja, dat vind ik wel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na 1 dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
7: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
6: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen, ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de divaan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
7: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
6: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Yo!

Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen. Ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Tot 11 uur, Roman T.

Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen, ja, dat vind ik wel heel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Maar vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt. Maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is per direct opgestapt, naar aanleiding van de onthulling over oud-directeur Donald Pols. Dinsdag werd duidelijk dat hij in zijn studententijd actief was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist dat al sinds 2015. Medewerkers en directie waren niet op de hoogte. Pols had maandag zijn eerste werkdag bij staalfabrikant Tata Steel. Een dag later werd hij ontslagen toen zijn verleden aan het licht kwam. Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat. Daarbij worden bezoekers aan de buitengrens van de EU gecontroleerd. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht meer buien. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Vier Republikeinen uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemden voor een resolutie om de oorlog met Iran te stoppen. Ze zijn aandachttrekkers, schreef president Trump vandaag over hen in hoofdletters. Hij is boos op ze. Terwijl hij voor de zoveelste keer zegt dicht bij vrede met Iran te zijn en de oorlog te stoppen. Maar daar trekt hij zelf natuurlijk geen aandacht meer mee. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wilma Borgman straks vanuit Den Haag over het reilen en zeilen van het minderheidskabinet. Ingmar Heitse herdenkt via haar gedichten Lieke Marsman. En we gaan naar Moerdijk, waar bewoners nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. De staatssecretaris kwam vanavond langs en die heeft nog even wat meer tijd nodig om te beslissen of het dorp wel of niet verdwijnt. Leopold Witte is ook te gast. Hij speelt in de serie Etty over Etty Hillesum, de jonge schrijfster die vrijwillig naar kamp Westerbork ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dit weekend is de serie in Nederland te zien. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 4 juni.
2: Mensen die hun partner drogeren en verkrachten, dat gebeurt veel vaker dan gedacht. De Nederlandse politie kreeg daarover een tip van hun collega's uit Groot-Brittannië en Duitsland.
4: Daar zagen ze dat in besloten social media groepen misbruik werd gemaakt van vrouwen.
2: Die beelden wisselden ze ook met elkaar uit.
4: En ze spraken met elkaar over op welke manier dit het beste kon doen.
2: En ook?
4: Dat er verzoeken worden gedaan, mijn vrouw is nu bedwelmd, wie kan er langskomen?
2: Ook bij het Centrum Seksueel Geweld keken ze hiervan op.
5: Op het spectrum van seksueel misbruik is dit wel absoluut een dieptepunt in de Nederlandse samenleving. Maar ik heb ook wel in 30 jaar dit werk doen geleerd dat alles mogelijk is.
2: En die social media groepen bestonden uit heel wat mensen.
4: Dat verschilde van 100 tot misschien wel 1000 mensen die daar lid van waren. En onder andere ook Nederlandse mensen.
2: In Nederland zijn 4 verdachten gearresteerd. 1 daarvan zit nog vast.
4: Dat bleek verspreid te zijn over heel Nederland. En heeft coördinatie opgezeten dat we op gelijk moment alle woningen zijn binnengestapt die genoemd zijn in ons onderzoek.
2: Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren.
6: Ik merk aan mezelf dat de strijd voor alles wat kwetsbaar is, dat zoveel vraagt, dat ik eerlijk moet zijn en dat ik dat mezelf als partijleider niet meer zie doen.
2: Ze draagt het stokje over aan Christine Teunissen.
7: Christine is een geweldig Kamerlid dat die energie heeft om echt de kar te trekken.
2: Onder Ouwehand is de koers van de partij verbreed. Daar kreeg ze ook kritiek op. En toch gaat Teunissen op die voet verder.
8: Dan is de Partij voor de Dieren natuurlijk de partij die opkomt voor het meest kwetsbare. Ook als het mensen zijn, dat zal ik ook voortzetten, alleen de persoon verandert.
2: Het was schrikken voor inwoners van Glanerbrug bij Enschede.
9: Een directe valwind vanuit het niets.
2: Met veel schade.
10: Ons dak ligt eraf, gedeeltelijk. Bomen zijn helemaal weggewaaid hier, auto's zijn beschadigd. Geen letsels of zo. Ja, de ravage is enorm.
2: Deze vrouw dacht meteen aan haar dieren, want er was een boom gevallen op het konijnenhok.
11: Zag ik de konijnen lopen. Ik heb meteen 112 gebeld, want ik was echt bang. Ik mocht ze ook niet redden hieronder. Ze brandweer is gekomen en die heeft ze gelukkig kunnen redden.
2: En een recordbedrag dit jaar voor Alpe d'Huez. Er is 25 miljoen euro opgehaald. Het evenement werd 20 jaar geleden bedacht.
12: Het verschil met 20 jaar geleden is echt heel groot. We waren toen met 66 deelnemers en nu meer dan 5000. En heel veel supporters.
2: Het is allemaal veel massaler dus, maar het idee blijft wel hetzelfde. De berg bedwingen, geld ophalen voor KWF en je verhaal delen.
13: Ik wilde het heel graag doen voor mijn dochter die er niet meer is, die vandaag jarig zou zijn.
14: We zijn de afgelopen 2-3 jaar beide onze vaders verloren.
15: Ik heb ook kunnen profiteren van een aantal mooie behandelingen, waarvan in ieder geval 1 volledig gefinancierd is door de Alpe d'Huez KWF.
16: En hoe zwaar is dit?
17: Zwaar.

0: normaal te vinden.
1: De Volkskrant was bij een nieuw evenement in Den Haag, waar buurtbewoners gezellig samen hun cloud opschonen. Onder het genot van bier, thee, brownies verwijt iedereen ongelezen mailtjes en foto's die toch nooit bekeken worden. En zo weet een deelnemer 8000 mailtjes te verwijderen in 1,5 uur tijd. En het doel is data besparen.
0: Een expert in duurzame digitalisering zegt dat we allemaal lijden aan data-obesitas. Data hoopt zich op zonder dat het ooit verdwijnt. Wie snel een foto maakt van de plaats van je fiets in een fietsenstalling, heeft niet altijd door dat die foto misschien wel 50 jaar in een cloud bewaard wordt. De gezamenlijke conclusie van de deelnemers: wat bewaar je toch eigenlijk veel zooi?
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Jamie Little, Another Day. Het leek gisteren zowaar een eerste succes voor het minderheidskabinet. De deal met GroenLinks-PvdA, die de begroting van minister Sjoerdsma van ontwikkelingssamenwerking zou redden. Een voorbeeld van hoe het kan werken met het minderheidskabinet, zei Sjoerdsma zelf. Nou, doet dat voorbeeld volgen, bijvoorbeeld bij de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Over beide kwesties ging het vandaag in de Tweede Kamer. Genoeg te vragen dus aan Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Lucella, goedenavond.
0: Allereerst, hoe ziet die, ja, laten we zeggen het akkoord, hè, de deal is meer van Trump. Maar het akkoord
1: nou, ook van Sjoerdsma wel.
0: Ja,
1: hoor.
0: Ook van Sjoerdsma, die maakt ook deals.
1: Jazeker.
0: Ja, nou, hoe zit hij in elkaar?
1: Ja, Sjoerdsma zat in, die had ook zo'n deal nodig, want die zat in een precaire situatie. Die had nota bene door zijn eigen onhandige optreden de steun voor zijn begroting op het spel gezet. En de enige manier om die steun alsnog binnen te halen was met nu meer geld. Nou, voor meer geld moest hij natuurlijk naar minister Heijnen van Financiën en die voelde er helemaal niks voor, want zijn partij, de VVD, die wil juist miljarden bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Probleem dus, nou, probleem opgelost met een boekhoudkundige truc. Toen kwam dat geld er alsnog. En met dat geld kwam ook de steun van GroenLinks-PvdA er alsnog. Was minister Sjoerdsma en D66 gered? Ja, dat soort deeltjes en afspraken, die gebeuren natuurlijk wel vaak.

0: in Den Haag. Maar wat heel opvallend was, deze deal lag meteen op straat.
1: En inmiddels weten we ook dat D66 daarvoor iets terug moest doen.
0: Ja, dat gebeurt ook wel vaker, maar ook dat lag meteen op straat. Dus we hadden de eerste deal over de begroting en een tweede deal, geheime deal, over de tegenprestatie richting de VVD, zodat de VVD dat geld voor ontwikkelingssamenwerking zou slikken. Die deal, die tweede afspraak, die gaat over een heel ander wetsvoorstel van VVD-minister Van Wil over verheerlijking van terrorisme. D66 ziet dat voorstel helemaal niet zitten, maar heeft nu moeten accepteren dat Van Wil er wel mee verder mag. Een soort van, ik wil jouw minister redden als jij ook de mijne redt. En daar werd ook weer meteen de krant over gebeld.
1: Ah, en een voorbeeld van hoe het moet, zei ik net al, hè, zei minister Sjoerdsma, ja, met zo'n minderheidskabinet, om met oppositiepartijen om te gaan. Is dit voorbeeld voor herhaling vatbaar?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet meteen, want de hele oppositie wist van niks. Ja, wel van afspraak nummer 1 natuurlijk, want daar was een net briefje over naar de Kamer gestuurd, maar niet van dat geheime inlegvel. Dus in het debat van vanmiddag kreeg Sjoerdsma van onder andere Don Seder van de ChristenUnie de vraag: was de minister, was Sjoerdsma erbij betrokken? Dit was zijn antwoord.
2: Voorzitter, vandaag hebt u een brief ontvangen met alle afspraken die wij met Pro hebben gemaakt over deze begroting. En dat zijn alle afspraken. Het wetvoorstel, wat u noemt, maakt daar geen onderdeel van.
3: De heer Seder, ik heb het gevoel dat binnen de coalitie de persvoorlichters een continue strijd voeren via de kranten. En ik zou graag iets van transparantie daarin willen hebben, omdat ik niet weer overvallen wil worden als er straks weer een Telegraaf-artikel ontstaat, omdat de VVD-persvoorlichter weer even een app gestuurd heeft, bij wijze van. Kunt u aangeven of er deals zijn gemaakt in de afgelopen dagen, niet alleen ten aanzien van deze begroting, maar daaromheen, om ervoor te zorgen dat deze beweging binnen de coalitie mogelijk was? De minister.
2: Ja, voorzitter, de deal die wij vandaag bespreken is de deal zoals het kabinet die in een brief heeft vervat. Dat is de deal die er is. En ja, over dit wetsvoorstel, het enige wat ik daarvan weet is dat het wetsvoorstel, het advies van de Raad van State, nu bij JNV ligt. En dat zal worden verwerkt en dan zal het ook weer worden besproken in de Kamer. Ik kan het niet breder maken dan dit.
3: Ja, voorzitter, het is overduidelijk dat D60 al heeft aangegeven dit wetsvoorstel niet te pruimen. Als ik over een paar maanden zie bij de stemming D60 de handen opsteekt, dan ga ik terugdenken aan dit moment en dan heb ik het vermoeden dat de minister mij onvolledige informatie heeft gegeven. Want ik denk niet dat inhoudelijk de fractie in de komende maanden opeens een ander standpunt heeft ingenomen, anders dan dat er een afspraak ligt.
2: De deal met Pro ziet op deze begroting, ziet op het geld wat we naar voren hebben gehaald uit 2031, uit 28 en 29, wat in 2026 gaat worden besteed. En voor het andere, ja, die wet die maakt geen onderdeel hiervan uit.
0: Nee, die maakt inderdaad geen onderdeel hiervan uit van de deal met Pro. Nou, dat klopt, want daar waren ze ook verbaasd. Maar het was kennelijk wel een onderdeel van de deal die dus binnen de coalitie nodig was.
1: En dan gaat dit nog over een relatief kleine begroting, maar er liggen ook wel veel grotere bedragen op tafel, namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid van uiteindelijk ruim 6,5 miljard.
0: Ja,
1: daar debatteerde de Tweede Kamer vandaag ook over. Is daar al een meerderheid voor in zicht?
0: Nou, nee. En dat terwijl een deel van die plannen al van tafel is. Dat deel dat over de AOW-plannen gaat. Maar hoe zit het met dat geld? Nou, zelfs binnen de coalitie klinken ze daar verschillend over. Dat gebeurde dit weekend in de praatprogramma's op tv. VVD-kopstukken zeiden dat bedrag moet hoe dan ook op tafel komen. En een D66-kopstuk zei, nou, dat zien we nog wel. We gaan het eerst maar eens over de inhoud hebben. En precies die verschillen hoorden we er vanmiddag ook in het debat. Eerst maar eens VVD-Kamerlid Michon.
4: Wie de verzorgingsstaat wil behouden, moet deze durven te hervormen. Wie de verzorgingsstaat wil behouden voor een volgende generatie, moet zorgen dat die betaalbaar blijft. En wat mijn fractie betreft staan de financiële afspraken uit het regeerakkoord overeind.
0: Ja, de financiële afspraken staan overeind. Ze zeiden nog bij dat het heel spijtig en teleurstellend is dat de bonden willen staken. Nou, daarna kwamen CDA en D66 en die klonken anders. Eerst maar eens het Nijenhuis van D66.
5: Wat we natuurlijk ook als coalitie, als samenwerkingskabinet hebben afgesproken hier met elkaar, is een duidelijk regeerakkoord met heldere keuzes hoe wij het voor ons zien, maar ook met de wil om eruit te komen. En dat vraagt een open gesprek zonder taboes.
6: Ik vind dat we eerst over de inhoud moeten gaan praten met elkaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daarna gaan we financieel kijken. Dus die tabel, die leggen we even opzij. We gaan eerst vanuit de inhoud praten. En ik denk dat ook de enige manier is, eerlijkheidshalve, om sociale partners aan tafel te krijgen.
0: Ja, en dat was dan Kamerlid van Ark van het CDA. En die hebben het helemaal niet over afspraken die overheid moeten blijven. Die hebben het over dat de tabelletjes maar even van tafel moeten. Dat er eerst maar eens moet worden geprobeerd om iedereen weer aan tafel te krijgen.
1: Het is een best een verwarrende toestand, als je het mij vraagt, politiek gezien. Hè? En degene die dit allemaal bij elkaar moet brengen is natuurlijk premier Jette. Hoe ziet hij dat voor zich?
0: Ja, het lastige is natuurlijk dat om afspraken te kunnen maken met de oppositiepartij het toch wel heel handig zou zijn als ze in de coalitie als eerste het met elkaar eens zijn. En wat Jette probeert te doen, ja, die kiest toch voorzichtig voor de variant van D66 en het CDA. Die zegt eerst maar eens praten, dan gaan we weer verder kijken. Misschien moet die begroting wel worden aangepast. Dus die hanteert niet de lijn van de VVD. En over de verschillen in de coalitie zegt hij, ach, die horen er gewoon bij.
5: Wij hebben als coalitie en kabinet een financieel kader met elkaar afgesproken en een financiële tabel in het coalitieakkoord. Zodra er aangepaste afspraken kunnen worden gemaakt over een breed sociaal akkoord, zullen wij bezien of dat we de begroting daarop moeten aanpassen. Zit er af en toe een klankkleurverschil tussen de drie coalitiefracties? Ja. Is dat erg? Nou, vind ik zelf niet, want ze gaan niet fuseren. Ze staan ook alle drie, denk ik, vrij om duidelijk te maken wat hun inzet is voor de inhoudelijke gesprekken, dan wel waar je de rekening van betaalt. Dat houdt ons ook allemaal scherp. Wij zullen vanuit het kabinet de komende weken dus met concrete nieuwe voorstellen komen om daarmee werkgevers en werknemers weer aan tafel te krijgen. Ik had ook niet verwacht, eerlijk gezegd, dat we met één katshuisoverleg elkaar meteen huilend in de armen zouden vallen en er geen aanvullende acties dan wel onderhandelingen nodig zouden zijn.
0: Nou, die zijn zeker nodig, die onderhandelingen. En dan allereerst in binnen zijn eigen coalitie om daar eerst maar eens een deal te sluiten, want die is er nog lang niet. En dat is toch wel de conclusie van vandaag, Lucella.
1: Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Er kwamen veel reacties vandaag op het overlijden van dichter en schrijver Lieke Marsman. Ze was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Premier Jette, we hoorden hem net, hij schreef ook een reactie, namelijk dat Marsman grote vragen dichtbij wist te brengen en veel mensen wist te raken. Nederland verliest een bijzondere stem, zo stelt hij. Onze huisdichter Ingmar Heitz is hier. Welkom, Ingmar.
7: Goedenavond.
1: Een bijzondere stem. Ervaar jij de stem van Marsman ook zo?
7: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, zeker.
1: Wat vind jij het bijzondere aan haar stem?
7: Het bijzondere aan haar dichterlijke stem, want daar heb ik toch het meeste van merken. Het is heel hartstochtelijk. Het is heel nadenkend, filosofisch. En het is heel bereikbaar. Het is helemaal geen poëzie die moeilijk doet. Niet dat het makkelijke poëzie is, maar het is wel makkelijk leesbaar.
1: En wanneer leerde jij haar werk kennen?
7: Ik zat met een aantal juryleden, onder wie Edward van de Vendel, in zo'n veel te klein hokje voor de jurering van Doe maar, dicht maar. Dat is een dichtwedstrijd voor scholieren. En we hielden allemaal eigenlijk tegelijk ongeveer, toen we bij haar nummer aankwamen, dit van deze Lieke Marsman, heb je dit gelezen? Dit is echt fantastisch. Het was eigenlijk het gevoel.
1: En hoe oud was zij toen?
7: Ik denk dat ze toen 17 was. Ze heeft een aantal keren meegedaan. Maar eigenlijk toen ik dat voor het eerst las, dacht ik van, het is niet zozeer dat zij Doe maar, dicht maar won, maar eigenlijk wonnen wij haar. Dat gevoel had ik erbij. Het viel zo op.
1: En toen ze heeft wel een keer gewonnen, hè? Toen ja, ze 14 was, volgens mij. Heb jij dat gedicht nog?
7: Ja, ik zal de eerste 10 regels doen. De lucht had ik toch al gezien. Sinds mijn vroege kinderjaren leef ik in een surrealistisch schilderij. Ik ga op hoge poten door vijvers, bespring paarden zonder hoofden in zalen die geen ramen hebben. Men zegt, kijk toch naar buiten, de vogels, de bloemen en weet ik veel wat meer. Ik kijk liever naar binnen. Nou, dat gaat ze nog een tijd door, maar voor een kind van 14 is dat natuurlijk waanzinnig. Ja.
1: En ze debuteerde dus vroeg, hè? Stond dat in de sterren?
7: Ja, dat denk ik wel. Dat kon je toch wel aanzien komen. Volgens mij had ze niet zo heel lang daarvoor wat gedichten. Ik denk dat tirade gestuurd, een literair tijdschrift. En ja, het was, werd wel meteen ook wel erkend. Iedereen die dat las, ja, je moet ook op blind zijn om dat niet te zien.
1: Nee. En je hebt nog een gedicht ook van haar, hè, Rome?
7: Uit dat debuut, toen was het denk ik een jaar of 20... wat ik mezelf graag voorhoud, heet dat Rome. Net als Rome ben ik gebouwd op 7 heuvels. Het hoofd, de ziel, de buik, de handen, de vuisten, de vagina, de ogen. Ik zoek iets op over doorgewinterde triomfbogen en Marcus Aurelius, keizer, filosoof. Net als in Rome bestaat mijn hart uit een grote kathedraal vol verhalende ramen. Ik zeg bedankt voor de bloemen, maar mijn taal is een dode. En iedere dag graaft men iets op in mij, al blijf ik niet in mijn verleden hangen. Ik word niet achtervolgd door herinneringen. Ik word achtervolgd door het tegenovergestelde van herinneringen. Dat is alles wat ik vergeten ben. Of de toekomst.
1: En ze leefde al lange... Dit is uit haar debuut, hè?
7: Ja.
1: En ze leefde al lange tijd met de wetenschap dat ze ongeneeslijk ziek was. Is de dood altijd een rode draad in haar werk gebleken?
7: Nou, ik heb een beetje terug zitten lezen vandaag. En ik moet toch concluderen, ja, niet erger dan bij veel andere dichters, per se. Het is niet dat ze dan, ja, dat ze haar hele korte leven alleen maar daarmee bezig is geweest.
1: Nee. Ze werd ook dichter des Vaderlands, dat was in 2021. Hoe heeft ze die rol ingevuld?
7: Wat mij betreft.

0: Het was alleen al een waagstuk natuurlijk om zoiets te accepteren, zeg maar. Er waren ook heel veel mensen om daarheen zeggen van, ga je dat wel volmaken? Lukt het wel? Maar ze, een enorme wilskracht hoort ook bij haar. En een zeer sterke stem, maatschappij kritisch. Laten we maar eens eens zijn met Jette in dit opzicht. Het is inderdaad, ze liet van zich horen. En ja, dat heeft ze geweldig gedaan, vind ik.
1: Heb je een gedicht uit die periode?
0: Jazeker.
1: Er ligt hier een hele stapel, dus je gaat lekker even bladeren.
0: Ik heb hem hier.
1: Je hebt er één, ja.
0: Ik vond het zo mooi dat ze toen ze begon als dichter des Vaderlands en zei van, ik zal de stem van het dorre hout zijn. En ze schreef dit. Ter gelegenheid van poëzie. Er was niemand jarig. Er was niemand dood. Het gedicht zelf was de reden. Als we zeggen, de mensen lezen geen poëzie meer, wat bedoelen we? We bedoelen dat ze niet langer voelen. Allemaal cursussen om iets te worden, maar niemand doorvoelt wat hij is. Aan het eind van een gedicht ben je niet langer verloren. De stekels van schaamte trekken zich terug. Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen, als het afstellen van een autoradio op een landweg, ruis van onbekende stemmen in een lied dat vaag bekend voorkomt. Dan een beller, lang na middernacht. Ik zou het lied graag nog eens horen.
1: En zij was al ziek, hè, toen, zoals je al zei. In 2017 werd kraakbeenkanker vastgesteld. Dat speelde ook een grote rol in haar werk. Haar arm en schouder moesten uiteindelijk geamputeerd worden, omdat bestralen niet werkte. Hoe kwam dat terug in haar werk?
0: Nou, ze heeft een prachtig boek, dat is van vorig jaar nog. Op een andere planeet kunnen ze me redden. En dat is eigenlijk een fantastische beschouwing, essayistisch, filosofisch werk, waar ook af en toe wat bladzijden in staan die je wel als een gedicht zou kunnen zien. Dit is een soort dagboeknotitie, lijkt het, van 21 juli 2021. Het is voorbij voor je er erg in hebt. Zijn er schrijvers die zonder melancholie kunnen? Goede schrijvers, bedoel ik. Schrijvers zonder woede. Goede schrijvers, bedoel ik.
1: Ja. En wat spreekt jou daar zo in aan?
0: Het is zo loepzuiver en haarscherp. En er staat alleen wat er moet staan. Het is gewoon poëzie zoals het moet zijn.
1: En dan komen we aan bij haar laatste bundel, De Dichter en de Duivel. Die komt dinsdag uit.
0: Ja.
1: Bij Poëzie in Carré afgelopen april droeg Lieke Marsman zelf voor uit haar nieuwe bundel. Het werd haar laatste optreden.
0: Ja.
1: Hoe was dat?
0: Ja, ze was de eerste dichter van de avond. En we zaten allemaal op het podium aan tafeltjes. En,
1: was dat een beladen moment?
0: Ja. Achteraf wel, maar toen eigenlijk ook wel. Er hing wel iets onder. Er hing een enorme. Eigenlijk alsof ze een soort harnas had aangetrokken van. Ze trok ten strijde. Daar kwam het eigenlijk op neer. En in de loop van de voordracht werd ook duidelijk hoeveel moeite het te kostte. Gewoon hoe ziek ze eigenlijk was. En hoe goed ze het deed. En ze werd ook helemaal. Volkomen de hemel ingeklapt daarna. En toen de klappen eindelijk was afgelopen, toen riep nog iemand uit de zaal, Lieke, je bent fantastisch. En dat was zo mooi. Dat was zo mooi. Het was een prachtige voordracht. Ja, en achteraf, denk ik, want het is 2 maanden geleden op de kop af, haar laatste grote optreden.
1: Wij kunnen dat een stukje daarvan laten horen.
0: Ja, graag.
1: En we hadden het er ook over dat we daar dan ook dit gesprek mee afsluiten. Dankjewel, Ingmar. We horen
2: ga je weer
1: Lieke.
2: Zeggen, Gerrit. Mensen als jij.
1: We gaan we starten hem even opnieuw. Lieke Marsman.
2: Daar ga je weer, zei Gerrit. Mensen als jij zijn alleen maar bezig met polarisatie. Met ben je links of ben je rechts? Kijk nou eens objectief. De mensen stemmen op ons a priori. De post wordt bovendien nog steeds bezorgd. Het gaat mij niet om links of rechts, maar om de vraag, ben je anno 2026 nog in staat om een gelaagde boodschap te ontvangen? Of reageer je alleen nog maar wanneer iemand de realiteit voor je plat slaat of oplopt? Daar zit, als ik echt bij mezelf ten rade ga, mijn grootste verdriet. Dat we met kale taal en rechtlijnige algoritmes een rommelige wereld hebben gecreëerd in plaats van andersom. Een wanordelijk gespeld, maar helder, prachtig paradijs. En toch rest mij slechts 1 heldere vraag, zei Gerrit. Jij geniet nu toch ook van die hypotheekrenteaftrek? Dat was zo.

0: bezwegen.
1: Lieke Marsman was dat in Carré.

0: The Sun Will Never Settle, Kingfisher.
1: Wie wint de Brusselprijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Sraa en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn, bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.
0: De toekomst van Moerdijk is na vanavond weer een groot vraagteken. De wethouder maakte op een informatieavond, waar ook staatssecretaris Debat aanwezig was, bekend dat er deze maand toch geen besluit wordt genomen of het dorp blijft bestaan of niet. Inwoners die naar de avond kwamen voor meer antwoorden gaan dus naar bed met nog meer vragen. Journalist en maker van de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening, Jorik Simonides, was erbij vanavond. Goedenavond, Jorik.
2: Goedenavond.
0: Hoe viel het nieuws bij de inwoners van het dorp? Of eigenlijk het nieuws dat er nog geen nieuws is?
2: Ja, dat is precies wat het is inderdaad. Het nieuws dat er nog geen nieuws is. Ja, toch, dat zorgde toch wel voor een hoop verwarring bij mensen. Maar ook wel voor een hoop onvrede. Je hoorde in de zaal nou toch al wat gelach, besmuikt gelach af en toe. Wat gezucht en gesteun. Want het is voor mensen die hier wonen wel de zoveelste keer dat er eigenlijk geen duidelijkheid komt voor ze. De toekomst van Moerdijk staat al langer onder druk. In december was eigenlijk de bedoeling, had er een besluit genomen moeten worden over wat er met het dorp zou gebeuren. Werd toen uitgesteld door het kabinet wat er toen zat. Nou, inmiddels zit er een nieuw kabinet en een nieuwe staatssecretaris. Maar die hebben vandaag dus ook laten weten dat in juni, want dat was de bedoeling, zou er een besluit vallen dat dat niet gehaald gaat worden.
0: Nee, want eerder leek wel vast te staan, min of meer zeker, dat het dorp zou verdwijnen. Nu is dat niet zeker meer. Wat is er veranderd in die tussentijd?
2: Ja, nou, de staatssecretaris zegt dat er een nieuw scenario in beeld is gekomen waarbij dat dorp toch kan blijven. Voor je beeld, er moeten hier allerlei energieplannen zijn hier in ontwikkeling. Die vragen om heel veel ruimte en er wordt al jaren gesproken over waar dat moet komen. Dat moet ergens in deze gemeente terechtkomen. Nou, toen heeft de gemeente gezegd in november vorig jaar, wat ons betreft is dat het best om dat op de plek van het dorp te doen. Want als je het om dat dorp heen bouwt, dan raakt dat aan nog veel meer dorpen en dus aan nog veel meer mensen. Dus dat is eigenlijk nog slechter. Maar tot een besluit kwam het dus niet in december. Nou, toen is er inmiddels veel gebeurd. Een nieuw kabinet, nieuwe staatssecretaris. Die zijn vervolgens weer verder gaan praten met het Rijk en met de provincie. Het is er ergens toch kennelijk een nieuw plan in beeld gekomen waarbij die plannen met minder ruimte uitgevoerd kunnen worden. En zo zegt de staatssecretaris dus ook misschien om het dorp heen. Maar dat moet allemaal nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. En dat gaat weer langer duren. En daarom gaat een besluit in juni, wat dus echt de harde belofte was in december, dat gaat niet gehaald worden.
0: Nee, maar dan zou dus toch wel een en ander om het dorp heen gebouwd worden, maar niet zoveel als eerst. Eigenlijk de situatie.
2: Nee, het is nog een beetje onduidelijk wat er dan precies verandert aan de plannen. Het ministerie wil er eigenlijk nog helemaal niet zoveel over kwijt. Wat de gemeente erover zegt is dat het om ongeveer 240 hectare gaat nog wat in hun gemeente moet gaan plaatsvinden. En dat was voor je beeld 450. Dus dat is bijna de helft wat dan zou verdwijnen. En er wordt ook wel gekeken of dat dan voor een deel op het industriegebied wat hier al ligt, of het binnen dat terrein wat er al ligt kan gebeuren. En zo zou het dus om het dorp heen gebouwd kunnen worden. Maar ja, wordt er ook wel duidelijk bij gezegd, heel concreet is het nog niet. En de gesprekken lopen nog en dat moet allemaal nog uitgezocht worden.
0: En dan was de wethouder de gedeputeerde ook van de provincie en de staatssecretaris. Die houden zich alle drie bezig met de toekomst van Moerdijk. Had jij nou het idee dat ze de neuzen dezelfde kant op hebben staan?
2: Nou, daar was ik in ieder geval wel benieuwd naar voorafgaand. In hoeverre dat lukte, want er zijn natuurlijk wel een beetje tegengestelde belangen daarin. De gemeente die heeft eigenlijk in november dus al uitgesproken, wat ons betreft kunnen we het beter op de plek van het dorp doen. Daar heel erg in de wind gestaan. Ook wel een beetje het kabinet daarmee uit de wind gehouden. Dus die voelde zich toen wel heel erg toch een beetje in het hemd gezet toen het uiteindelijk toch tot uitstel kwam. Dus ik was heel benieuwd of we daar iets van gingen zien vanavond. En dat heb je voorzichtig ook wel gedaan. Want ja, er is dus vanavond toch bekendgemaakt dat het niet gehaald gaat worden in juni. Het was aanvankelijk niet echt de bedoeling dat dat vanavond al naar buiten zou komen. Er kwamen uiteraard vragen over van bewoners. Er werd door de staatssecretaris een beetje omheen gedraaid aanvankelijk. Hij zei al wel, nou ja, ik weet het allemaal nog niet. En eind juni dan kan het ook zijn dat we gaan vertellen wat we daarna nog moeten doen. Nou, toen is het op een gegeven moment gewoon point blank gevraagd door een bewoner van, wordt het weer uitstel. Nou ja, de staatssecretaris draaide er ook toen weer omheen. Maar de wethouder die heeft het gewoon toen uitgesproken. Het gaat hem niet worden 29 juni.
0: Nee. En nu ben jij het afgelopen jaar daar veel geweest voor jouw werk in Moerdijk. Je kan natuurlijk niet voor alle inwoners spreken. Maar bij de meerderheid, zeg maar. Wat zouden zij nou het liefst willen op dit moment?
2: Ja. Ja, nou toch ook wel duidelijkheid. Dus eigenlijk precies wat er vandaag niet gekomen is. Samen met BNR-collega Lennart Royakkers zijn we hier een half jaar mee bezig geweest. En we hebben bewoners gesproken, maar ook allerlei andere belanghebbenden. Met als grootste partij daarin het bedrijfsleven en de industrie. Want ja, die hebben al die ruimte nodig voor elektrificatie en voor verduurzaming. En zij zijn hier ook niet bij geholpen. We hebben met VNO-NCW gesproken, de regionale tak hier, die dus die bedrijven vertegenwoordigt. En die waren hier eigenlijk al wel bang voor. Die waren bang dat het weer tot uitstel kwam. En dat is echt voor iedereen het slechtste scenario. Dus voor zowel bewoners als voor bedrijfsleven, hoe erg die belangen ook uiteenlopen, is niemand hierbij geholpen.
0: Nee, terwijl als dit gaat betekenen dat het dorp toch kan blijven bestaan, hè, als ze dat ene scenario nog verder uitwerken en zeggen, hey, het kan wel.
2: Ja.
0: Dan denk ik toch dat heel veel inwoners daar wel blij mee zullen zijn.
2: Ja, en dat is ook wel waarom de staatssecretaris dit de moeite waard vindt en de wethouder daar toch ook maar weer in meegaat. Want ja, hij is toch wel eens een inwoners verplicht, zei hij me vandaag, als dit een scenario is om dat serieus te onderzoeken. Ik heb ook wel bewoners gesproken die het als goed nieuws interpreteren, want ja, het is toch weer een sprankeltje hoop natuurlijk voor de toekomst van dat dorp. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog wel heel veel vragen. Want ja, er zal dan misschien minder energieinfrastructuur aan worden gelegd. De ruimteopgave zal dan misschien kleiner worden. Maar het gaat nog steeds wel om meerdere honderden hectares. Wat heel dichtbij dat dorp terecht gaat komen. En wat volgens de gemeente ja, ook wel weer allerlei vragen met de leefbaarheid met zich meebrengt. Dus dat is dan wel de grote vraag van waar ga je dat dan plaats laten vinden? En wat doet dat met de leefbaarheid van die dorp?
0: Ja, en je had het net ook al over de industrie en het bedrijfsleven. Gaan ze met claims dreigen, denk je?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ja, ik heb ze wel nog eventjes gevraagd. Ja, zij zagen dit ook niet aankomen natuurlijk. Het was voor ons ook een beetje een verrassing dat we vandaag hoorden dat dit uitstel kwam. Ik heb nog geen reactie vernomen, maar ik ben wel heel benieuwd wat dit voor hun betekent. Ze hebben wel, onder andere ook de Port of Moerdijk, het havenbedrijf, heeft zich daar ook stellig over uitgesproken. Altijd gezegd, ja, dit is ook voor ons onwenselijk. Laat het maar tot besluitvorming komen. Ja, of dat ook tot claims leidt, dat durf ik niet te zeggen. Maar het zal in ieder geval tot een hoop onvrede leiden.
0: Dankjewel, Jorik. Jorik Simonides hoorde u vanuit Moerdijk. Dank. Small town girls.

0: The Killers samen met Phoebe Bridgers, Runaway Horses.
1: Heeft u...
0: Over het korte maar bewogen leven van de Joodse schrijver Etty Hillesum, die op haar 29e in Auschwitz werd omgebracht, is een internationale dramaserie gemaakt, Etty genaamd. En die is vanaf zaterdag ook bij de NPO te zien.
1: Heeft u een vergunning om Amsterdam te verlaten?
2: Hoe weet hij dat ik een vergunning nodig heb?
3: Hij heeft me oefening gegeven, een soort van missioneel gereedschap. Ik leefde ineens anders, vrij.
4: En je realiseert je ook dat dit nog maar het begin is, voor jullie allemaal.
3: Ik heb altijd mezelf nog, wat ook gebeurt.
0: Het is een Frans-Duits project gemaakt door een Israëlische regisseur. En een van de Nederlandse acteurs in de serie is Leopold Witte. Ik sprak hem eerder vanavond en zei goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Etty Hillesum heeft dagboeken geschreven voor de oorlog en in de eerste oorlogsjaren. Die zijn in 1986 voor het eerst uitgegeven. Had jij, voordat je voor deze serie gevraagd werd, al iets van haar gelezen?
5: Ja, raar genoeg ontdekte ik dat eigenlijk later pas dat ik dat wel gelezen had. Mijn vader die heeft dat mij in de jaren 80 gegeven. Toen was ik een twintiger. En dat is het enige boek wat hij mij ooit heeft gegeven. En ik heb dat toen wel gelezen, maar dat heeft toen niet zoveel indruk op mij gemaakt. Ik, in de zin van, jeetje mine, wat allemaal erg. Maar niet de indruk die het mij kort geleden zo intens heeft gegeven. Te meer ook omdat mijn vader zelf in kamp Amersfoort heeft gezeten. In strafkamp, dik 2 maanden. En dat heeft zijn leven ook wel getekend. En die herinnering heb ik ook als kind. Dat het in ons huis altijd, als het over de oorlog ging, of zo rond 4, 5 mei, dan was er een zware stemming in huis. En dan kroop mijn vader een beetje ineen. De televisie mocht niet aan. En dat verdriet, dat heb ik altijd gevoeld. En maar sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen, namelijk dit dagboek. Dat je, ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring, heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haten. Toen ik de serie heb gezien, voor het eerst op het festival in Venetië, toen drong dat zo intens tot mij door. Ik denk van, mijn god, dit heeft mijn vader mij willen vertellen. En daar heb ik toen niet genoeg naar geluisterd. Dat heb ik me toen niet genoeg gerealiseerd. En nu mijn vader al jarenlang dood is, begrijp ik pas de les die hij mij heeft willen geven.
0: Ja.
5: Had ik enorm verdriet dat ik niet samen met hem hierover heb kunnen spreken.
0: Ja. En je zegt, toen ik de serie zag, voor het eerst in Venetië, bedoel, jij speelt in die serie, jij bent te zien in die serie.
5: Je
0: kende het script wel, maar je hebt dus, je hebt natuurlijk een heleboel scènes gemist. Ook waarin Etty dan vertelt over hoe zij denkt.
5: Ja, maar ik had het script gelezen. Ik heb een kleine rol in de serie, maar we hebben wel met elkaar de serie besproken en ik heb het allemaal gelezen, dus ik wist wel ongeveer wat ik te zien kreeg. En het geniale van de serie, en daar was ik meteen ongelooflijk van onder de indruk, is dat hij Haggai Levy, die een zeer bijzondere man is, het script heeft geschreven en geregisseerd, maar hij heeft het in deze tijd geplaatst.
0: Je ziet het Amsterdam van nu.
5: Je ziet het Amsterdam niet echt van nu. Er zijn geen telefoons of geen mobieltjes, er zijn geen computers. Maar het is wel het hedendaagse Amsterdam. En
0: Etty zit in de trein, in een NS-trein met een conducteur van nu, zeg maar.
5: Ja, en die auto's rijden, de kleding is min of meer, in ieder geval, het is tijdloos, het kan van nu zijn. En dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie, ontdekt zij eigenlijk in wat voor tijd zij leeft. Dat het fascisme opkomt. En door het in nu te plaatsen, krijg je dat weer. Heb je weer het gevoel van, het kan echt nu gewoon weer gebeuren. En misschien zijn we al zover dat het al aan het gebeuren is. Dat het fascisme in onze maatschappij een steeds grotere rol krijgt.
0: En zij moet zich daartoe verhouden. Uiteindelijk, ze raakt onder invloed van de Duitse handlezer Spier, op wie ze ook verliefd wordt. Ze heeft ook met jou als oudere huisbaas een verhouding. Maar deze Spier, wat betekende hij voor haar?
5: Nou, zij komt uit een gezin waarin met name haar moeder last van psychische klachten had. Zeer depressief. Haar broer was zeer depressief. Dat was Mischa Hillesum. Dat was toentertijd een groot pianist. Die in het concertgebouw optrad. Een van de meest getalenteerde pianisten van zijn generatie. Maar die leed ook enorm onder allerlei depressies, faalangst, hysterie enzovoort. Haar andere broer ook. En zo is zij bij de Julius Spier terechtgekomen, eigenlijk om zichzelf te onderzoeken, uit angst dat zij ook te veel slachtoffer zou worden van haar depressieve gevoelens en gedachtes. En zo is zij bij de Julius Spier terechtgekomen en daar heeft zij een soort zoektocht naar zichzelf gemaakt. En tegelijkertijd, binnen die zoektocht naar wie zij is en hoe zij met haar demonen kan omgaan, komt de buitenwereld en neemt het over en komt het gevaar rondom haar. En als Joodse vrouw kan ze steeds minder en minder en minder, wordt haar vrijheid beroofd. Dat is schitterend verfilmd. En komt ze helemaal geïsoleerd te staan en moet ze zich verhouden tot een nieuwe realiteit, een vernietigende realiteit voor haar. En die zoektocht naar zichzelf en later naar in wat voor tijd zij leeft en dat zij gehaat wordt door een grote groep mensen en dat ze ook door de Nederlandse bevolking ook verraden wordt. Dat is haar zoektocht en daar heeft zij een soort, ik noem dat ook wel een zoektocht naar moed. Omdat ze de moed heeft ontwikkeld bij zichzelf om te zeggen, ik wil de ander niet haten. Want ik wil de ander niet ontmenselijken. Want als ik de ander ontmenselijk, dan ontmenselijk ik iets in mezelf. En haat ik iets in mijzelf. Want we zijn allemaal mensen. En de ander, dat ben ik. En dat is een buitengewoon moeilijk te begrijpen filosofie. Maar daar gaat de serie over. En wat het knappe van haar is dat ze niet alleen die filosofie heeft ontwikkeld in haar dagboeken en een ongelooflijke menselijkheid heeft gecreëerd, maar dat ze er uiteindelijk ook naar heeft gehandeld. Want ze heeft uiteindelijk besloten om niet onder te duiken. Ze heeft niet bij de Joodse Raad gewerkt, waar ze wel buitengewoon welkom was. En ze heeft uiteindelijk ervoor gekozen, vanuit die zelf ontwikkelde filosofie, om vrijwillig, dat is onvoorstelbaar, vrijwillig naar Westerbork te gaan om daar mensen te helpen. En dat is uiteindelijk haar ondergang geweest. En dat wordt ongelooflijk mooi in de serie uitgelegd.
0: En in de serie wordt ze ook tegengehouden, hè? Of in ieder geval proberen meerdere mensen om haar heen haar tegen te houden. Dat is in het echt naar verluid ook gebeurd.
5: Ja.
0: Heb jij wel begrip voor haar besluit? Of had je haar in het echte leven, als je haar zo goed gekend had als in de serie, haar ook willen tegenhouden?
5: Ja, want ik denk dat, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik in de realiteit met zo'n vrouw zou omgaan. Misschien zou ik er helemaal gek van worden, maar dat weet ik niet. Maar ze is zo'n principiële dame. Maar er is een schitterende scène, gespeeld door Gijs Naber en Etty. Een scène van bijna 25 minuten, waarin zij uit probeert te leggen dat zij niet dood wil, dat ze niet naar het kamp gaat om daar vrijwillig te sterven. Maar ze zegt, ik wil niet dood. Dat is ontzettend ontroerend in die lange, lange scène. Dat ze, ik wil niet dood, maar ik wil alleen maar leven op mijn manier. Want als ik niet op mijn manier kan leven, dan wil ik niet. Dat is een enorm ingewikkeld gevecht in haarzelf om die stap te maken.
0: Want uiteindelijk gaat ze met haar keus wel helaas de dood tegemoet, hè?
5: Ja, en dat wil ze natuurlijk niet, maar ze wil zich vasthouden aan haar eigen principes. En dat is een onbegrijpelijke keuze. Dat begrijp ik niet. Maar tegelijkertijd, als je naar die serie kijkt, je moet er even geduld hebben om in die serie terecht te komen, maar dan is hij zo intens ingrijpend en zo belangrijk om haar verhaal te vertellen in deze tijd, waarin we natuurlijk allemaal opgenaaid worden door van alles en nog wat, en we komen tegenover elkaar te staan. En zij probeert er een antwoord op te formuleren. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. En dat vind ik zo intens belangrijk. En, dus ik hoop heel erg dat mensen hiernaar kijken.
0: En dat inderdaad in het decor van nu. Leopold Witte, dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: En actrice Claire Bender, die speelt ook in de serie. Zij is straks Nooit meer slapen. Morgen is er natuurlijk weer een oog. En heel leuk met een nieuwe presentator in ons team, Eshwet El Miloudoui. Ik wens u een goede nacht.
6: NPO Radio 1.
7: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
8: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese Migratiepact ingevoerd.
7: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
8: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
7: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
8: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
9: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bos Theater.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
6: NPO Radio 1.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op. En ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend